0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op de Schelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de twee jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

Die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Stuur je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Radio Oost.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
10: Kom gezellig

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: Een hele goede morgen.
11: Een hele goede morgen.
12: Een hele goede morgen.

0: Een goed begin van jouw zaterdagochtend. Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Een hele goede morgen. Het is de barbecue show, de bingo show. En natuurlijk een hele goede morgen ook aan de crew die hier zit. Aniek en Job, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het gaat wel een beetje voelen als kerstmis misschien. Of als je dat niet viert, dan voelt het misschien als Weet je, pakjesavond. Nou, doe
1: het is
0: je
1: 42 graden, hè, vriend.
0: Doe je daar niet aan, dan voelt het misschien een beetje als dit. Van harte gefeliciteerd. Want we gaan ontzettend veel prijzen weggeven. Want we heten je van harte welkom natuurlijk in deze bingo show. En wat gaan we allemaal weggeven? Dat is natuurlijk de grote vraag. Volgens mij, Aniek, jij hebt dat helemaal tot op de bodem uitgezocht.
2: Zeker, ja. Ik heb hier echt van alles liggen als je meekijkt op de tv-stream. We hebben hier mooie barbecue handschoenen. Die je tevens ook al gebruiken voor overhandschoenen. We hebben een hoofdprijs, dat is een barbecue koffer. En we gaan ook nog noodradio's weggeven.
0: Ook dat nog. Ja, 6 stuks. Want in ieder geval, ik ben hier tot 2 uur. Ik weet niet wat jullie ervan plan zijn. Misschien blijf je nog wel na 12 even plakken.
1: Want, moet ik even in het rooster kijken of ik erin sta?
0: Of je doorbetaald wordt tot de klok van 2. Job, ook een hele goede morgen natuurlijk.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een beetje goed geslapen?
1: Ja.
0: Ja, want het is natuurlijk nog steeds code rood. Gaan we het vandaag ook veel over hebben. Niet wakker gebleven door de hitte. Is het allemaal goed gegaan?
1: Nee.
0: Nou, lekker dan.
1: Nee, ja, ging goed.
2: Nou, ik had wel een kort nachtje.
0: Je had een kort nachtje? Ja, je had een bijzonder verhaal. Ik weet niet of je dat allemaal hier wil vertellen. Maar
2: de hond was kwijt.
0: De hond was kwijt.
1: Dat was het hele verhaal.
0: Ja, het hele verhaal. En daarom moest je zoeken in de hitte. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Zometeen meer uitleg over de bingo show. Jij kan in ieder geval even naar oost.nl/barbecue... en je eigen bingo kaart downloaden en uitprinten. Yveske heeft al geappt naar 06-4567-1331. Aniek, jij gaat zometeen draaien aan die mooie bingo molen. En als je Yveske een plezier wil doen, dan moet je onder andere 34, 37, 20, 55, 37 en 67 gaan draaien. Want dan heeft ze direct al een horizontaal rijtje.
2: Oké, nou, ik ga mijn best doen. Ik kan niks beloven.
0: Je kunt meespelen. Download jouw eigen kaart. Luister lekker mee en speel gezellig mee. 06-4567-1331.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

0: Billy Joel op Radio Oost en The River of Dreams. Nou, je dromen die kunnen zomaar uitkomen vandaag. De bingo, daar gaan we mee bezig. Je hoorde het net misschien al wel. Je maakt kans op heel veel mooie prijzen. De barbecue handschoen of de hoofdprijs. Een Radio Oost barbecue koffer. En nou ja, buiten de bingo om gaan we natuurlijk ook nog noodradio's weggeven. Komt al een appje binnen van Dini Boomkamp uit Markelo. Ze zegt bingo kaart. Ja, daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel aan. Het is niet noodradio. Dan maak je niet per se kans op de koffer als je bingo kaart of zo zegt. Je kunt wel naar oost.nl/barbecue. En dan kun je in ieder geval jouw eigen bingo kaart downloaden. En Aniek, hoe werkt het allemaal?
1: Nou, als je die kaart aanvraagt, dan komt die in je e-mail te staan. Dat kan ook in je spam-inbox komen, dus daar moet je even op letten. En als je daarop klikt, dan heb je eigenlijk je eigen gepersonaliseerde bingo kaart met nummers erop. Dat zijn drie verticale, 3x3 vakjes, verticaal, horizontaal. We spelen straks eerst voor een rijtje. Dus we kunnen 3 keer een verticaal rijtje, 3 keer een horizontaal rijtje, 2 diagonaal ook nog. En daarna, ja, dan gaan we voor de volle kaart. En dan kun je dus die hoofdprijs winnen. Ik heb hier een hele mooie bingo-mode naast me staan.
0: Oh, leuk.
1: En nou, ik ga straks de nummertjes draaien.
0: Ja, straks of zullen we dat nu direct al doen? Want we hebben heel wat nummertjes te gaan. Je kunt dus, zoals gezegd, jouw eigen bingo-kaart downloaden. Niet getreurd als je later inhaakt. Want alle nummertjes die komen nog op TV Oost. Dus dan kun je gewoon nog aanhaken met deze leuke bingo-show. Ik zou zeggen, draai gewoon lekker aan de bingo-molen. En dan komt er zometeen het eerste cijfertje uit.
1: Daar komt-ie.
0: Oh, maakt een mooi geluid in ieder geval. Toch altijd spannend. Welke komt er als eerste uit?
1: De allereerste, nummer 51.
0: Nummer 51. Ja, en bij die cijfertjes, daar hoort natuurlijk ook muziek bij. Staat deze plaat op jouw bingo kaart?
2: Nummer 51.
0: Dan kun je die alvast afvinken. 51, Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly. Dat is de eerste. Wat is de volgende, Aniek?
1: Nummer 66.
0: 66. Daar hoort natuurlijk ook een plaat bij. Moet ik die even snel gaan zoeken. Nummer 66, dat is deze.
2: Nummer 66.

0: bingo-kaart Mon Amour, dan kun je die ook afstrepen. Nou, kom maar door, doe er nog eentje.
1: Ik moet nog even draaien. Dit is nummertje 75.
0: 75, dat is al het derde nummertje. Dat is gedraaid en daar hoort ook de volgende plaat bij.
2: Nummer 75.
0: Natuurlijk, Fleetwood Mac en Everywhere.
3: Kunnen we nog even iets in de spelregels neerzetten?
0: Wat wil je doen?
3: Valse bingo's liedje zingen.
0: Valse bingo is... En welk
3: valse
0: nummer
3: bingo's liedje zingen.
0: Welk nummer moet je dan zingen?
3: Dan mag je zelf kiezen.
0: Oh, dan mag je zelf kiezen.
3: Wat hoort erbij?
0: Ja, dan mag je wel een nummer kiezen dat dan jou een beetje goed ligt. Dan klinkt het misschien nog mooier. Foute bingo is inderdaad een liedje zingen. Er zijn nu drie cijfers geweest. Welke hadden we al gehad? 75,
3: 51, 66 en 75.
0: Oh, kijk aan. Die kun je dus allemaal al afvinken. Wat zullen we doen? Twee stuks nog even?
1: Ja.
0: Ja, twee stuks. Nou, wat is de volgende?
1: Ik heb hier nog nummertje 23.
0: 23. Dat is al de vierde. Eens even kijken welke daarbij hoort. Deze.
2: Nummer 23. Maar...

0: Moet dat nou, Robert van Hemert op plek 23? Nou, nog eentje doen dan.
1: De allerlaatste?
0: Ja.
1: Hebben we even een laag cijfer. We zaten al een beetje in hoogcijfers. Nummer 3.
0: Nummer 3. En dat is ook direct de vijfde. Welke staat op plekje 3?
2: She's crazy like a fool.
3: Nummer 3.
0: Op plekje 3, Daddy Cool van Boney M. Job, heb jij ze allemaal op een rijtje?
4: 51, 66, 75, 23 en nummer 3.
0: Je kunt ze allemaal afvinken als ze op jouw bingo-kaart staan natuurlijk. Dat is wel de hoop. Je maakt kans op mooie prijzen. De Oost Barbecue handschoen of misschien wel die hoofdprijs. Als je natuurlijk een volle bingo-kaart hebt, de Radio Oost Barbecue koffer, maak je dan kans op. We hebben natuurlijk ook muziek wat we helemaal gaan draaien. Hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent op deze zaterdagochtend. Maan, Tabita, Busy en Crisscross Amsterdam. Hij is van.

0: Chris Kost Amsterdam, hij is van mij hier op Radio Oosten. Kunnen we nog één keer die cijfertjes benoemen, Job? Heb jij ze nog bij elkaar staan?
1: 51, 66, 75, 23, 3 en 76.
0: Oeh! Is er al bingo? Nee, er is nog geen bingo. En je hoort het net ook al. Valse bingo is een liedje spelen natuurlijk. Je kunt meespelen oost.nl/barbecue. Download jouw eigen bingokaart en win hele mooie prijzen. 0645671331. Kun je natuurlijk ook jouw appjes naar sturen. Queen, another one bites the dust. Let's go.

0: Natuurlijk, Queen en Another One Bites the Dust hier op Radio Oost. Komt een appje binnen van Luc via 0645671331. Hij zegt, hallo Radio Oost, ik ben vandaag jarig, ik word 14 jaar. Nou, Luc! Oh nee, die moet ik niet hebben, deze moet ik hebben.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Van harte gefeliciteerd. Hopelijk ga je het vieren vandaag. En hopelijk is het wel een beetje te doen met de hitte natuurlijk. Leuk dat je even hebt, Luc. En leuk dat je luistert natuurlijk. Want we zijn bezig met de Bingo Show. Maar voordat we zometeen doorgaan naar de Bingo Show. Zometeen het laatste nieuws met Tanja. Tanja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wil je jezelf nog even voorstellen? Of wil je jezelf nog even bekend laten maken? Want er zijn sowieso wat andere gezichten hier deze ochtend. Normaal Bas en Bert. Bas en Bert ochtendshow, maar die hebben lekker vakantie. Dus wij doen vandaag de Bingo Show. Maar natuurlijk ook een nieuw gezicht, een nieuwe stem. Tanja, goedemorgen.
2: Ja, dankjewel. Goedemorgen. Ja.
0: Wil je nog wat over jezelf vertellen aan de luisteraar? Want ze gaan natuurlijk veel met jou te maken krijgen de komende tijd.
2: Ja, als het goed is wel, inderdaad. Dus heel erg leuk om hier op zaterdag aan te mogen sluiten voor het nieuws. Ik doe al een tijdje het radionieuws voor het radionieuws. Dat klinkt wat vaag, maar dat is dat doe ik een jaartje of vier al. Voor wat meerdere stations in Nederland. En ik doe ook nog wat voor Twente FM, dus daar was ik ook al te horen. Ik denk dat ik er toch al een jaartje of twintig radio op heb zitten. Dus wow. Maar goed, dan leg ik de lat ook meteen heel hoog. Hè? Dat is niet de bedoeling.
0: Nee joh,
2: ik ga hier gewoon lekker nieuws lezen. En superleuk dat ik bij jullie in de uitzending aan mag schuiven.
0: Nou, vinden wij ook hartstikke leuk.
2: Top.
0: En het is 9:01. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Tijd voor het laatste nieuws in Overijssel krijg je dus van Tanja.
2: Dankjewel. Er klopt een bizar ongeluk in Enschede vannacht. Op de ringweg van de stad vloog een auto uit de bocht en ramde een boom. En die boom viel vervolgens op de auto. De brandweer moest eraan te pas komen om de boom weg te halen. Maar toen de hulpdiensten op de plek van het ongeluk aankwamen, was de bestuurder spoorloos. Buurtbewoners zeggen dat ze vlak na het ongeluk iemand zagen wegrennen. De politie is er nog niet achter wie de bestuurder is en onderzoekt de zaak. Veel huishoudens in Haaksbergen en Enschede-Zuid hebben gisteravond zonder stroom gezeten. De storing begon rond 11 uur in Haaksbergen en daar werden 278 huishoudens getroffen. Even later viel ook in een deel van Enschede-Zuid de stroom uit. Rond 2:15 vannacht meldde netbeheerder Enexis dat de storingen waren opgelost. Enexis heeft nog niet bekendgemaakt waardoor de problemen zijn ontstaan. En let op, het is vandaag opnieuw code rood. Het KNMI verwacht extreme temperaturen vandaag in Overijssel. Door de hoge temperaturen en de luchtvochtigheid kan het erg benauwd worden. Maar iedereen, dus niet alleen ouderen en kwetsbaren, kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen, zoals uitdroging, oververhitting en hitteberoerte. Het weeralarm geldt nog tot vanavond 9 uur. Ondertussen is ook nog een code geel afgekondigd, omdat het vanavond flink kan gaan onweren. Het is voor het eerst dat er in Nederland code rood wordt uitgeroepen vanwege de hitte. En tot slot nog even een rondje uitslagen op het WK voetbal. België is door naar de volgende ronde. Onze zuidenburen wonnen vannacht gemakkelijk de laatste poolwedstrijd van Nieuw-Zeeland.
3: Lukaku. En daar is hij nog. De 5-1. Salemakers. De kers op de taart voor België is weliswaar tegen Nieuw-Zeeland, maar België heeft hier een zeer bevredigende prestatie geleverd door 5 keer te scoren, 5 keer in een WK-wedstrijd.
2: Nou, een fantastische prestatie. De Belgen gaan dus door als poolwinnaar en hun volgende tegenstander is nog niet bekend. In pool H was er een hele grote verrassing. Kaapverdië speelde 0-0 tegen Saoedi-Arabië. Gaat als tweede door naar de volgende ronde ten koste van Uruguay. Spanje is daar groepswinnaar na een 1-0 winst tegen Uruguay.
0: Nou, Tanja, dankjewel. Ben jij een beetje van de sport?
2: Ben ik een beetje van de sport? Een beetje.
0: Een beetje.
2: Een beetje, ja.
0: En ook een beetje van het WK voetbal, of dat juist heel erg?
2: Uiteraard, hè. Uiteraard. Gewoon echt Holland moeten we wel een beetje steunen, toch?
0: Zeker. Dus, heb je gekeken dan?
2: Nee. Nee, dat ging net iets. Ik moest hier zijn, hè, heel vroeg en zo. Dus nee, ik laat hem even aan me voorbij gaan, maar daarna pikken we de draad alweer op.
0: Kijk aan, we horen jou over een uurtje weer.
2: Ben ik er weer.
0: Dankjewel. Gaan we nog naar het weerbericht. En daarvoor hebben we Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Benjamin.
0: Ben jij een beetje van de voetbal? Heb jij nog gekeken?
4: Nou, 's nachts niet hoor. Ik heb inmiddels stiekem gistermorgen heb ik even niet naar de uitslag gekeken, zover dat mogelijk was tenminste. Ik heb voor een deel wel bekeken met terugwerkende kracht. Dus wat dat betreft weer een mooie wedstrijd te pakken. Nog een paar kleine dingen waar ze aan moeten werken. Maar ze zijn in ieder geval door. Dus we houden de oranje gevoel er voorlopig in.
0: Zo is het. Nou, het oranje gevoel, dat houden we er zeker ook in. Ik wilde zeggen, code oranje gevoel houden we erin. Maar het is inderdaad al code rood. Gisteren en vandaag ook al. Wat voor een temperaturen gaan we krijgen vandaag?
4: Nou, het wordt vandaag in ieder geval heel warm, maar gisteren toch even noemen. KNMI-station Twente, die bestaat al sinds 1951 en het record stond daar op 35 graden, ooit in 2019. Gisteren 37,4 en landelijk ook de warmste juni ooit gemeten. En ook een tropennacht in Overijssel, de Lutte, max en minimum van 24,8 en Enschede 23,9. Ginnemuiden 24 graden, Kampen-eiland ligt buiten de bouwde kom zelfs ook nog 22 graden. Dus bijna overal ruim boven de 20 graden.
0: Zo.
4: En vandaag, ja, het wordt wel een beetje spannend, want we krijgen vandaag in ieder geval flinke zonnige periode. Het wordt weer erg warm, dat denk ik wel, maar dat is best wel complex, want je ziet momenteel actueel tegen de Zeeuwse kust aan een onweerscomplex, die trekt naar het noorden toe. Een buiencomplex zit ook onweer in. De wolkenschermen zouden in de loop van de ochtend over het westen van de provincie kunnen trekken. En dat zou die temperatuur wat kunnen demperen. En het is niet zo dat wat wind van het onweerscomplex nog over ons heen komt. Nou, wat betekent dat in details? Flinke zonnige periode. Misschien in de loop van de ochtend van het westen. Misschien tijdelijk wat meer bewolking. Maar ik denk wel dat het droog blijft in die temperatuur. Als de zon het goed meedoet, zo'n 33 graden in de kop van de provincie en 36, misschien wel 37 graden weer in het oosten van de provincie, trekt er wat bewolking over in het westen van de provincie, of misschien ook wel in Zeeland, dan kan die temperatuur net 1 of 2 graden lager uitvallen. Maar vooruit, het wordt weer een hele warme dag. In de loop van de middag zou er ook opnieuw een lokale regen- en onweersbui kunnen ontstaan. Met een zwakke tot matige wind die de verschillende richtingen waait vandaag.
0: Wat is jouw
4: warme dag die op het programma staat?
0: Ja, wat is jouw omgeving op dit moment? Waar zit je eigenlijk? Zit jij in een ruimte met airco of zit je ook helemaal kapot te zweten daar?
4: Ik zit helemaal kapot te zweten. Ik zit in een kleine kamer voor jouw beeldvorming. Met wat computers om me heen. En wat satellietbeelden zie ik. Radarbeelden, temperatuur en dergelijke. Maar vooral een hele warme iemand die achter de microfoon zit. Want het is wel eventjes zweten geplaatst hoor.
0: Nou Gert, dankjewel dat je dit allemaal voor ons doet. Ja, normaal gesproken op de zaterdag ben je om 9:30 en 11:30 te horen. Maar vanwege code rood, vanwege die gekke weersomstandigheden, ben je er om 10:30 en 11:30 nog een keer, hè?
4: Mag ik nog één ding noemen?
0: Zeker.
4: Dat is vanavond, want vanavond zal een enkele onweersbui kunnen vallen. Maar in de loop van de avond zijn er toch plaatselijk zware onweersbuien mogelijk boven Nederland. Er kan hagel bij zitten, windstoten bij zitten. Ook Overijssel zou dus een paar van die zware buien kunnen beleven. Nou, vorige week vrijdag op zaterdag hadden we het ook. En de ene plek had heel veel, de andere plek heel weinig. En die verhouding krijg je de komende avond en nacht ook. Maar iets om in de gaten te houden.
0: Nou, luid en duidelijk. Een compleet verhaal, Gert. Tot later deze ochtend, hè.
4: Gaan we doen.

0: Instant Poetry, Golden Earring hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent. Komt een appje binnen van Gerlinde uit Zwolle via 06-4567-1331. Willen jullie de nummers nog een keer herhalen? Ik schakel net in. Nou, wie heeft de cijfers hier nog paraat staan? Wie?
1: Zeker, heb ik ze. Schrijf mee, Gerlinde. Nummer 51.
0: 51.
1: 66.
0: 66.
1: 75.
0: 75.
1: 23.
0: 23.
1: En nummer 3.
0: Nummer 3. Staan die op jouw bingokaart, dan kun je ze nu afvinken. Heb je nog geen bingokaart gedownload, dan kan dat natuurlijk nog steeds via oost.nl/barbecue. En het is zover. We gaan nog wat nummertjes draaien. Welke nummers komen er zo meteen uit, Aniek?
2: Ik ga even draaien.
0: Oeh, spannend.
2: Oh. Ik heb hier nummer 20.
0: Nummer 20, dat is dan ook al direct het zesde cijfertje. Daar hoort natuurlijk ook een plaat bij.
2: Nummer 20.

0: Snelle en Maan op plekje 24 met blijven slapen. En er is volgens mij al iemand die een bingo heeft, hè?
1: Klopt, ja.
0: Zullen we die zo meteen eens even gaan bellen?
1: Ja,
0: die maakt
1: een goed plan.
0: Dan al kans. Ja, kans maakt die inderdaad sowieso als je meedoet met de bingo. Maar de volgende persoon die we gaan bellen heeft dus sowieso al van die barbecue handschoenen gewonnen.
1: Zeker.
0: Oh.
1: Die zijn heel handig.
0: Die zijn zeker heel handig. Zometeen gaan we die persoon dus bellen. Eerst nog even muziek van Alex Jordan. Happiness op

0: Alexis Jordan op Radio Oostende. Happiness. Er heeft iemand bingo. We probeerden net al te bellen, maar toen ging het even mis. Alle cijfertjes zouden hier nog even opgenoemd kunnen worden. Dan ga ik ondertussen nog even de winnares bellen.
1: We hebben nummer 51, nummer 66, nummer 75, 23, nummer 3, nummer 20, nummer 6, 4, 24 en 76.
0: Nou, is dat helemaal helder. We gaan bellen. We proberen te contact te leggen met de Joker. Joker, als je luistert, neem even die telefoon op. Het ging net dus ook al verkeerd. Altijd spannend, ook live bellen, altijd spannend. Maar we willen natuurlijk wel een leuk prijsje weggeven.
2: Het is wel jammer als je niet opneemt, dan kunnen we dus ook geen prijs opsturen.
0: Nee, dat klopt inderdaad, want we hebben natuurlijk wel adresgegevens nodig.
1: En er is ook geen kans dat het een valse bingo is, jongens.
0: Nee, dat is jammer. Dat is heel jammer.
1: Daar hoop je toch stiekem op.
0: Wat gaan we doen? Gaan we gewoon een appje sturen en diegene alsnog blij maken? Of moeten we eigenlijk wachten tot iemand anders een...
2: Nou, ik vind bij de eerste... Het is nog vroeg, hè? Ja. Misschien dat ze nog uitslaapt. Misschien een slechte nacht gehad. Ik vind dat we Joke nog wel eventjes een appje mogen sturen.
0: Ja, we zijn soepeltjes deze ochtend. Joke Minima, bij deze alsnog van harte gefeliciteerd. Je hebt de barbecue handschoenen gewonnen. En van harte gefeliciteerd ook met jouw bingo. Blijf nog zeker even luisteren. Want je krijgt natuurlijk ook nog kans op die volle bingo kaart als je mee hebt gespeeld. Je kunt ook nog steeds aanhaken. Er komt een appje binnen van Ine. Waar vind ik de bingo kaart? Volgens mij, Aniek, via oost.nl/barbecue, toch?
2: Ja, klopt. Als je daarheen gaat, dan kom je op de Barbecue Week site. En als je dan eventjes op het plaatje van de Barbecue Bingo klikt, dan kun je je bingo-kaart aanvragen.
0: Je eigen bingo-kaart, daar kun je dus mooie prijzen mee winnen. We gaan ook nog de noodradio weggeven. Er zijn ook heel veel appjes op binnengekomen. Maar dus de bingo-kaart is te vinden oost.nl/barbecue. Joker, van harte gefeliciteerd. We zijn heel soepel geweest.

Drukwerk en schijn een lichtje op mij hier op Radio Oost. Er is een winnaar bekend voor de noodradio. Rianne uit Almelo, van harte gefeliciteerd. Stuur even jouw gegevens op, dan komt die noodradio jouw kant op.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
10: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
14: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Radio Oost.

0: Wham natuurlijk en Wake Me Up Before You Go Go. Nou, ik zei het in het vorige uur, dat het toch een beetje... Het is een beetje Sinterklaas, een beetje kerstmis, een beetje een verjaardaggevoel. Hebben jullie dat niet?
1: Ja, we geven veel weg, hè. Ik vind het wel gezellig.
2: Met Benjamin als Sinterklaas.
0: Ja, met mij als Sinterklaas. Nou, dat klinkt als één groot feest. Dat is het hier ook. Het is de Bingo Show waar je naar luistert hier op Radio Oost. Tot 12 uur zijn we bij je. Na 12 uur natuurlijk ook gewoon Weekend Overijssel tot 2 uur. Dus meld je lekker in de WhatsApp van Radio Oost als je mee wilt doen met de Bingo Show waar we op dit moment mee bezig zijn. 06-4567-1331. Komen ook veel appjes binnen van waar kan ik die bingo kaarten nou vinden? Nou,
2: kun je daar oost.nl/barbecue. Daar staat er heel groot, download je bingo kaart. Daar zou ik dan op gaan drukken als ik jou was.
0: Ja.
2: Dan kun je je bingo kaart downloaden. Kun je op je laptop meespelen, op je tablet. Je kunt hem ook uitprinten en lekker ouderwets met een pennetje kruisjes gaan lopen zetten.
0: Zo is het. Niet al te druk doen deze zaterdag, want het is al warm genoeg. En het wordt alleen nog maar warmer. We geven mooie prijzen weg. Barbecue handschoenen en de hoofdprijs. Als je de hele volle bingo kaart hebt, dan geven we een Radio Oost barbecue koffer weg. Natuurlijk ook die noodradio. Deden we in het vorige uur ook. Doen we de komende uren ook nog hier op Radio Oost. Oost.nl/barbecue. We hadden net al heel veel cijfertjes gehad. Je kan nog steeds aanhaken. Niet getreurd als je nu pas luistert. Als je even naar TV Oost gaat, als je gewoon even meekijkt, dan zie je alle nummertjes zometeen nog voorbij komen. En dan kun je op jouw kaart alsnog alles afvinken.
2: Ik heb zin in een turboronde.
0: Een turboronde. Ik wil er net naartoe, want we gaan eens even de vaat erin brengen. We gaan heel snel, want wat zijn de volgende cijfers, Aniek?
2: Wat een geluid, hè.
0: Heerlijk.
1: Ja, zet die radio maar even wat harder, want ik ga 10 nummers noemen. Van...
0: Oh, kom maar door.
2: 10.
1: Daar komt ie.
0: Let goed op.
1: Nummer 2. Nummer 34. 63. 11. Nummer 10. 26. 56. 25. 22. En dan komt ie, de laatste. 44.
0: Nou, moeten we nog één keer doen voor de mensen achterin die het niet hebben gehoord?
1: Ging best snel, hè?
0: In de bingozaal.
1: Komt-ie. Nummer 2, 34, 63, 11, 10, 26, 56, 25, 22 en 44.
2: Ik ben ze vergeten. Kun je ze nog één keer doen, Aniek?
0: Pink ze maar af op je bingo-kaart. Heb je nog geen bingo-kaart? oost.nl/barbecue.
3: Goedemorgen allemaal, jongens. Lekker aan de koffie.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1984? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost. Topper van nu.
2: Morgen.

0: Een echte topper van u, de Bossa en Magnetic hier op Radio Oost. Hartstikke fijn dat je luistert. En mooi om te zien dat er zoveel mensen meespelen met de Bingo Show hier op de zaterdagmorgen. Je hoeft er niet naar buiten, je hoeft er geen gekke dingen te doen. Gewoon lekker naar de radio luisteren of naar TV Oost kijken en naar ons luisteren. En meespelen met de Bingo. En als het goed is, hebben we weer een nieuwe winnaar. Dini Boomkamp uit Markelo. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Lekker de bingo aan het spelen dus.
1: Ja, zeker.
0: Ja, bevalt het een beetje?
1: Ja, prima. Ja, is lekker cool.
0: Ja, is het lekker... Ja, is het lekker cool, de airco aan?
1: Ja, nou, ik heb hier geen airco, nee.
0: Oh, hoe dan? Dus de ventilator?
1: De deur van de deel. En op de deel is het hartstikke cool. Dat kun je mooi zien.
0: Nou, dat klinkt goed. Ja, niet te druk maken. Maar wel lekker meespelen met een bingo. En dat doe je vaker, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Niet de eerste keer dat ik wat gewonnen heb.
0: Nee, daar ben je gek van, de bingo-spelletjes.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Maar ook echt in een zaal dan? Dat je echt iemand hoort omroepen van, nou, dit is het volgende cijfer? Of echt alleen op de radio?
1: Nee, dat niet.
0: Dat niet?
1: Alleen op de radio.
0: Nou, dat klinkt allemaal hartstikke goed. Je hebt de bingo-kaart ook uitgeprint dan, denk ik?
1: Ja, dat heb ik. Nou, ik heb hem opgeschreven op een papiertje.
0: Oh ja, dus je hebt hem voor...
1: Ik heb hem uitgeprint op dinges en dan heb ik hem op een papiertje geschreven.
0: Goed voor elkaar, hoor. Goed over nagedacht.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan gaan we door naar de nummers die op jouw kaart staan.
1: Oh, ik denk... Even de bril opzetten.
0: Even de bril opzetten, want we moeten natuurlijk wel alles goed corrigeren en goed nakijken.
1: 11.
0: Ja, kom maar door.
2: Ja.
1: 6 en 34.
3: Dat is helemaal goed.
0: Oh, kijk aan. En dan hoort natuurlijk dit bij, hè.
1: Mooi.
0: Van harte, Dini.
1: Dank je wel.
0: Jij wint de Radio Oost Barbecue handschoenen.
1: Ah, geweldig.
0: Ben je een beetje van het barbecuen dan?
1: Nou, dat niet helemaal, maar ik heb wel liefhebbers.
0: Je hebt wel liefhebbers, dus die gaan naar iemand anders toe.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Hartstikke fijn. Nou, blijf nog lekker luisteren, Dini, want misschien heb je wel een volle bingo-kaart zometeen, hè?
1: Ja, wie weet.
0: En dan maak je kans op die Radio Oost barbecue koffer.
1: Daar gaan we voor.
0: Doe het rustig aan met de hitte en een fijn weekend.
1: Ja, insgelijks.
0: Dankjewel, hè.
1: Bedankt en prettig uitzending.
0: Doei.

0: klassieker natuurlijk van Agda in de Munnik. Niet of nooit geweest. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik krijg het toch best wel warm in deze studio.
1: Ja, ik vind het nog te doen. Oh. Maar het wordt erger.
0: Het wordt erger, jij Job?
2: Het is bloedheet.
0: Het is bloedheet. Nou, dan zetten we dit even op. Beetje een tropisch plaatje. Maar we zijn ook druk bezig met de bingo show natuurlijk. Er zijn al heel veel nummers, heel veel cijfers de deur uitgegaan. Ook al twee prijsjes, de barbecue handschoenen. We zijn natuurlijk ook bezig met die hoofdprijs, de Radio Oost barbecue koffer. Mocht je nu pas aanhaken, ga even naar oost.nl/barbecue. De nummers die al gedraaid zijn vind je op TV Oost. Dus doe even je tv aan. En we gaan nu ook even snel door met de volgende cijfers. Hè? Aniek, wat heb je klaar liggen?
1: Ja, ik heb net alvast even gedraaid. Ik heb hier liggen nummer 41.
0: Nummer 41.
1: Nummer 14.
0: Nummer 14.
1: 31.
0: 31.
1: 9.
0: 9.
1: En nummer 40.
0: Nummer 40.
2: Waar spelen we eigenlijk voor, jongens?
0: Oeh, waar spelen we voor?
2: Als in op de kaart. Wat welke figuurtjes?
1: Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk alle rijtjes die er mogelijk zijn op de kaart. Dus de horizontale rijtjes, de verticale rijtjes en de diagonale rijtjes. En we hebben dus al de bovenste horizontale rij en de eerste verticale rij. Die bingo is al gevallen.
2: Nou, die zijn er al uit, ja.
0: Dat is goed om te weten inderdaad, want Henny Schrijver uit Deventer die zegt ook al... Hallo, welke rijtjes zijn er nu uit? Nou, dan is dat helemaal helder. Het gaat dus eigenlijk wel een beetje kriskras, dus je moet goed opletten.
1: Ja, je moet heel goed opletten, ja.
0: Ja, nou, dat is hartstikke mooi ook. Nummer 9 zei je toch? Die was net...
2: Moeten we nog één keer even noemen?
0: Eén keer nog. Kom maar.
2: Nummer 41, nummer 14, 31, nummer 40 en nummer 9.
0: En laat nou bij nummer 9 deze plaat horen. Zometeen het laatste nieuws in Overijssel. Eerst nog even Mart Hoogkamer. En natuurlijk, waar gaan we in zwemmen?
1: Bacardi Lemon?
0: Ja, ja. We gaan doen.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Die ga je wel goed op, hè, Aniek?
2: Ja, zeker. Dit is echt wel een liedje voor mij in de zomer. Ja, vind ik wel lekker.
1: Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen op plekje 9 was dat op de bingokaart. Tijd voor het laatste nieuws, want het is alweer 2:30. Laatste nieuws in Overijssel krijg je van Tanja.
3: Dankjewel. Ja, het kan je niet ontgaan zijn. Het is vandaag opnieuw code rood. Het KNMI verwacht net als gisteren extreme temperaturen in Overijssel. En door die hoge temperaturen en luchtvochtigheid kan het erg benauwd worden. Niet alleen ouderen en kwetsbaren moeten opletten, maar iedereen kan door deze extreme omstandigheden gezondheidsklachten krijgen, zoals uitdroging, oververhitting en hitteberoerte. Het weeralarm geldt nog tot 9:00 vanavond. En daarbij is ook nog code geel afgekondigd, omdat het vanavond flink kan gaan onweren. Het is overigens voor het eerst dat er in Nederland code rood wordt uitgeroepen vanwege de hitte. En dan is er ook nog ander nieuws. Veel reacties op de nieuwe stikstofplannen die gisteren door het kabinet zijn gepresenteerd. Daarin staat dat het kabinet vooral rond kwetsbare natuurgebieden flink wil ingrijpen door daar zones te maken waarin nauwelijks stikstof mag worden uitgestoten. Boeren in die gebieden moeten stoppen, inkrimpen of innoveren. Deze boer in Stegeren weet nog niet wat hij ervan moet vinden.
4: Ja, het is nog heel veel onduidelijk. En niet als individuele boer, maar ook als proces tegen. We zijn al 3,5 jaar bezig, volop bezig. Ja, we zijn toch wel heel erg bang dat deze plannen onze goede intenties volledig doorkruist.
3: Landbouwminister Van Essen uit Lossen presenteerde de langverwachte plannen gisteren. In de landbouw is het de bedoeling dat de stikstofuitstoot over 4 jaar met 25% is verminderd. Dan nog een bizar ongeluk in Enschede vannacht. Op de ringweg van de stad vloog een auto uit de bocht en ramde een boom. En die boom viel vervolgens op de auto. De brandweer moest eraan te pas komen om de boom weg te halen. Maar toen de hulpdiensten op de plek van het ongeluk aankwamen, was de bestuurder spoorloos. Buurtbewoners zeggen dat ze vlak na het ongeluk iemand zagen wegrennen. De politie is er nog niet achter wie de bestuurder is en onderzoekt de zaak. En je hoorde het al aan het begin van dit bulletin. Ook vandaag dus code rood in onze provincie. En wie vandaag van plan was na het Barefoot at Sundown Festival in Hengelo te gaan, die komt daar dus voor een dichte poort te staan. Want de organisatie heeft het evenement na overleg met de veiligheidsregio Twente en de gemeente Hengelo uitgesteld vanwege de hitte. Volgens de organisatie zijn de risico's voor bezoekers, artiesten en medewerkers te groot. Er werden zo'n 1000 bezoekers verwacht op broedplaats Oogst. Het festival is verplaatst naar vrijdag 11 september. En de bedoeling is dat het programma met muziek, workshops en andere activiteiten dan alsnog doorgaat. En tot zover dit bulletin. Meer nieuws lees je op onze site oost.nl of in de app.
1: Ja, Tanja, dankjewel. Ja, Barefoot at Sundown. Zouden ze daar dan echt op blote voeten gaan lopen? Het lijkt me echt veel te warm ook als je dan ergens overheen loopt met blote voeten.
3: Op zich denk je lekker in het gras dat soort zaken. Maar ja, nee, ze vinden het echt te gevaarlijk. En ik denk ook dat het komt. 1000 mensen bij elkaar met deze hitte. Ja, dat is wat lastig te hebben.
1: Niet zo verstandig. Ik hoorde het gisteren ook al dat zo'n openluchtzwembad werd ook al gesloten. En denk je van, nou, een lekkere frisse duik. Maar ja, het personeel moet natuurlijk ook een beetje goed om kunnen gaan met de warmte.
3: Maar dan denk je wel, hey, in Spanje altijd hoge temperatuur. Hoe doen ze dat daar dan? In Overijssel zijn we meteen helemaal van slag.
1: Is dat hier dan toch anders? Denk ik. Ik merk dat wel als je dan naar het buitenland gaat, dat het dan anders aanvoelt.
2: Ja, ze zijn er daar ook beter op ingericht, dat denk ik. En inderdaad, hier wordt het toch sneller benauwd.
1: Ja, het wordt sneller benauwd. Inderdaad, klammig ook een beetje. Dus misschien.
3: De combinatie, zeggen ze ook, hè, van de temperatuur en die luchtvochtigheid, die maakt het gevaarlijk.
1: Nou, zijn we weer helemaal op de hoogte. Tanja, dankjewel. Tot over een uurtje.
3: Tot zometeen.
1: Dankjewel. Nou, heb ik het weer voor je. Je hoort het net al. Code rood natuurlijk. Het wordt ontzettend warm. Het is al ontzettend warm. Het is al zo'n 17 graden in onze provincie. Er waait een heel licht briesje. Doe daar je voordeel mee. Eerst uit het west, later meer uit het oosten. Ja, het is alweer snel tropisch in onze provincie. Vanmiddag zullen de temperaturen ook de 32 en 36 graden aantikken. In Twente kan het lokaal zelfs 37 graden worden. Het is zonnig dus, wel met wat sluierbewolking. En vooral in de middag kan de lucht behoorlijk flets ogen. In de loop van vanavond, dan kun je te maken krijgen met heel veel onweer. En vanaf morgen, dan gaat het toch echt een beetje afkoelen. Maar dat gaat wel stap voor stap. We zijn bezig met de bingo show. Oost.nl/barbecue als je mee wil doen. En ga even kijken naar TV Oost om te kijken welke cijfers er al gedraaid zijn.

0: En zo heet de plaat ook van Harry Styles. Je valt met je neus in de boter als je nu net Radio Oost aanzet. De bingo show, daar zijn we mee bezig. We geven mooie prijsjes weg. Barbecue handschoenen, de Radio Oost barbecue koffer. Ja, en wie de handschoenen heeft gewonnen, dat is Carla in ieder geval. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Carla Kalter uit het mooie Overdinkel, toch?
1: Dat klopt helemaal.
0: Hoe is het in Overdinkel?
1: Warm.
0: Goh, wordt maar kort maar krachtig.
1: Ja.
0: Is het te doen of is het niet te doen?
1: Ja, in huis is het te doen.
0: Ja, airco'tje aan, ventilatortje aan?
1: Nee, niks. Maar nee. Gewoon goed geïsoleerd huis. Nee.
2: Wow, okay. Ja, hoe hou jij het een beetje koel dan thuis?
1: Gewoon niet te veel doen.
0: Ah.
2: Dat is
0: simpel.
2: Schrijf op de tip. Ja.
0: Schrijf op de tip, maar wel lekker meedoen met een bingo-spelletje.
1: Ja, en lekker de haaknaald erbij in zitten haken. Dus
0: dus je bent wel iets aan het doen. Dus je bent nog wel een beetje in spanning vandaag.
1: Ja.
3: En daar zou ik er dus echt spaans benauwd van krijgen, van haken.
0: Inderdaad, ja. Als het dan even niet goed gaat, dan zit je met dat ding te pielen. Maar helemaal goed. Carla uit Overdinkel dus. We gaan even jouw cijfers natrekken. Want als het goed is, heb jij een rijtje weg kunnen strepen op de bingo-kaart.
1: Dat klopt helemaal.
0: Om welke cijfers gaat het?
1: Ja, nou krijg ik net mijn code ervoor.
0: Dit zijn smoesjes.
3: Ja.
2: Valse bingo's liedje zingen,
1: hè? 51.
0: 51.
1: 4. En 31.
0: Kijk even naar Aniek.
4: Ik heb even meegenoteerd. Als het goed is...
1: 4 en 10.
4: Heb jij bingo?
0: Ja. Nou, daar kom je goed mee weg hoor, want het was even spannend of je een liedje moest gaan zingen.
1: Nou, daar was ik niet zo bang voor.
0: Oh nee, je hebt alle vertrouwen in.
3: Mag wel hoor, als je graag een liedje wil zingen.
0: Ja, inderdaad.
1: Nee.
4: Ik zie Rosanna op je bingo-kaart staan, ik Simon.
0: Carla, hartstikke gefeliciteerd en de barbecue-handschoenen die komen jouw kant op.
1: Dankjewel.
0: Ben jij wel van het barbecue, want de vorige winnares die hield er helemaal niet van.
1: Ja, ik vind het wel heel leuk, maar ik doe het niet zo vaak.
0: Ik doe het niet zo vaak. Maar blijven ze wel bij jou of geef je ze weg?
1: Nee, ze blijven wel bij mij.
0: Ze blijven bij jou, helemaal goed. Heel fijn weekend en dank voor het meespelen. En leuk dat je luistert ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Jojo.
1: Jullie ook fijn weekend.

0: Soms moet je er hard voor werken. Hè? Tangerine zingt erover. Work for that love. De Bingo Show, daar zit je middenin. Het is al bijna 10 uur, dus 2 uurtjes Bingo Show is alweer bijna achter de rug. Zometeen natuurlijk nog 2 uurtjes Bingo. Tot 12 uur zijn we bij je. En heel veel mensen hebben al Bingo, waaronder Helga uit het mooie Borne. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lekker aan het meespelen.
1: Zeker,
0: nou,
1: ja.
0: Wat mooi. En je hebt ook alweer een rijtje af kunnen vinken, begrijp ik.
1: Ik heb zeker een rijtje af kunnen vinken, ja.
0: Nou, laten we direct dan even doorgaan met de nummers. Welke staan erop?
1: 75, 44 en 41.
0: Klopt dit allemaal?
1: Horizontaal onderaan.
2: Heb je alles goed meegeschreven, Helga?
1: Daar hoop ik.
3: Oh, nee.
2: Ik zit even te kijken.
0: Oh, nee, Helga.
4: Welk liedje wil je zingen?
2: Hij klopt.
0: Helga, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Kunnen we jou blij maken met barbecue handschoenen?
1: Nou, altijd.
0: Altijd?
1: Dat is weer zeker, hè?
0: Of staat de barbecue nu al aan?
1: Nee. Nou ja.

0: Bijna spontaan, hè, ontvlamt hij al.
1: Bijna al ontstaan. Ja, het is zo warm. Is het een beetje te doen met de hitte?
0: Nou ja, ik heb de puzzel uitleen, dus ik ben nu nog druk om alles klaar te zetten. Oh. Dus nou, het is best wel warm nu. Nou,
1: ontzettend veel succes en een fijn weekend wens voor jou.
0: Ja, dankjewel. Voor jullie allemaal hetzelfde.
1: Jojo!

0: van de Rolling Stones en Angie hier op Radio Oost. Zullen we nog een paar doen? Een paar nummertjes, heel snel.
1: Zullen we doen?
0: Ja,
2: turbo.
1: Snel draaien.
0: Turbo erop.
1: Ik heb hier nummer 65.
0: 65.
1: Nummer 60.
0: 60.
1: Dan nummertje 21.
0: 21.
1: Nummer 1.
0: Nummer 1, oeh, leuk.
1: En nummer 32.
0: Nummer 32. Vinken ze allemaal maar af op de bingo-kaart. Mocht je geen bingo-kaart hebben, oost.nl/barbecue.
2: Nummer 65, nummer 60, 21, 1 en 32.
0: Succes ermee.

Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000

0: favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het mooiste plekje van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het mooiste plekje, elke dinsdag op TV Oost.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
15: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Morgen is het koopzondag van 12 tot 5.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
14: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket. Renew.
18: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Radio Oost.
22: Wie? Wie? Wieke!

0: De Beach Boys op deze zonnige zaterdagochtend. En I Get Around. En op deze zonnige zaterdagochtend is het eigenlijk gewoon heel verstandig om niet al te veel te doen. Maar als je dan toch iets gaat doen, doe dan mee met de Bingo Show, niet dan?
1: Zeker, ik vind het een hele goede bezigheid.
0: Ja. Ja, je krijgt het hopelijk niet al te warm van dit spel. Maar ja, als je natuurlijk nog één nummertje nodig hebt, dan kan het wel eens heel spannend worden. Wil je nog aanhaken? Dat kan natuurlijk. Niet getreurd als je nog geen bingo kaart hebt gedownload. Oost.nl/barbecue. Kun je jouw eigen bingo kaart nog downloaden en uitprinten. En gewoon meespelen met de Bingo Show.
2: Dat kan.
0: Dat kan zeker. Appen kan ook naar 06 4567 1331. Onder andere voor die noodradio.

0: Dit klinkt dan misschien als het signaal om te gaan appen. Dat is niet de bedoeling. Nou, dat mag natuurlijk wel. Maar er heeft al iemand geappt in het vorige uur. Lidie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Uit het prachtige, waar kom je vandaan?
1: Enschede.
0: Lidie uit Enschede.
1: Uit Enschede, ja.
0: Jij bent al heel lang bezig met appen, hè, voor die noodradio.
1: Ja. Ik ben die week ervoor gelopen. De eerste week ben ik tegelijk mee begonnen. Want ik zal je vertellen, ik heb een noodradio.
0: Oh.
1: Heb ik een keer gekocht.
0: Ja.
1: Kostte geen drol, maar dat maakt niet uit. Maar weet je dat ik de Radio Oosten niet op kan vinden?
0: Huh?
1: Op de FM. Nou, ik denk, waar heb ik nou aan zo'n radio?
0: Ja, inderdaad. Als je Radio Oosten niet kan luisteren, dan heb je niks aan zo'n radio, nee.
1: Ja, wel andere muziek en zo, maar geen Radio Oosten.
0: Hmm.
1: Die frequentie kan die niet vinden. Ik denk, ik ga een poging wagen.
0: Ja. Nou, het is goed gekomen. Ja, als je op deze noodradio dan geen Radio Oost kan luisteren, dan vind ik het wel heel bijzonder. Want het is een exclusieve Radio Oost noodradio.
2: Dan mag je hier naartoe komen. Ja, dan zetten we het de hoogstpersoonlijk zelf op.
0: Precies. En dan kun je de uitzending gewoon hier live volgen in de studio.
1: Ja,
0: dan hoef je niet op de radio te volgen.
1: Ja.
0: Lidie, van harte gefeliciteerd. Het komt allemaal jouw kant op die noodradio.
1: Ja, dankjewel. En, heel fijn.
0: Dank ook voor het meedoen. Doe je ook mee met de bingo show toevallig?
1: Nee, doe ik nu niet aan mee. Want ik ga straks naar mijn dochter, want die heeft lekkere airco in huis.
0: Oh, God.
1: En ik heb het 29,5 dus. En met airco is het toch wel heel lekker. Hè?
0: Nou, diepe respect. Veel plezier vandaag en een heel fijn weekend, hè?
1: Ja, van hetzelfde gewend. Dank je.

0: Heel toepasselijk ook natuurlijk. Talking Italian, Robert De Niro's Waiting van Bananarama. Op Radio Oost is waar je naar luistert natuurlijk. En we zitten nog steeds midden in die barbecue week. Het gaat wel snel, hè? Het gaat snel met de cijfertjes, met de winnaars. Maar dat moet ook, hè?
1: Ze vallen nu echt bij bosjes.
0: Ja, ja, dat kun je wel zeggen, ja. Want, we hebben Janneke aan de telefoon. Janneke, goedemorgen. Janneke, hallo. Andere schuif volgens mij. Dit is de goeie. Janneke?
2: Hoi.
0: Ja, ik dacht al. Ja. Het is verdwenen, maar nee hoor. Janneke, goedemorgen.
2: Ja, hier ben ik.
0: Ja, helemaal goed.
2: Ja, hier ben ik.
0: Leuk dat je luistert. Leuk dat je meespeelt. Laten we direct even naar de cijfers gaan. Want als het goed is, we gaan het natuurlijk allemaal nog even dubbel checken. Want anders, je weet wat de regel is, hè, als je geen goede bingo-rij hebt.
3: Heb je al een liedje in je hoofd, Janneke?
0: Ja.
2: Ja, weet je? Ja, dat weet ik. Ja. Ik ga duimen.
1: Ja, ik ga duimen dan. Je mag ook vast even oefenen met zingen.
0: Ja,
2: we wachten wel even.
0: Nee, laten we eens even naar de cijfers toe gaan. Want misschien heb jij wel kans gemaakt op die mooie barbecue handschoenen. Wat zijn de cijfers? Hallo. Janneke.
2: Ik heb de nummertjes 63, 66 en 65 aangetekend.
1: Even naar de jury.
3: Ja, dat betekent dat jij de eerste diagonale bingo hebt.
0: Ja, ja.
2: Spannend.
0: Van harte. Kunnen we jou blij maken met die mooie handschoenen?
2: Precies. Dat is toch goed.
0: Ja, dat is zeker goed. Je hoeft niet te zingen, hoor.
2: Ja, zeker. Maar die komen pas van pas.
0: Die komen
2: vandaag niet, maar... Nee, gelukkig maar.
0: Nou, helemaal
2: dan
0: goed.
2: Dan wil ik jullie ook besparen, hè?
0: Nee, helemaal goed. We gaan jou blij maken met die handschoenen, Janneke. Volgens mij is de heerlijke vertraging hier op de lijn. Dat we...
3: Ja, ik hoor het ook al een beetje.
1: Reizen is ver, hè?
0: Heel reizen is ver weg, maar reizen is zo
2: dat
0: mooi.
2: Klopt, ja.
0: Hoe warm is
2: dat
0: het, Janneke?
2: Dat merk ik ook, ja. Bij ons binnen is het 26. We hebben airco. En buiten is het hier al wel... Zou ik moeten kijken, geen idee.
0: Nou, 30 plus. Soldier on, zou ik zeggen, Janneke. Soldier.

0: Ze traden nog op bij Concert at Sea. Heb je dat nog gezien toevallig, Job?
1: Zeker heb ik dat gezien.
0: Ja? Ja. Wat vond je ervan?
1: Goed. Ik heb ze vorige week ook op Pinkpop gezien. Jo. In de bloedhitte.
0: Oh ja.
1: In de gigantische bloedhitte in Limburg. Maar dat was ook super vet. Ja. Waren ze gewoon het voorprogramma van de Foo Fighters.
0: Nee, joh.
1: Ja.
0: Ja, ze zijn echt
1: je kunt het slechter treffen.
0: Je kunt het zeker slechter treffen. Je kunt het zeker ook slechter treffen in deze show. Want er is ontzettend veel om weg te geven. Ontzettend veel om te winnen. Zometeen gooien we nog even wat bingo nummertjes de deur uit.
1: Ik heb gehoord in de wandelgangen dat we een turbo rondje gaan doen.
0: Turbo rondje zometeen. Hartstikke leuk dat je luistert naar de bingo show. Cat Stevens nu.

0: Morning Has Broken van Cat Stevens op Radio Oost. Het is tijd voor een turbo-rondje.
1: Ja, ik ga weer even draaien.
2: Ja, nou, wacht maar even, Aniek.
3: Wacht dan maar heel even, hoor.
2: Heel even wachten.
3: Heel eventjes geduld. Daar komt-ie, hoor.

0: Raconte.
1: Wauw.
2: Het duurt ook net iets te lang.
1: Wat een eer.
0: Wat een aankondiging voor Aniek. Want de turbo-ronde.
2: Nou, die mag je ook draaien ook.
1: Moet ik het wel goed doen. Jullie hebben de drempel hoog.
2: Ja. Nou, voel die druk, hè. Voel die druk.
1: Ik heb hier nummer 28.
0: Nummer 28.
2: 28.
1: Nummer 42. 7. 12.
0: 12.
1: 39. 49. 33, 54, 67 en 43.
0: Oeh, moeten we dat nog even één
2: keer? Het was een turbo-rondje met nummer 28, 42, nummer 7, 12, 39, 49, 33, 54, 67 en 43.
0: 43 en daar hoort dit nummer bij. Fijn dat je meespeelt, fijn dat je luistert. Radio Oost Bingo Show, oost.nl/barbecue. Als je jouw bingo kaart wil

0: Op plek 43, nummertje 43. Als je die op je bingokaart hebt staan, dan kun je die nu afvinken. Lush Life van Zara Larsson op Radio Oost. Ja, Tanja, doe je een beetje mee met de bingo? Of ben je te druk natuurlijk op de redactie?
1: Zeker. Nee, ja, ik ben wel heel druk natuurlijk. Het is even wennen hier, maar wel ontzettend leuk. Maar ik vind dat die bingo echt fantastisch gaat.
0: Ja, het slaat goed aan. We hebben veel goede bingo's. We gaan er zo meteen natuurlijk nog wat mensen bellen. Wil je nog steeds meespelen, dan kan dat uiteraard. Oost.nl/barbecue. Als je net aanhaakt, dan kun je even naar TV Oost kijken welke nummertjes er al gedraaid zijn. Het is 10:50. En Tanja is aangeschoven voor het laatste nieuws in Overijssel.
1: Dat klopt. De N36 is momenteel afgesloten na een ongeluk tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het ongeval gebeurde op de provinciale weg tussen Om en Almelo. Hulpdiensten zijn aanwezig om de betrokkenen te helpen en om de weg vrij te maken. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Weggebruikers moeten wel rekening houden met vertraging en die worden ook omgeleid. Dan veel reacties op de nieuwe stikstofplannen die gisteren gepresenteerd zijn door het kabinet. Daarin staat dat het kabinet vooral rond kwetsbare natuurgebieden flink wil ingrijpen door daar zones te maken waarin nauwelijks stikstof mag worden uitgestoten. Boeren in die gebieden moeten stoppen, inkrimpen of innoveren. En deze boer in Stegeren die weet nog niet wat hij daar nou van moet vinden.
2: Ja, het is nog heel veel onduidelijk. En niet als individuele boer, maar ook als proces Stegeren. We zijn al 3,5 jaar bezig, volop bezig. Ja, we zijn toch wel heel erg bang dat deze plannen onze goede intenties volledig doorkruist.
1: Landbouwminister Van Essen uit Lossen presenteerde de langverwachte plannen gisteren. In de landbouw is het de bedoeling dat die stikstofuitstoot over 4 jaar met een kwart is verminderd. En Code Rood houdt Overijssel ook vandaag in zijn greep. Door de extreme hitte zijn meerdere evenementen afgelast of uitgesteld, waaronder festivals in Hengelo en Zwolle. Ook bij de recreatieplassen is het al sinds de ochtend druk met mensen die verkoeling zoeken. Hulpdiensten en veiligheidsregio's adviseren om zware inspanning te vermijden, om voldoende water te drinken en zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken. En wie toch gaat zwemmen, die krijgt het advies om dat alleen te doen op officiële zwemlocaties. En we hadden het over die festivals die afgelast zijn. Ook het dancefestival in Zwolle, dat is een van de evenementen die vandaag niet doorgaan vanwege die hitte. Het besluit is genomen na een aangepast advies van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie. Er waren wel extra waterpunten, schaduwplekken en ventilatoren geregeld, maar die maatregelen bleken niet voldoende. De organisatie noemt het besluit ontzettend teleurstellend en bekijkt samen met bezoekers die al een kaartje hebben gekocht naar een passende oplossing. En dat was het nieuws voor nu.
0: Ja, Tanja, dankjewel. Ik las laatst ook, volgens mij was dat gisteren zelfs nog, in de bovenkerk in Kampen, als we het dan toch over die hitte hebben. Volgens mij werd daar toen de kerk nog geopend, want dan heb je van die koele plekjes waar je dan toch kan zitten. Voor mensen die dan bijvoorbeeld thuis het heel warm hebben bijvoorbeeld. Maar nu begreep ik van jou dat er in Deventer ook zo'n plekje is waar mensen terecht kunnen.
1: Ja, dat klopt. Het is niet echt een groot nieuwsitem, dus ik dacht ik neem hem niet mee in bulletin. Maar misschien wel leuk om even te noemen, want de Go Ahead Eagles fans Els Wientjes en Harry Niesing uit Deventer, die hebben het slim bekeken. Die hebben de koelte opgezocht op een hele bijzondere plek.
0: Okay.
1: In de kelder van hun portiekflat, daar hebben ze een terras helemaal in voetbalstijl ingericht, dus niks missen. Een tafel, stoelen, een parasol en natuurlijk allemaal in die rood-gele clubkleuren. En zo houden zij het hoofd een beetje koel tijdens dit warme weer.
0: Ik hoop wel dat ze blij zijn dat we dit nu ook op de radio hebben gezegd. Want straks is die kelder helemaal vol met de mensen die de kar opzoeken. En dan wordt het vanzelf weer warm.
1: Nou, precies. Ik moet hier tot 1:30. Ik ga naar Deventer.
0: Jij gaat naar Deventer. Nou, blijf nog even wel hier, hè? Want,
1: zeker.
0: Ik wil je graag over een uurtje nog horen. Tanja, dank je wel.
1: Tot zo.
0: En voor het weer gaan we naar Geert Voerman. Geert, goedemorgen nog een keer.
3: Goedemorgen, Benjamin.
0: Ja, normaal gesproken altijd om 9:30 en 11:30. Maar vanwege die bijzondere weersverwachtingen natuurlijk. En vanwege de hitte op dit moment nog een keertje om 10:30. En zometeen natuurlijk ook nog om 11:30. Want het is een toch wel een bijzondere dag vandaag. Hè? Code Rood opnieuw in Overijssel.
3: Ja, die Code Rood die gisteren ingegaan is voor de hitte en terecht. Want het was de warmste julidag ooit in Overijssel. Die is nog steeds van kracht. De temperatuur die is ook weer behoorlijk aan de top lopen. Als je nou 25 geleden was het in Giethoorn, dat was de laagste die ik zag, 28,5. In regio Twente was het al tropisch met 30 graden. Maar het weer is toch een beetje complexer dan gisteren. Want momenteel, als je kijkt naar de actualiteit, zie je een groot onweerscomplex langs de westkust naar het noorden schuiven. Bewolking zit boven West-Nederland. In Zeeland is zelfs net een onweersbui gevallen. En die wolkenschermen zitten nu boven het westen van onze provincie. Wat hoge bewolking. En die bewolking zou dus die temperatuur in het westen iets kunnen dempen. Iets tussen aanhalingstekens. Ik ga ervan uit dat het op veel plaatsen, of eigenlijk wel overal vroeg of laat, tropisch wordt. Met maxima in de kop van de provincie 31, 32 graden. Als de zon weer even flink meedoet, komt er weer een graadje bij. En in het oosten van de provincie 35, plaatselijk 36 graden. Met de bouwde kom wordt nog wat warmer. En in de loop van de middag zou er een lokale bui kunnen ontstaan. Maar we moeten ook de avond en nacht in de gaten houden. Want vanavond is het nog lang warm. Maar in de loop van de avond en nacht komen van het zuiden enkele stevige regen-onweersbuien opzetten. Dat zijn plaatselijke buien. Dus de ene plek krijgt een flinke bui, de andere plaats niet. Maar bij de actiefste buien kunnen zware windstoten optreden. Er kan hagel optreden. Dus met temperaturen die nauwelijks onder 20 graden komen, kan het vannacht ook nog op een ander gebied een beetje onrustig worden.
0: Ik begreep van het KNMI gisteren dat volgens mij de onweersbuien net zo heftig kunnen zijn als afgelopen vrijdag. Of niet afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag was dat.
3: Ja.
0: Dus
3: ja.
0: Het kan wel echt heftig aan toe gaan.
3: Ja, het is vergelijkbaar. Het hadden we ook een hele warme dag in Overijssel. Zeer warm zelfs, tropisch, met veel energie. En energie zit er nu ook. En wat is die energie dan? Dus in plaats warmte van de zon, die de luchttemperatuur omhoog brengt. En tegelijkertijd die hoge luchtvochtigheid. En die combinatie, als dat aangesproken wordt, en dat kan dus vanavond en vannacht, en vooral later vanavond en vannacht, plaatselijk gaan gebeuren. Ja, er kunnen dus stevige onweersbuien ontstaan. Maar mogen ze echt plekken in Nederland hebben dat ze denken, ja, we zagen wat weerlicht. En op andere plekken ging het forse keer. En dat zou dus ook in Overijssel kunnen gebeuren. Maar daar komt geleidelijk wel een teken dat de warmte langzaam maar zeker minder wordt. Kijk je bijvoorbeeld naar morgen. Flink wat zon. Ik denk dat morgen op de meeste plaatsen droog. Misschien in de oosten nog een bui. Temperaturen. In de kop van de provincie graad of 29. In Twente nog 31, misschien 32 graden. Maandag met een matige westenwind. Flinke zonnige periode. Blijft droog. En dan zitten we zomaar gemiddeld rond de 26 graden.
0: Kijk aan. Heb jij al wat gedaan aan jouw klammige warme ruimte waar je in zit? Of?
3: Ik heb de zaak even opengezet.
0: Ja,
3: even gelucht.
0: Helpt het een beetje?
3: Het helpt wel, maar ik heb nu weer even dicht zitten voor het lawaai. Dus nu loopt die temperatuur weer flink op. Dus wat dat betreft gelijk weer open doen straks.
0: Helemaal goed. We horen je over een uurtje weer, Gert.
3: Ja, gaan we doen.
0: Tot dan. En even wat ingelast sportnieuws. Ja, ja, ja. Even officieel maken
4: de
0: natuurlijk.
4: De Oosttribune.
0: Want Job, kom er maar in.
5: Ja, de kogel is door de kerk. We konden er eigenlijk al wel op wachten. Maar FC Twente heeft Wout Weghorst binnengehaald.
0: Zo.
5: Ja, 33 jaar. Hij gaat dus naar FC Twente toe. Hing al wel weken in de lucht. Ze dansten om elkaar heen, de speler en de club, zoals het dan zo mooi heet. Maar nu is het dus officieel dat hij tekent bij zijn favoriete club in Nederland. Het is een bijzondere transfer voor mij, zegt Wout Weghorst. Ik ben heel trots om vanaf komend seizoen het shirt van FC Twente te dragen. Als jonge supporter heb ik met Twente in 2001 en 2011 de bekerwinst mogen vieren in de Kuip. In 2010 stond ik op de Oude Markt toen FC Twente kampioen werd en heb ik tijdens vele memorabele Europese avonden in de Grolsvesten op de tribune gestaan. Allemaal onvergetelijke herinneringen, zegt hij daarover. Voor mij zijn veel voetbaldromen in vervulling gegaan en er bleef er nog eentje over. En op deze manier maakt het de cirkel rond.
0: Wauw, hopelijk gaat hij weer mooi schitteren op het WK en daarna schitteren bij FC Twente.
5: Ja. Hij gaat naar FC Twente toe, Wout Weghorst.
0: Kom maar door. Hartstikke mooi nieuws.

0: Bill Medley and Jennifer Warnes, The Time of My Life. Oh, er zijn weer zo ontzettend veel mensen die kans hebben gemaakt op zo'n barbecue handschoen. We hebben Roelie aan de telefoon. Roelie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit het mooie, waar kom je vandaan?
1: Zwartsluis.
0: Zwartsluis. Is het in Zwartsluis ook al heel warm?
1: Ja, 29 graden.
0: 29 graden. Is het een beetje uit te houden? Heb je tips?
1: Nou, gewoon rustig blijven, hè?
0: Het hoofd koel houden.
1: Ja, gewoon koel houden, ja.
2: Weinig doen, hobby.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat is een mooie hobby. Maar wel ondertussen meespelen met de Bingo Show. Moest je aanhaken of speelde je vanaf begin af aan al mee?
1: Van begin af aan meegedaan.
0: Vanaf begin af aan meegedaan. Nou, dan gaan we direct naar jouw cijfers toe en dan kijken we of het allemaal klopt.
2: Jury klaar?
3: Zeker, zeker.
0: Welke cijfers heb jij, Roelie?
1: 42, 6, 21.
2: Oeh, dat ging heel snel.
3: Kun je het nog één keer opnoemen?
1: 42,
3: ja?
1: 6, 21.
3: Dat klopt helemaal.
0: Oh, ja, ja.
3: Dat is de tweede diagonale bingo.
0: Van harte. Ja. Kunnen we jou blij maken met die mooie barbecue handschoenen?
1: Altijd.
0: Altijd. Nou, ga je er ook zelf gebruik van maken? Of,
2: zeg je, jij klinkt als iemand die achter de barbecue staat.
1: Dat laat ik aan mijn man over, hè.
0: Wat legt hij erop dan?
1: Nou, van alles, hè. Van karbonaatjes en een kippetje en van alles.
0: Klinkt allemaal goed. Ook wat groenten. Ik heb begrepen, want Bert van Lossen die belt altijd met sterrenchefkok Lars van Galen. En die zei van, je moet er wat courgette op doen, wat paprika. Gaat dat er ook bij jullie op?
1: Soms wel, maar mijn man houdt er niet van.
0: Oh ja, dan gaat het moeilijk. Hè? Als hij dan achter de barbecue staat, dan bepaalt hij wel een beetje wat erop komt.
1: Ja, soms wel.
0: Nou, in ieder geval, hij kan gebruik gaan maken van die mooie barbecue handschoenen. Laat even je adresgegevens achter en dan komt het jouw kant op.
1: Is goed, dankjewel.
0: Hartstikke bedankt. En een fijn weekend, hè?
1: Insgelijks, dank je.
0: Gaan we snel nog even door naar... wat is je naam ook alweer voor de

0: Wat voor Elvis?
1: Trudy Emming uit Markelo.
0: Trudy, ja, jij hebt altijd voor de kwart voor Elvis, hè?
1: Ik ben een Elvis-fan.
0: Jij bent een Elvis-fan. Hoe komt dat zo? Wat vind je er zo mooi aan?
1: Dat vind ik geweldig. Ik ben zelf 80 plus en ik hoog me van Elvis.
0: Oh, wat mooi.
1: Alle nummers.
0: Altijd al van gehouden?
1: Ik ben 3 keer in Las Vegas geweest en daar lopen allemaal van die nep-Elvis.
0: En wat doe je dan als je zo'n Elvis ziet? Ga je dan achteraan? Wil je een handtekening? Of denk je van, dat is weer zo'n gekkie?
1: Nee, natuurlijk niet. Dat zijn toch neppers?
0: Dat zijn wel neppers. Jij wil gewoon de echte.
1: Ja, natuurlijk. Nou, maar die is er niet meer.
0: Die is er helaas niet meer. Maar de muziek is er gelukkig wel. Het is al een beetje 11:15 geweest. Maar dat is niet zo erg. Het is 10:50. Welke wil je graag horen van Elvis?
1: Ik wil graag horen It's Alright Mama. Dat was zijn eerste hit.
0: It's Alright Mama.
1: Als je die kan vinden.
0: Ik dacht Good Luck Charm. Die had ik al klaarstaan. Maar,
1: die is ook goed. Oh, ja, die is...
2: Maakt ook niet uit.
0: We kunnen natuurlijk
3: alles van Elvis is goed, hè?
0: Alles van Elvis is goed. It's Alright Mama. Kan ik even zo snel niet vinden. Maar Good Luck Charm, die ga ik voor jou draaien, Trudy.
1: Ja, oké, goed.
0: Fijn weekend.
1: Dankjewel.
0: En hoe laat was het ook alweer?
1: 11:15.
3: Het is 11:15.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
9: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
10: Kom gezellig sales shoppen bij Rootgerink. Profiteer van kortingen op al onze

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Radio Oost.

0: Een uurtje zomerse muziek, Summer Jam, Underdog Project op Radio Oost. Hoor natuurlijk ook zomers geluid bij. Ik zeg dit direct even bij 0645671331 als jij een leuke zomers verzoekje hebt. Want dit uur gaan we alleen maar zomerse liedjes draaien. We houden ons natuurlijk ook nog steeds bezig met de bingo show tot 12 uur. Maak je nog kans op de barbecue's handschoen en natuurlijk ook die barbecue koffer. Dat is toch wel de grote prijs.
1: Hij staat hier.
2: Ja. Ja.
1: Wat is het nou van ding eigenlijk?
2: Het is een mooi compact ding. Het is eigenlijk gewoon echt een koffertje. Het ziet een beetje... Ja, het is een heel klein koffertje.
1: Het is een soort broodtrommeltje eigenlijk.
2: Ja, je kan hem meenemen. En nou, als je dan zin hebt om te barbecuen, dan klap je hem open. Er zit een...
1: Komt er zo'n roostertje bovenop.
0: Wauw.
2: Ja, en een bakje voor
1: en
2: de kolen.
1: En een bakkie, ja.
2: En dat is eigenlijk ook alles wat je nodig hebt.
0: Nou, superhandig. Ik schakel TV Oost ook direct even naar de studio. Kun je direct even die koffer op de tafel zien staan. Wie niet de koffer heeft, maar wel die handschoen. Dat zijn Joke en Henk Kieftenbelt. Uit de mooie Raalte, toch?
3: Ja, klopt.
0: Hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Zijn jullie later aangehaakt of volgen jullie dit al vanaf het begin?
3: Nee, ik volg het helemaal niet. Ik had ingedropt en toen gingen we naar de winkel. Dus ik denk, ja, laat maar.
0: Zo kan het soms natuurlijk ook gaan, hè? Dat je gewoon begint met een spelletje en uiteindelijk toch gebeld wordt omdat je hebt gewonnen.
3: Ja, we speelden de hele week al een spelletje, hè, met die radio.
0: En die hebben jullie die al? Ja, die heb je al volgens mij, hè?
3: Ja, maar ik wou er een van mijn zoon, die heeft altijd nachtdienst. Ik denk, heeft hij er ook één.
0: Ja, precies. Nou, dat,
4: dat kunnen we wel fixen, toch?
0: Dat kunnen we fixen.
4: Dat
0: moet vast goed komen. Wat ook jullie kant op gaat komen, dat zijn die barbecue handschoenen. Tenminste, als het allemaal een beetje klopt. Want ik kijk Aniek aan. En als jij, Joke, even de cijfers wil benoemen van het rijtje waar je waarschijnlijk een handschoen mee wint, dan gaat het helemaal goed komen. Ja, wat zijn die cijfers?
3: 65. 33.
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Is dat goed?
3: Oké.
0: Moeten we dat niet dubbel checken of klopt het allemaal?
2: Ik zie hier Paloma Blanca, Viva La Vida en Rosanna. 4, 33, 65. Dat klopt helemaal.
0: Nou, Joke en Henk.
3: Helemaal goed.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: En gaan jullie ook barbecuen? Doen jullie dat vaak?
3: Ja,
0: of,
3: het stokbrood is er al en het vlees zit nog in de
0: diepvries. Oh, wauw.
4: Komt nooit zo met dit weer.
3: Komt goed.
0: Nou, heel veel plezier en eet smakelijk alvast.
3: Dankjewel.
0: Joep.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1984? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Een topper van toen.

0: Aangevraagd door Henk van Amerongen uit Enschede. Die wilde graag Zomerzon van de Makkers. Oh, echt een gouden ouwe van toen natuurlijk. Hendrik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Benjamin.
0: Was het een nummer waar jij ook van genoot?
1: Ja, ik zei je er nog wat van vertellen. Ik schrijf het met dit op. Zomerzon was het eerste kleinplaat dat we voor de zomer kochten.
0: Oh, ik hoor toch een beetje hapering op de lijn, Hendrik. Volgens mij, ik heb je vaker aan de telefoon gehad voor de mooiste limericks. Altijd de actuele limericks. Je doet altijd iets. Volgens mij zet je een apparaatje uit en dan hebben we een goede verbinding.
1: Ik zal mijn luidspreker even zetten.
0: Oh, dat is misschien een goede oplossing.
1: Ja. Is het zo beter?
0: Test, test, test. Ja, meestal als we over elkaar heen praten, dan gaat het niet goed. Maar volgens mij doet hij het. Dus okay. Wat wilde je vertellen?
1: Ja, die zomerzon, daar was ik helemaal geroerd van, ontroerd van. Dat is het eerste plaatje, het singeltje wat we voor onze zoon gekocht hebben in 1968.
0: Och.
1: Toen was dat een hit en we hebben ervan genoten. God, wat mooi dat dat ding draagt.
0: Nou, vooral ook Henk bedankt, want die wilde het nummer horen. Ik zei het net al eventjes, ik haal je altijd in de uitzending. Als ik een uitzending mag presenteren, dan kletsen we even bij en dan gaan we luisteren naar een mooie limerick van jou. Want je hebt altijd een actueel limerickje voor ons. Want je maakt heel veel limericks, hè?
1: Ja, ik kan je heel serieus zeggen, wat harder kan je niet verstaan. Maar je zegt dus, maak ik had het limerick. Ja, ik heb tot nu toe weer 26 van de maand juni klaar. En schrik niet, 3 daarvan gaan over het weer.
0: Zal toch niet?
1: Ja, de hittestress, dat is een hele leuke. En hittegolf is een tweede. En hitterecord is de derde.
0: Wauw, dus je bent goed bezig geweest deze maand weer.
1: Ja, waar hebben we het over, zeg ik al. Over het weer.
0: Ja, en voordat we naar de limerick gaan, meestal, ja, ik zeg jouw leeftijd niet, want dat is natuurlijk nooit zo heel beleefd, maar het is wel ergens in de 90, hè? En we moeten natuurlijk goed letten op, ja, sowieso op iedereen, maar ook op de ouderen. Hoe ga jij om met de hitte?
1: Nou, dat is, we zitten dus in een verzorgingshuis in Agelo, in Amanshoeven. En dat, daar is dus een vloerverwarming die tevens zorgt voor de airco.
0: Huh?
1: Als we dus ramen, deuren en alles tussendeuren ook dicht houden, in de gangen, in de hallen en zo, dan hebben we airco vanuit de vloer. Hoe het mogelijk is, vragen we niet.
0: Airco vanuit de vloer, nooit van gehoord. Maar het is dus goed te doen bij jullie.
1: Ja, het is nu wel mooi misgelopen, want met het uitzetten van bijvoorbeeld de parasol vanmorgen,
0: mm-hmm,
1: en met het verzorgen van de plantjes buiten met flink wat water, want ze gingen alweer wat hangen, is er toch wel weer een hele bende warmte naar binnen gestroomd.
0: Ja.
1: En nu is het zo ongeveer 7,28.
0: Dat is best
1: warm.
0: En
1: we zitten dus in een heel dun t-shirtje met die oude botten.
0: Met de korte broek.
1: En de korte broek. Ik heb er een nieuwe bij Koopmans gekocht en ik al gegoten.
0: Nou kijk, dat klinkt allemaal hartstikke mooi. Ondertussen druk bezig met de limerick. En die gaat dus over de hitte. Als jij er klaar voor bent, Hendrik, dan horen wij hem graag.
1: Ja, ik wil je voordat jij nog even zeggen hoe vrolijk je uitzending vindt.
0: Oh, zit je lekker mee te luisteren?
1: Ja, fris en vrolijk de hele morgen al. Waarom? Dat doe ik altijd, zaterdag. En ook wel dagen door de week. Maar deze van zaterdag met jou, dat is hartstikke gezellig.
0: Oh.
1: Je hebt een leuke crew met Tanja, Job en Aniek. Dat,
0: ja.
1: dat klikt aan één stuk.
0: Nou, wat mooi dat je dat even zegt.
1: En die heerlijke, gevarieerde muziek. Iedere keer geef je de noodradio weg en dan denk ik, nou ben ik aan de beurt, maar dat lukt allemaal.
0: Ja, heb jij er al een of moet je er nog een hebben?
1: Nee, ik heb er nog geen.
0: Je hebt er nog geen. Oh, nou eigenlijk met al die mooie limericks die je ons voorschotelt, moeten we eigenlijk ook even de noodradio naar jou sturen.
2: Kun je dat nou vergeten, Benjamin?
0: Nou zeggen. We gaan er een naar jou toesturen, Hendrik.
1: Hartstikke leuk.
0: Maar dan wil ik wel eerst die mooie limerick van je horen.
1: Nou, ik ga eerst even die waar ik Nathalie Baartman ook altijd op nalees in de column in de Tubantia. Hittestress, dat is een leuke. Klimaatverandering gaat door. Wees nou een stresssituatie voor. Tegels moeten eruit. Plant daar een boom vooruit. Geef snel deze alarmbel door.
0: Hendrik, mag ik jou hartstikke bedanken?
1: Dat is de eerste. De tweede, dat is hit.
0: We gaan even door.
1: Hittegolf. Nu nog even bewolkt en grijs. Volgende week terrassen met ijs. Zomers weer, dat komt eraan. Uit Spanje, maar laat geen traan. Heb totaal geen stress. Wees toch wijs.
0: Och, die is ook mooi. Je had er nog één, toch?
1: Van vandaag, dat is dus de derde. Vandaag is het weer een sta in de weg. Op het water, op het spoor en de weg. Maar het wordt nog wel gekker. Dus zet maar je wekker. Een nieuw klimaat baant zich weg.
0: Schitterend. Hendrik, dankjewel. Doe het rustig aan met de hitte en we spreken elkaar.
1: Dankjewel. Heel veel succes.

Avicii en Addicted to You hier op Radio Oost. Komt een mooi appje binnen van Suzanne Veldhuizen. Wat een positieve man. Ja, Hendrik, altijd super positief. Altijd de mooiste limericks heeft hij voor je klaar liggen. En altijd als ik een uitzending mag doen, dan bel ik even met Hendrik. Kletsen we even bij en luisteren naar zijn mooie limericks. Heb je nog een mooi zomerverzoekje? Laat het weten. 0645671331. Zometeen ook het laatste nieuws in Overijssel krijg je van Tanja. Eerst deze nog van The Stranglers. And always, always the sun.

0: Always the Sun van The Stranglers. Nou, inmiddels zijn veel mensen wel een beetje klaar met die hitte, denk ik. Maar we moeten nog even volhouden. Vanaf morgen, stap voor stap, wordt het ietsje minder. Het is 11:30. En tijd voor het laatste nieuws in Overijssel. Krijg je natuurlijk van Tanja.
1: Bij een ernstig verkeersongeval op de N36 bij Arjen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. De auto waarin zij reed kwam in botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde tussen Ommen en Hardenberg. De vrachtwagenchauffeur is nagekeken door ambulancepersoneel. De N36 is daardoor volledig afgesloten, zodat de politie onderzoek kan doen naar de toedracht van het ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid en moet ook rekening houden met vertraging. 8 bewoners van woonzorgcentrum De Hartkamp in Raalte zijn door de brandweer uit hun appartement gehaald vanwege de extreme hitte. Op de bovenste verdieping liep de temperatuur zo hoog op dat het daar niet meer verantwoord was om te blijven. Vooral ouderen zijn kwetsbaar bij deze extreme hitte. Het KNMI heeft voor vandaag dus code rood afgegeven. Je zei het al zojuist. De hulpdiensten roepen op om vandaag extra naar kwetsbare mensen om te kijken. En de plannen, die lagen er al, maar nu wordt het officieel. Deventer heeft een ontwerpbesluit klaar voor een zero-emissiezone in de binnenstad. Bestel- en vrachtwagens mogen daar vanaf eind 2027 alleen nog uitstootvrij rijden. De maatregel moet zorgen voor schonere lucht en minder CO2-uitstoot. Ondernemers kunnen de plannen de komende maanden bekijken en daarop reageren. In sommige gevallen is straks wel een ontheffing mogelijk. En dan een laatste bericht, maar wel een heel belangrijk bericht. Want Oranje International en spits Wout Weghorst keert terug naar Twente. De 33-jarige voetballer uit Borne speelt vanaf komend seizoen voor FC Twente. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen. Weghorst speelt momenteel nog met Oranje op het WK, maar komt daarna naar de Grolsvest in Enschede. Weghorst noemt de transfer een droom die uitkomt. Als supporter maakte hij de grootste successen van FC Twente al mee en nu wil hij die als speler beleven. FC Twente, die spreekt van een buitenkans.
0: Toch wel heel bijzonder ook, hè? Je zei net al, hij speelt op het WK. Tenminste, als Nederland altijd op achterstand staat, hè, dan wordt hij altijd ingezet, volgens mij.
1: Ja.
0: Volgens mij is daar zo'n mooi woord voor, de pinch hitter. Had ik de laatste keer gehoord.
1: Geen idee.
0: En volgens mij als Nederland dan achter staat, dan komt Wout Weghorst erin om het de boel een beetje
1: en
0: te
1: en dan zetten. Gaat hij het al rechtdraaien, toch? Ja, alle hoop, alle ballen op Wout.
0: Ja, ja. Dus we gaan heel benieuwd hoe die het. Of we zijn heel benieuwd hoe hij het dan ook bij FC Twente gaat doen. Mooi nieuws in ieder geval.
1: Dat dacht ik. Volgens mij leuk ook. Hij komt uit Borne. Twente is helemaal zijn ding. Dus ja. Hoe tof is het dat hij daar aan de slag gaat.
0: Zo is dat. Tanja, dankjewel. Tot over een uurtje. Hè.
1: Tot straks.
0: Tot zometeen. Gaan we naar Gert Voerman voor het weer. Ja, wij zeiden het net allebei al. Het is code rood. Het is nog steeds ontzettend warm. Vanavond volgens mij ook heel veel onweersbuien. Gert, wat kunnen wij allemaal nog verwachten?
2: Ja, aan verschillende weerscenario's. In ieder geval overdag flink wat zon met oplopende temperaturen. Zo'n 31, 32, misschien nog wel 33 graden in de kop. 35, 36 graden het oosten van de Twente. Maar ook in de bebouwde kom misschien nog wel een graadje warmer. En verder flink wat zon, ik zei het al. Alleen in het westen is af en toe hoge bewolking aanwezig van een onweerscomplex boven de Noordzee die naar het noorden trekt, maar dat geeft verder de onstabiliteit aan. En vanmiddag misschien een lokale bui, maar belangrijker is vanavond, vooral later vanavond en vannacht, dan komen er van het westen uit zuiden uit stevige onweersbuien opzetten. Daar kan hagel bij zitten, er kunnen windstoten, misschien wel zware windstoten bij zitten, maar het is een plaatselijk verschijnsel, dus ook plekken waar het rustig blijft. En minima de komende nacht rond een graad of 20. En dan morgen overdag de meeste plaatsen droog. Flink wat zon. En dan gaat die temperatuur al iets inleveren. 29 graden in de kop. 30, 31 graden in het oosten van de provincie. En maandag flink wat zon met temperaturen gemiddeld rond een graad of 26. En dinsdag en woensdag mooi zomerweer. Dat wil zeggen zonnige periode. Zo goed als droog. En temperaturen tussen de 23 en 25 graden.
0: Neem je straks nog een plons, Gert?
2: Ik ga in ieder geval verkoeling zoeken of het ons wordt of een flink drankje. Ik moet nog even over nadenken, maar het wordt één van die twee.
0: Nou, geniet er in ieder geval van. Een heel fijn weekend en dank je wel, hè.
2: Ja hoor, hetzelfde.
0: Tanja, jij zat ook te genieten van het weerbericht, hè? Zonnetje.
1: Zeker. Nou, en weer een beetje normalere temperaturen. Dus volgens mij, ik kijk uit naar volgende week.
0: Heerlijk. Nou, we gaan nog even de zomer vieren hier op Radio Oosten. 06-456-71-331. Als je een leuke zomers verzoekplaatje hebt, komt ontzettend veel binnen. Zometeen nog iets van de Calvin Harris. Ozone, Will and the People komt allemaal nog voorbij. Maar eerst Wham op Radio Oosten en Club Tropicana.

0: Wham! En Club Tropicana hier op Radio Oost. We zijn iemand aan het bellen op dit moment. Oh, volgens mij hangt hij alweer op. Goedemorgen.
1: Hallo?
0: Nee, volgens mij is die weg hoor. Ja, we dachten, we gaan iemand weer blij maken met een barbecue handschoen. Maar volgens mij is het niet goed gekomen.
1: Volgens mij hebben we nog twee prijzen weg te geven. Hè?
0: Ja, klopt inderdaad. Twee prijsjes. Eén keer dus die barbecue handschoen. En daarna, zometeen gaan we even weer die turbo-ronde spelen. Want dan gaan we toch echt iemand blij maken met die volle bingo-kaart. En dus die Radio Oost barbecue koffer.
2: Ja, we zoeken nog één verticaal rijtje, de derde is dat. En daarna gaan we dus spelen voor de volle kaart.
0: Oeh, ja, dat is wel spannend. We kunnen op zich gewoon nu doorgaan naar het trekken van wat nummers. Want helaas heeft diegene dus opgehangen. Hoort natuurlijk wel iets bij. Gaan we nog gewoon één keer draaien. Niet omdat het kan.
1: Vind je het al leuk?
2: Ja, ik maak hier me helemaal blij mee. En jullie hebben het niet ingezongen.
1: Dat hoor je toch?
0: Ja, ik wou net zeggen. De turbo-ronde is begonnen. Annie, kom maar door.
2: Komt-ie. We hebben nummer 27.
0: 27.
2: Nummerootje 62.
0: 62.
2: 72.
0: 72.
2: 68.
0: 68.
2: 16.
0: 16.
2: 69.
0: 69.
2: 38.
0: 38.
2: 30.
0: 30.
2: En 37.
0: 37. Job.
1: 27, 62, 72, 68, 16, 69, 38, 30 en 37.
2: Klopt helemaal.
0: Grote kans dat we jou zo bellen met een volle bingo-kaart.

0: Heerlijk nummer, Ozone en Draco Stadida. Ja, daar ga je natuurlijk van meeneurien. Ik geef je geen ongelijkje op. We hebben weer iemand aan de telefoon. Annette, goedemorgen.
1: Ja, nog goedemorgen.
0: Ja, nog net, hè?
1: Ja.
0: Is het een beetje te doen?
1: Nou, ik ben wel zat, hoor.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Maar wel in een mooie Deventer, hè? Dat is dan weer een voordeel.
1: Dat wel. En dan bij de IJssel, klopt. Oh. Bij de IJssel woon ik, dus dat scheelt allemaal wel.
0: Ook echt in de binnenstad of meer?
1: Nee, gelukkig niet. Bij de oude ijsbaan.
0: De oude ijsbaan. Kijk, dat zijn de mooie plekjes van Overijssel. Overijssel natuurlijk alleen maar mooie plekjes. Maar Deventer is zeker een mooie plek. Jij hebt ondertussen meegedaan aan het bingo-spelletje.
1: Ja, moest je moet wel met dat warme weer.
0: Ja, zeker. Moest je aanhaken op een later moment of ben je al sinds 8 uur aan het luisteren?
1: Ik ben dan van, ik luister altijd naar Radio Oost, ook al in bed, weet je, dat is morgens vroeger al. Dus ik had even op papier geschreven, dus vandaar.
0: Je wordt met ons wakker en je gaat met ons naar bed.
1: Nou ja, bijna wel, hè.
0: Bijna wel. Laten we eens even direct die cijfers doornemen, want misschien maak jij...
1: Ja, ik had het twee tegelijk net, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed meer.
0: Oh!
2: Het gaat eigenlijk om het verticale rijtje, de derde.
1: De derde, ja, is goed. 72, 4 en 67.
2: Dat is horizontaal. Ik zoek naar de verticale.
1: De derde, oh sorry.
2: Dat maakt niet uit.
1: Hey, de derde, hè?
2: Ja.
1: 51, 14, 67.
2: Ja, dat klopt als een bus.
0: Ja, dat klopt helemaal.
2: Bingo.
0: Van harte, Annette. En leuk dat je meespeelde.

0: Je hoeft ze niet tegelijk weg te geven.
1: Oh, oké. Okay. Dat is ook goed hoor. Nee.
2: Dank voor het meespelen.
1: Geen dank en nog een fijne uitzending.
2: Heel fijn weekend.
1: Groetjes. Doei.
2: Heb je nog een mooi zomers verzoekplaatje? Laat het even weten. 06-4567-1331.

0: Zomerse verzoekplaatjes zijn van harte welkom. Deze komen ook binnen via 0645671331. Boney M en Sunny. En ik draai hem nog maar eventjes.
1: We zijn bijna tot een eind, hè?
0: Ja, je zegt het heel goed inderdaad, want het is 10 voor 12. Heel veel zitten al sinds 8 uur aan de radio gekluisterd voor de Bingo Show. Ja, er zit toch echt een keer een einde aan te komen. We moeten nog wat balletjes draaien om natuurlijk die volle bingo-kaart te krijgen.
2: En er zitten ook nog een paar balletjes in.
1: Oh. Ja, er zitten nog genoeg balletjes in.
0: Ja?
1: En ik denk dat het nu wel aardig spannend wordt, want er doen heel veel mensen mee. De kans dat, dat ik er zo eentje draai en hij valt, is aanzienlijk groot, denk ik.
0: Aanzienlijk groot. Dus hou je telefoon goed in de gaten als je al bijna die volle bingo-kaart hebt. Want wie weet gaat het nu wel gebeuren.
1: Zal ik maar eens beginnen met draaien dan?
0: Daar gaan we. Laat dat ding maar even goed draaien. Maak een bak, herrie ook.
1: Ik zie hier nummer 59.
0: Nummer 59.
1: Nummer 74.
0: 74.
1: Zal ik maar gewoon doorgaan tot de
2: ring? Gewoon door, ja.
1: Dan hebben we nummer 47.
0: 47. En wacht even.
1: Oh.
0: Ik zie iets opbranden. Als het goed is, hebben we iemand aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Annelies Morsink.
0: Annelies Morsink, een hele goede morgen. Jij bent druk bezig met de Bingo Show.

0: Ja, dat klopt.
1: En ook lekker aan het luisteren. En ja, wij zouden eigenlijk wel graag willen weten hoe jouw kaat er op dit moment uitziet.
0: Nou, die is vol volgens mij.
1: Ja, dat kunnen we natuurlijk alleen maar op één manier controleren.
2: Ik wil natuurlijk wel de nummers even horen.
1: Alle nummers, ja. Graag.
3: Strenge jury,
2: ja.
3: Hè?
2: Ja,
0: ja, nee, oké. Okay. Dat is 51, 40, 12, 75, 1, 31, 39, 66 en 3.
3: Zou je ze nog één keer voor willen lezen voor ons?
0: Ja. 51, 40, 12, 75, 1, 31, 39, 66 en 3.
3: Jury heeft meegeschreven.
2: Ik heb zeker meegeschreven.
3: En gekeken.
2: Het ging snel. Ik moest goed kijken. Maar volgens mij, Annelies...
0: Ja?
2: Heb jij een volle bingo-kaart?
1: Oh, nee. Van harte.
0: Nou, dankjewel. Ja.
1: Vanaf acht uur al meegespeeld? Of?
0: Nee, niet vanaf 8 uur. Maar wel kort daarna, zeg maar. Ja, het is ook te warm om in bed te blijven liggen.
1: Daarom. Is absoluut waar. Het is niet te warm om te barbecuen voor jou. Tenminste, dat hoop ik dan maar.
0: Nee, dat is altijd leuk, hè?
1: Want we gaan jou blij maken met een Radio Oost barbecue koffer.
0: Nou, superleuk. Dankjewel.
1: Nou, ja. Dank voor het meespelen. Geniet ervan. Laat nog even jouw adresgegevens achter via de WhatsApp van Radio Oost. En dan komt het allemaal jouw kant op.
0: Nou, oké. Superleuk. Dankjewel. En nog fijne uitzending.
1: Heel erg bedankt. Ja, dat was hem alweer.
2: Ja, dat ging snel, hè?
1: Ging ontzettend snel. Heel veel mensen hopelijk heel erg blij gemaakt met heel wat prijsjes. En we gaan zo meteen nog een prijsje weggeven. Maar de grote prijs, die is eruit.

0: Stay With Me, Calvin Harris, Halsey, Justin Timberlake en Pharrell. Job en Aniek.
1: Ja.
2: Mangie.
0: Hartstikke bedankt.
2: Jij ook.
1: Jij ook bedankt.
0: En als klap op de vuurpijl gaat...
3: Oostnieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
14: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
18: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afval.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, dankjewel.

0: Ja, de reclame en het nieuws kwamen er net even tussen. Toen ik wilde zeggen, oh, klap op de vuurpijl. Riek gaat ermee vandoor, die noodradio. Heb je nou zelf nog steeds geen noodradio? Dan kun je natuurlijk appen, hè? 0645671331. Want... Radio Oost. Precies, dat was hem. Zometeen Weekend Overijssel.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Radio Oost. Weekend Overijssel.
12: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
13: En dan die muziek. Dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat hij keihard staat. Ik ben ook zo'n figuur die...

0: All That She Wants, Ace of Base hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent.
1: Weekend Overijssel.
0: Ja, we gaan nog even door tot de klok van 2. Weekend Overijssel.
1: Benjamin Borgman.
0: Elke zaterdag en zondag natuurlijk op Radio Oost van 12 tot 2. Weekend Overijssel. Wat gebeurt er allemaal in onze schitterende provincie? Nou, we zetten alles op een rijtje. En ja, de pitchlijn. Nou, de pitchlijn, er zijn veel dingen binnengekomen hoor. Via 06-4567-1331. Want ik kreeg dit onder andere binnen.
2: Vanaf 3 juli spelen we in de Kusterschoolen Zorgende Ontbruggingskamp. Het gaat dit jaar over 3 broers die samen eigenaar zijn van hun boerderij. Ze hebben grote financiële zorgen. Al enkele jaren hebben ze een camping. Er wordt bijgeklust, maar het is niet genoeg. Wat te doen? Een zorgboerderij beginnen? Ze denken er allemaal verschillend over, met allemaal hun eigen belang. Zorg dat je erbij bent. Koop je tickets op www.kustenschoolen.nl.
0: Nou, dank voor jouw tip. Mocht jij nou ook een mooie tip hebben, waar kunnen we naartoe? Er is heel veel afgelast natuurlijk hè, vanwege de hitte, maar er is vast nog wel iets leuks overgebleven. 06-4567-1331. Zometeen gaan we even naar het Cultuurhuis in Borne. Ja, zeker wel, want we gaan het hebben over een Lego-tentoonstelling. Even bellen met de kinderburgemeester daarover.
1: Weekend

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1984? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost. Een topper van nu.
2: Met Benjamin achter de knopjes voel ik me in mijn nopjes.

0: Het is allernieuwste van Martin Garrix en Ed Sheeran Repeated op Radio Oost. Ja, er komen nog steeds veel leuke appjes binnen over de bingo show die we zojuist hadden van 8 tot 12. Hartstikke bedankt voor het meespelen en voor het luisteren. Er komen ook appjes binnen van gaan jullie verder met de bingo? Nee, dat zit er helaas op. We gaan wel verder met Weekend Overijssel, want er staat een hoop leuks te gebeuren in onze mooie provincie.
1: Uit in Overijssel.
0: Want veel kinderen zullen vandaag te vinden zijn in een zwembad. Maar Elise Middelwijk uit Borne, nee, die niet hoor. Als kinderburgemeester organiseert ze morgen een heuse Lego-tentoonstelling in het Cultuurhuis. Vandaag is ze de hele dag al Lego-kunstwerken aan het opbouwen. Gelukkig wel met de airco binnen. Kijk, dat is natuurlijk ontzettend fijn. Hè? Elise, een hele goede middag.
2: Hallo.
0: Ben je er een beetje klaar voor al voor morgen?
2: Jazeker.
0: Ja, is het spannend?
2: Jawel.
0: Ja, zijn jullie al een beetje ver met het opbouwen?
2: Ja.
0: Ja, want wat zie je om je heen op dit moment? Je bent dus druk. Zijn er al veel mooie dingen gebouwd?
2: Ja, heel veel.
0: Ja, wat zie je zoal?
2: Harry Potter, Lego, auto's, films van Lego en allemaal dat soort dingen.
0: Oh, ontzettend mooi. Dus jij bent ook groot Lego-fan als ik je zo hoor?
2: Ja, zeker.
0: Dus kinderburgemeester en ook nog eens Lego-fan?
2: Ja.
0: Hoe is dat zo gekomen dat jij groot fan bent geworden?
2: In coronatijd had papa een deal op de marktplaats gevonden. Een hele grote bak met Lego voor €150. Hm. En toen is die, ja, zo is het een beetje gekomen.
0: Ach, en je hebt je vader ook naast je staan volgens mij?
2: Ja.
0: Mag ik hem heel even één ding vragen?
3: Zeker.
0: Ik kan me goed voorstellen dat je nu ook wel ontzettend trots bent, hè? Dat je dochter zo'n mooie hobby te pakken heeft.
3: Ja, nee, echt fantastisch. Vanaf het moment dat ze benoemd is als kinderburgemeester, heeft ze echt alles ontzettend goed gedaan.
0: Ja.
3: En ook voor grote menigte praten. Nou, organiseert ze dit weer. Dus echt gewoon super trots en ook super leuk om dit samen te kunnen doen.
0: Ja, wat mooi. Want even terug naar Elise. Hoe is dat om ook nog eens kinderburgemeester te zijn?
2: Ja, super leuk om te doen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, waarom?
2: Ja, ik vind het leuk om dingen voor mensen te doen. En het is gewoon superleuk. Je maakt het niet elk jaar mee of zo.
0: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Zo'n heuse Lego-tentoonstelling, dat maak je ook niet iedere dag mee. Hoe ben je daarop gekomen dan, om dat te organiseren?
2: We waren bij een Playmobil-tentoonstelling in Rijssen. En toen dacht ik, hé, dat kun je ook met Lego doen. En zo is het een beetje gekomen.
0: Ja. Ja, en je hoopt natuurlijk dat morgen heel veel mensen langs gaan komen. Heb je al een beetje zicht daarop, hoe druk het gaat worden?
2: Ja, online zijn er nu al 285 kaarten verkocht.
0: Zo! En als het dan echt zo druk gaat worden, dan moet je natuurlijk ook een beetje de boel op orde houden daar.
2: Ja, zeker.
0: Dan begint het toch wel een beetje echt spannend te worden,
2: hè? Ja.
0: Je zei het al, geld wordt opgehaald met het entree. Wat gaat daarmee gebeuren? Ga je het zelf uitgeven aan nog meer Lego?
2: Nee. We hebben hier een dierenparkje in Borne, dat heet de Bonte Koe. En die krijgt alleen maar geld binnen via gifts en zo. En ik vond het wel leuk om daar dan het geld aan te schenken.
0: Ja, want wat leg je me eens uit? Waar gaat het precies naartoe? Wat gaat ermee gebeuren?
2: Het is geld voor dat ze het dierenparkje kunnen uitbreiden en dat er meer mensen naartoe kunnen gaan. Oh. Voor het verzorgen en zo.
3: Ja. De voorzitter gaf al aan van de grasmat is aan vervanging toe. Dus daar zal het gedeelte sowieso naartoe gaan.
0: Ja, daar kan het geld mooi naartoe. Dan kunnen ze het geld goed gebruiken inderdaad. Ben jij er ook heel tijd bij, de vader van Elise? Ga je toekijken hoe mooi er gebouwd gaat worden?
3: Ja, zeker. We doen het zelf ook mooi mee. Dus we zijn al 2 weken lang zo druk aan het bouwen geweest om alles af te krijgen. En we gaan nu alles mooi opbouwen. En het is natuurlijk niet alleen Elise en ik. We hebben echt 13, 14 verzamelaars bereid gevonden om 2 dagen mee te helpen. Dus die doen het ook allemaal uit goed uit van hun hart en enthousiasme voor Lego. Dus we hebben nu denk ik zo'n 25 mensen beneden in de grote zaal die aan het opbouwen zijn. En die zullen morgen er ook bij zijn.
0: Heel mooi. Wat gaan jullie zelf bouwen?
2: We hebben Lego Harry Potter, Lego Friends, dingen van films, heel veel.
0: Nou, dat klinkt allemaal hartstikke goed. Maar doe het wel een beetje rustig aan, hè. Het is ontzettend warm.
2: Ja, absoluut.
0: Je hebt nu wel airco, maar is dat morgen ook zo?
2: Ja, zeker.
0: Nou, hartstikke
3: mocht je het te warm hebben, kom dan zondag naar het Cultuurhuis. Je hebt het lekker cool.
0: Zo is dan Cultuurhuis in Borne. Kinderburgemeester Elise Middelwijk uit Borne en haar vader. Ontzettend bedankt en heel veel plezier ook, hè.
2: Hey, ja, dankjewel.
0: Jojo.
3: Hoi.

Inmiddels niet zo nieuw meer, maar het klinkt nog wel lekker nieuw hoor. Coldplay en BTS My Universe hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert naar Weekend Overijssel op Radio Oost. Op elke zaterdag en zondag natuurlijk van 12 tot 2. Ga je nog wat leuks doen? Heb je nog iets leuks in de planning? Je mag het mij natuurlijk laten weten. Of waar moet iemand iets van weten? Ja, misschien organiseer jij wel een leuk feestje. Laat het weten via 06-4567-1338. Sixpence, None the Richer en Kiss Me.

0: mensen hebben mooie plannen hoor in Overijssel. We gaan zo meteen eens even een lijstje doornemen. Sixpence, None the Richer en Kiss Me op Radio Oost. Maakt het alweer 1:02. En daarmee tijd voor het laatste nieuws in Overijssel. Krijg je van Tanja.
1: Bij een ernstig verkeersongeval op de N36 bij Arjen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. De auto waarin zij reed kwam in botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde tussen Ommen en Hardenberg. De vrachtwagenchauffeur is nagekeken door ambulancepersoneel. De N36 is volledig afgesloten, zodat de politie onderzoek kan doen naar de toedracht van het ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid en moet ook rekening houden met vertraging. We zijn al een paar dagen in de ban van de hitte. Dat warme weer dat houdt vandaag ook nog even aan in Overijssel. Er is al heel veel over gezegd. Maar wist je dat vanochtend voor het eerst sinds 2020 een regionale superhittegolf in Nederland is gemeten? In Limburg om 10:00 voor de 5e dag op rij een temperatuur boven de 30 graden. En van die 5 dagen was het 3 dagen warmer dan 35 graden. En daarmee werd dan officieel voldaan aan de criteria voor die superhittegolf. En Overijssel moeten we dus ook vandaag en morgen nog rekening houden met code rood en vanavond ook code geel vanwege onweer. Maar vanaf maandag dan lopen de temperaturen weer wat terug. Op de viaductweg in Staphorst is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De vrouw stak vanaf het fietspad over naar de rijbaan en zag daarbij een naderende auto over het hoofd. Een botsing volgde, waarna ze hard ten val kwam op het asfalt. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. De auto moest worden afgesleept. En hadden we in het vorige bulletin nog het goede nieuws dat Wout Weghorst naar FC Twente overkomt? Nou, er is nog meer voetbalnieuws. Ricky van Wolfswinkel hangt zijn voetbalschoenen toch niet helemaal aan de wilgen. De oud-spits van FC Twente gaat zijn opwachting maken op de amateurvelden. Vanaf volgend seizoen gaat hij bij zijn jeugdliefde Woudenberg spelen. Hier is het voor mij begonnen, dus is het ook mooi om hier te eindigen, zegt hij in Tubantia. Woudenberg speelt in de eerste klasse. Voetballend zou Van Wolfswinkel dat niveau wel aankunnen. Maar de oud-prof maakt zich wel wat zorgen over de derde helft. Want ik ben niet zo'n zuiper, zegt hij. Ik ga de boys maar vragen hoe zij die biertjes allemaal wegkrijgen.
0: Nou, hopelijk blijft hij gewoon goed spelen. Want met al die biertjes achter de kiezen, dan volgens mij gaat het dan niet per se beter.
1: Nou, als ik hoor dat hij niet zo'n zuiper is met een biertje op. Ik ben benieuwd hoe dat gaat op die velden.
0: Inderdaad, dat komt dan misschien wel hard aan. Nou, mooi veel sportnieuws vandaag.
1: Lekker, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Nou, hartelijk dank daarvoor. We horen jou over een uurtje nog een keer.
1: Zijn we er nog een keer.
0: Dat is stikke mooi. Tot zo. Ga ik nog even naar het weer voor je, want 30 graden is het op dit moment. Je hoorde Tanja al zeggen, we zijn in de ban van de hitte al heel wat dagen. Want ook vandaag is het weer heet. Er waait wel een licht briesje, eerst uit west, later meer uit het oosten. En daar best snel is het alweer tropisch. Het kan vanmiddag zelfs nog 32 tot 36 graden worden. In Twente kan het lokaal 37 graden worden. Het is dus zonnig, wel met wat sluierbewolking. En vooral deze middag kan de lucht behoorlijk flats ogen. In de loop van vanavond, dan kunnen we heel veel fors onweer verwachten. En een uurtje geleden hadden we Gert Voerman nog in de uitzending. En toen hadden we het ook over de onweer. En dat kon best wel eens te vergelijken zijn met de onweersbuien van vorige week vrijdag. Toen ging het ook allemaal best wel hard in Overijssel.
2: Benjamin Borgman. Radio Oost.
3: Benjamin.

0: Culture Club en Karma Chameleon hier op Radio Oost. Frans Wennekes, als je luistert, ik heb goed nieuws voor je.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Je hebt de noodradio gewonnen. Laat even je adresgegevens achter via de WhatsApp van Radio Oost. En dan komt dat mooie ding, dat hele mooie ding, komt jouw kant op. In het volgende uur natuurlijk ook kans op zo'n noodradio. We gaan er nog eentje weggeven. Dat allemaal en meer naar Sarah, het held high. Fijn dat je erbij bent.

0: Een paar jaar geleden een hele grote hit, maar nog steeds fijn om te draaien. Het Held High van Sarah natuurlijk. En dat had een weekend vol beachvolleybal topsporters moeten zijn in Almelo. Maar het Eredivisie Beach is vandaag afgelast. Natuurlijk vanwege die hitte. Hè. Die hitte, daar hebben we het de afgelopen dagen al veel over gehad. Gaan we het vandaag ook nog veel over hebben. Het gooit veel roet in het eten. Het is jammer, maar gelukkig heeft de organisatie alles op alles gezet om het toernooi morgen nog wel te kunnen spelen. Maar dan wel in een aangepaste variant. Sander den Tuscher, organisator van het beachvolleybal in Almelo. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, dat is toch wel een domper, hè? Het is natuurlijk zomers weer, maar dan kan het alsnog niet doorgaan. Tenminste, vandaag niet.
1: Nee, we hadden niet verwacht dat we dit ooit mee zouden maken. Dat we eigenlijk te goed weer hebben om beachvolleybal te spelen. Dus voor ons ook nieuw. En ja, we moeten het toch maar eens een keer ervaren hoe het is. En ja, we moesten veel in de actiestand deze week.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, je zegt het in ieder geval goed. Dat je het nooit had kunnen bedenken. Dat je te goed weer had voor volleybal. Ja, wat je nooit had kunnen bedenken is toch echt uitgekomen. Je zag het dus ook echt niet aankomen als ik je zo hoor.
1: Nou ja, de weersvoorspellingen vorige week zeiden natuurlijk al wel dat er extreem weer aan zat te komen. Maar ja, de beachvolleyballers zijn over het algemeen wel wat gewend. We spelen met de top van Nederland. Die spelen ook vaak wel Europees en zelfs al in de wereld. Dus ook wel eens in Brazilië en dat soort dingen. Dus ja. Ze zijn wat gewend. Dus wij hadden niet verwacht dat het zo extreem zou zijn dat we het af moesten lasten. Maar ja, in Nederland telt tegenwoordig ook een code rood. En dan ben je sowieso al, daar moet je aan houden. En dan mogen er geen evenementen plaatsvinden waar fysieke inspanning wordt geleverd. Nee. Dus toen ging sowieso in ieder geval voor het restprogramma, zeg maar, het voorprogramma van het evenement, gingen er al een aantal zaken uit. Ja, en ja, vandaag is het ook ja, bijna niet te doen. Dus we hebben heel veel voorzorgsmaatregelen getroffen, maar ja, zelfs met deze temperaturen kunnen we het zand bijna niet koel houden. Dus
0: zo.
1: Ja, het is even niet anders.
0: Nee, inderdaad. Straks even over die aangepaste variant van morgen. Maar toch nog even over die topsporters. Want je zegt al, zij zijn er op zich best wel aan gewend. Denken zij dan ook zo van, ja, wat een onzin dat het niet doorgaat? Of hebben ze er eigenlijk wel begrip voor?
1: Nee, de meesten reageren wel begripvol. En ik moet zeggen dat ja, we hebben natuurlijk ook te maken met andere vrijwilligers en scheidsrechters. Dus als het puur alleen aan de spelers had gelegen, dan had het misschien wel door kunnen gaan. Maar ja, we hebben ook te maken met scheidsrechters die dan in de zon moeten staan. En ja. die staan gewoon stil. En daarnaast ook tellers, ballenrollers, dus allerlei vrijwilligers. Ja, ja. Dat was onverantwoord, met name richting die partij. Ik denk dat het voor de sporters op een aangepaste manier misschien nog wel had gekund. Alleen ja, we hebben met meer mensen te maken.
0: Ja, precies. En je wil het risico niet lopen. Dat is het denk ik ook, hè?
1: Ja, met name. Ja, met name dat. Ja. Je wil niet verantwoordelijk zijn voor straks dat mensen omvallen tijdens zo'n toernooi. Dat
0: nee.
1: zou heel erg zonde zijn. Dus ja, we hopen nu in ieder geval richting zondag dan wat iets beter qua temperatuur. Dan hopen we het op een aangepaste manier wel goed te kunnen organiseren.
0: Op een aangepaste manier, wat is er allemaal veranderd?
1: Ja, nou ja, in ieder geval dat een heel toernooi, dat gaat nu voor het eerst op één dag gespeeld worden.

0: spelen daarna wedstrijden weer om 2 gewonnen sets.
1: Ja.
0: Dus dat is een aanpassing. En daarnaast, ja, om dat speelschema te kunnen spelen, hadden we extra velden nodig. Want we hebben er 2 liggen in de binnenstad van Almelo. Maar als dat hele programma op 2 velden had gespeeld, dat moeten we hadden, dan werd het nachtwerk. Dus we zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest om te kijken van waar kunnen we nog 2 velden erbij vinden. En dan ga je op zoek naar misschien wel bestaande locaties. En uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om 2 extra velden te creëren bij het Lageveld in Wierden.
1: Ja.
0: En dat is een bewuste keuze, omdat en Wierden ligt tegen Almelo aan. Dus het is qua vervoer van spelers prima te doen. En daarnaast is het ook natuurlijk een locatie waar we morgen al heel veel publiek verwachten. Niet per se voor het beachvolleybal, maar om lekker te recreëren aan het water. En dat is in ieder geval richting de spelers heb je dan ook wat extra te bieden. Want het is natuurlijk voor de spelers super mooi dat je voor veel publiek speelt. En dat hadden we op een andere bijlocatie denk ik niet voor elkaar gekregen. Maar op Lageveld verwachten in ieder geval dat daar genoeg publiek op afkomt.
2: Nou, volgens mij zijn jullie de afgelopen dagen al veel te druk geweest eigenlijk in de hitte. Jullie hebben dan wel ook de maatregelen voor vandaag genomen. Maar de afgelopen dagen hebben jullie ook al in het zweet gewerkt.
0: Ja, zeker. En dat vinden wij als organisatie vanuit Sportbedrijf Almelo natuurlijk minstens zo belangrijk. De breedsportweek noemen we dat. Van maandag tot en met vrijdag met allerlei clinics voor het basisonderwijs. En in de avond bedrijventoernooien, horecatoernooien, dat soort zaken. En dat hebben we van maandag tot en met woensdag niet hebben dat gewoon door kunnen laten gaan zonder aanpassingen. Dat werd donderdag al wat minder, dat de clinics voor het basisonderwijs nog maar tot 12 uur duren. En vrijdag ging het gehele programma er zelfs uit. Dus ik ben blij dat we in ieder geval nog wat hebben door kunnen laten gaan. Maar helaas, hoe dichter bij het weekend, hoe heftiger het werd. En daar hebben we helaas veel moeten annuleren.
2: Nou, inderdaad, toch mooi dat die positiviteit inderdaad. Want morgen gaat het dus wel gewoon plaatsvinden. Nog even, waar kijk je het meest naar uit morgen?
0: Dat is een goede vraag. ik denk misschien wel als de finale voorbij is en de temperaturen weer richting 25 graden gaan.
2: Precies, als het allemaal weer een beetje achter de rug is eigenlijk.
0: Ja, het was een enorm hectische week. Ook wel heel leerzaam als organisator moet ik zeggen. Ik denk dat we ook heel goed moeten begrijpen dat dit misschien ook wel het nieuwe normaal is straks bij dit soort evenementen. Dus ik denk voor elke organisator in deze periode heel leerzaam. En ik denk dat we goed voorbereid zijn om het zondag goed te kunnen organiseren. Maar we zijn dan in de toekomst nog beter voorbereid als we dit soort weersomstandigheden krijgen.
2: Zo is dat. Sander, organisator van beachvolleybal in Almelo. Gelukkig gaat het morgen dus nog wel door met wel een paar voorzorgsmaatregelen. Dank voor je tijd en ik wens je natuurlijk nog wel heel veel plezier.
0: Graag gedaan en dankjewel.
2: Joe.
0: Joe, hoi.

Kim Wild en Kids in America. Fijn dat je luistert naar Weekend Overijssel hier op Radio Oost. En er komen nog steeds heel veel belletjes en appjes binnen van... goh, hoe krijg ik nou toch zo'n noodradio? Ja, ik laat in het volgende uur nog even zo'n alarm horen. Moet je goed luisteren, ergens volgend uur laat ik een alarmpje horen. Dan moet je heel snel appen naar 06-4567-1331. 06-4567-1331. Bij Oene zometeen ook nog veel meer noodradio's weg te geven. Zometeen nog eentje in Weekend Overijssel. Work for that love. Work for that love. Radio Oost.

0: Zometeen nog veel meer mooie muziek in Weekend Overijssel.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar
6: uit.
5: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Morgen is het koopzondag van 12 tot 5.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Een echte jaren 80 klassieke View to a Kill van Duran Duran.
1: Weekend Overijssel.
0: Zaterdagmiddag is het alweer 8 over 1. Fijn dat je erbij bent.
1: Benjamin Borgman.
0: En we gaan het zo meteen even hebben over de koelte. Ja, zeker wel. We hebben het de afgelopen tijd al genoeg gehad over de hitte. En misschien heb je de GGD ook wel wat tips horen geven hoe je het beste met de hitte kunt omgaan. Ja, blijf natuurlijk uit de zon. Dat is natuurlijk een hele verstandige tip. Drink natuurlijk genoeg water. Maar ja, ook als je genoeg binnen blijft bijvoorbeeld, dan kan het heel warm zijn in je woonkamer. En dan zijn er ook andere plekjes waar je naartoe kunt gaan. Dat zegt deze vrouw van de GGD bijvoorbeeld.
2: Er zijn tegenwoordig toch wel veel winkels en plekken waar airco is. Ga dan vooral ook heel rustig daar naartoe lopen. Neem een flesje water mee voor onderweg. Probeer zoveel mogelijk in de schaduw te lopen. Als je toch het huis niet uit wil, probeer dan thuis dingen te doen. Als bijvoorbeeld een natte handdoek in de nek leggen. Ventilator aanzetten.
0: Ja, het zijn inderdaad hele goede tips. Er zijn dus inderdaad genoeg plekken waar je een beetje de koelte kan opzoeken. Supermarkten, andere soort winkels. Maar je kunt bijvoorbeeld ook naar het museum. En je luistert natuurlijk naar Weekend Overijssel om een beetje op de hoogte te blijven van al het leuks wat er in onze provincie te doen is. Nou, je kunt naar Museum de Fundatie in Heino en Zwolle voor een combinatie van verkoeling en cultuur. Dat zometeen.
1: Weekend

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar.
2: Zomer in Overijssel. Ik doe even snel mijn shirt uit. En dan spring ik er zelf lekker in. Hoppa!

0: Ilse de Lange natuurlijk en Something Good. Ja, was nog voor de Nieuwe Oogst een tijdje geleden. Nieuwe Oogst zet natuurlijk altijd de Overijssels talent in het zonnetje. Tangerine is dat deze week, maar volgende week vrijdag dan is er weer een nieuwe Nieuwe Oogst.
1: Uit in Overijssel.
0: En je hoorde misschien net al, hè, het is goed om de verkoeling een beetje op te zoeken. Maar dat hoeft niet per se in huis. Je kunt ook gewoon de deur uit en alsnog hele leuke dingen beleven. Want ja, die temperatuur die loopt inmiddels wel op naar boven de 30 graden. Weet je het even niet meer wat je met dit weekend moet doen en wat je met de hitte moet doen? Ja, maak er gewoon een gezellig museumdagje van. Dat kan natuurlijk altijd, hè. Bij Museum de Fundatie in Heino en Zwolle kun je terecht voor een combinatie van verkoeling en cultuur. Ik heb directrice Beatrice von Boorman van Museum de Fundatie aan de telefoon. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want daar smelt de verf niet van de schilderij af, denk ik. Of is het wel het geval dat het ook zo warm is?
2: Nee, dat is ook absoluut niet de bedoeling. Want we moeten de kunst goed houden. Maar het is tussen de 20 en 21 graden. En het is dus heerlijk daar.
0: Ja, wat fijn. Want ik sprak je net al even buiten de uitzending om. Je zegt, er is altijd een constante temperatuur.
2: Ja, dat is ontzettend belangrijk voor de kunst. Maar het is ook mooi meegenomen voor de bezoekers op dit moment.
0: Ja, dat is inderdaad. Buiten is het veel te heet. Dus lekker gewoon een museum binnengaan. Even nog over die constante temperatuur. Kan het ook te koud zijn voor kunst?
2: Ja, dat zou voor sommige kunst zou dat niet goed zijn als het kouder was dan dat. Dus daarom proberen we het altijd op die temperatuur te houden.
0: Ja.
2: En ja, dat lukt in Zwolle ietsje beter dan in Heino. Het kasteel is, het is natuurlijk een historisch gebouw, maar het heeft wel dikke muren, dus het houdt de warmte ook wel lang af.
0: Ja, precies. Oh, daar zit dus ook weer verschil in. En bij wat voor temperatuur komt er dan wel? Is er dan wel een meer risico voor schade bij schilderijen?
2: Nou ja, het gaat er vooral om als de temperatuur te snel stijgt of daalt. Dat is niet goed voor kunst.
0: Oh, dat is.
2: En ook de vochtigheid is niet goed voor kunst.
0: Ja, dus dat er geen standaard temperatuur is inderdaad. En daarom die 20, 21 graden in Museum de Fundatie.
2: Ja, dus ik zou zeggen, ga naar een cool museum.
0: Ja, dat is inderdaad een heel goed advies. Want jullie hebben dus die twee locaties. Hebben jullie ook al mensen gezien die vanwege de warmte echt een museum binnengaan nu om een beetje de verkoeling op te zoeken?
2: Nou ja, ik denk het is altijd toch wel een combinatie van factoren. Mensen gaan natuurlijk niet alleen maar voor de koelte, maar ook omdat ze kunst willen zien.
0: Ja.
2: Want ja, dat is natuurlijk. Er is altijd heel veel te zien bij ons. We hebben op dit moment een hele mooie tentoonstelling van Jan Kramer in context. We hebben ook nieuwe werken in de collectie. En bij Kasteel is natuurlijk ook de beeldentuin heel fijn op dit moment. Dan kun je lekker in de schaduw van de bomen zitten en dan tussendoor naar kunst kijken.
0: Ja, nee, groot gelijk. Hoe lang blijven deze exposities nog te zien? Want het wordt meestal natuurlijk wel weer aangepast.
2: Ja, nou, de Kramer-tentoonstelling is nu net open. En ook de nieuwe collectieopstelling. De collectieopstelling blijft sowieso, een deel daarvan blijft nu continu. En Kramer die is er nog tot september te zien.
0: Oh ja.
2: September. Ja.
0: En zijn er ook al veel mensen op deze expositie afgekomen? Of verwachten jullie nog heel veel mensen?
2: Ja, we verwachten nog best veel mensen. Want het is natuurlijk nu net nog maar open. En dat heeft al eventjes wel dan nodig om goed op gang te komen. En bovendien, het is natuurlijk inderdaad wel heel erg warm. En mensen realiseren zich niet altijd dat ze dat ook in het museum toch wel goed kunnen genieten bij dit weer.
0: Nee, merken jullie dat dan inderdaad ook? Dat er toch rond deze periode toch net wat minder mensen langskomen?
2: Nou ja, de herfst is altijd toch wel ietsje beter bezocht. Maar ja, dat hangt een beetje af van de tentoonstelling en van tentoonstellingen als van Kramer trekt natuurlijk altijd wel mensen.
0: Ja.
2: Maar het is wel uitzonderlijk dat het te warm is als nu.
0: Ja, inderdaad. Nou, gewoon lekker een museum binnenstappen en dan heb je een beetje verkoeling en cultuur. Je legt het net al uit wat er allemaal zoal te zien is. Maar nu is er nog meer. Morgen is er een Silent Sunday, begreep ik.
2: Dat klopt, ja.
0: Wat houdt dat in?
2: Dat is iets wat wij pas sinds kort doen. En dat is voor mensen die behoefte hebben aan minder prikkels. Mm-hmm. Dus dan zetten we alles uit wat prikkels kan veroorzaken. En kunnen mensen op een heel rustige manier en in een ander tempo ook de tentoonstellingen beleven.
0: Ja, hoe zijn jullie daar zo bij gekomen? Hebben jullie echt te horen gekregen bijvoorbeeld ook van mensen van, goh, ik vind dat er te veel prikkels zijn. Ik zou graag een prikkelarme expositie willen zien.
2: Gedeeltelijk wel, maar het is natuurlijk ook iets wat speelt in de museumwereld. En we willen ook meer doen aan toegankelijkheid en dat doen we op verschillende manieren. En dit is een van de manieren om ook een publiek te verwelkomen wat anders soms een museumbezoek als te... Met te veel prikkels ervaart en op deze manier dan toch kan komen en rustig de tentoonstellingen kan waarnemen.
0: Ja, zeker. En dan even voor mijn beeld, wat zijn de prikkels waar mensen dan de meest last van hebben in een museum?
2: Nou, vaak is dat dan toch ook geluid of flitsend licht, video's, dat soort dingen. Dus dat veroorzaakt vaak veel prikkels, maar het gaat ook bij een rondleiding gaat het ook specifiek om het tempo wat je dan aanhoudt en de manier waarop je dingen uitlegt. Sommige rondleiders die zijn daar ook speciaal voor getraind.
0: Okay.
2: En dat maakt dan toch veel uit.
0: Ja,
2: nou, we werken daarvoor samen ook met Toegankelijk Zwolle en die konden ook heel goed uitleggen waar mensen behoefte aan hebben.
0: Ja, en sommige mensen willen natuurlijk ook gewoon, wat je al zegt, in die rust, want soms is er iets minder rust, in die rust gewoon genieten van wat er allemaal te zien en te beleven valt.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou,
2: ja.
0: Mooi dat daar ook aandacht voor is. Tot hoe laat kunnen mensen in Museum de Fundatie terecht eigenlijk vandaag en morgen?
2: Nou, vandaag is het maar tot 2:00, omdat we dan vanwege de hitte dan toch ook dicht gaan.
0: Ja.
2: En morgen is het gewoon van 11 tot 5, onze normale openingstijden.
0: Nou,
2: als het goed is, is het morgen net iets minder warm.
0: Ja, inderdaad. Nou, laten we dat in ieder geval hopen. In het museum is het in ieder geval goed te doen. Altijd een constante temperatuur van 20 tot 21 graden. Heel erg mooi. Directrice van de Museum de Fundatie, Beatrice von Boorman. Dank voor je tijd en een heel fijn weekend gewenst.
2: Graag gedaan. Hetzelfde.
0: Doei.

Peter Koelewijn en Robbie op Radio Oost. Komt nog een leuk appje binnen van Evert-Jan Pasman via 06-4567-1331. Heeft een leuke uittip voor iedereen, want morgen vindt het eerste lustrum plaats van Muziek in de Tuin in de gemeente Dalfsen. In de meeste tuinen kunnen de bezoekers terecht onder schaduwrijke bomen, parasols of partytenten. En de tuineigenaren zorgen ook voor voldoende water. Niet staat de bezoekers in de weg om te komen luisteren naar muziek en ondertussen de fraaie tuinen te bekijken. Kijk, dat klinkt toch ontzettend mooi. Dus Muziek in Tuinen, wat dat allemaal inhoudt. Je kunt het natuurlijk ook vinden op internet, want Muziek in de Tuin, dat bestaat dus al heel wat jaartjes en dat wordt morgen flink gevierd. Evert-Jan, dankjewel voor jouw mooie tip. Straks het laatste nieuws in Overijssel.

0: Dancing in the Moonlight van Toploader op Radio Oost. Zometeen nog heel veel mooie muziek, onder andere van Jermaine Jackson en Piazzadora. When the Rain Begins to Fall. Ik heb ook Jackie Wilson voor je met I Get the Sweetest Feeling. Maar het is eerst tijd voor het laatste nieuws in Overijssel, want het is alweer 2:03. Dus geen moment langer wachten. Tanja is aangeschoven met het laatste nieuws.
1: Dat klopt. Op de viaductweg in Staphorst is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De vrouw stak vanaf het fietspad over naar de rijbaan en zag daarbij een naderende auto over het hoofd. Een botsing volgde waarna ze hard en val kwam op het asfalt. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto die kwam met schrik vrij. De auto die moest worden afgesleept. Bij een incident op het terrein van het Dijkershoeksfeest in Holte is een persoon met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die hoeft uiteindelijk niet ter plaatse te komen. Wat er precies is gebeurd, dat is nog onduidelijk. Zowel de organisatie als de politie hebben daar vooralsnog geen mededelingen over gedaan. Dus wellicht op een later moment deze dag. In Kampen is vanochtend een brand uitgebroken in de aanbouw van een woning aan de Oude Straat. En daarbij kwam veel rook vrij, die in de omgeving goed te zien was. De brandweer schaalde op naar een middelbrand en ontruimde uit voorzorg de omliggende woningen. Het vuur was wel snel onder controle, waardoor verdere uitbreiding kon worden voorkomen. Niemand raakte gewond en over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan nog een soort van 112 berichtje, maar wel ietsjes losser dan deze drie. De politie waarschuwt namelijk, want pas op als iemand met een pannenset aan de deur staat. Want er zijn weer oplichters actief die met een vriendelijk verhaal het vertrouwen proberen te winnen. En dan vervolgens zogenaamd sterk afgeprijsde pannensets verkopen. En het onderzoek blijkt dat het waarschijnlijk niet om één verdachte gaat, maar om een heel netwerk. En ook in Overijssel zijn de afgelopen tijd slachtoffers gemaakt. Onder meer in Haaksbergen, Ommen en Balkbrug. De politie roept gedupeerden op om aangifte te doen en zoveel mogelijk informatie, zoals telefoonnummers, websites en gebruikte namen door te geven.
0: Het is al een probleem dat heel lang speelt, volgens mij. Hè?
1: Volgens mij als kind werd ik hier al voor gewaarschuwd ook. Van hey, als er iemand vraagt naar een pannenset. En ik kan me zelfs herinneren dat ik ooit zo'n pannenset gekocht heb.
0: Oh ja?
1: Jazeker.
0: Was het wel een goede pannenset dan?
1: Uiteindelijk deed hij het prima, maar ik denk dat ik er toch wel te veel voor betaald heb alsnog.
0: Specifiek ook, vind ik, pannensets.
1: Ja, en zo'n oude wet.
0: Ook dat.
1: Met alle andere dingen die we nu hebben. Via het internet, oplichting en zo. En dan, dit werkt blijkbaar nog.
0: Ik wil net zeggen, het blijkt nog steeds goed te werken.
1: Jij geen pannen nodig.
0: Ik heb geen pannen nodig, nee, gelukkig niet. Dus ik laat me niet in de val lokken. Tanja, dankjewel. Doe je het een beetje rustig aan?
1: Dat ga ik doen. Ik ga eerst even lekker op vakantie. Oh. En daarna ben ik weer heerlijk terug bij Radio Oost.
0: Nou, ik wens je nu alvast van harte welkom.
1: Dank je.
0: En natuurlijk ook heel veel plezier op vakantie.
1: Gaat lukken.
0: Het weer dan nog eventjes. Nou, op vakantie gaan, dat voelt ook wel een beetje in Nederland zo. Want ik weet niet waar je heen gaat.
1: Nou, niet zo heel ver weg. We gaan naar België, naar de Belgische Ardennen, maar daar schijnt het prachtig te zijn.
0: Ja, dat zal best. Ik denk dat het daar ook wel warm is trouwens. Hier in Nederland, in Overijssel, is het ook bijzonder warm. 31 graden op dit moment. Het kan zelfs nog 35 of 36 graden worden in onze provincie. Er is veel zon. Vooral in het westen schuift ook wel wat hoge bewolking over. Vanavond zijn er zonnige perioden en is het nog steeds erg warm. En de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien die nemen ook toe. Regionaal komt het tot hagel en zware windstoten. Dus pas op!
2: Benjamin Borgman.
0: Ik zei het al, Jermaine Jackson en Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. En Jackie Wilson zometeen ook met I Get the Sweetest Feeling.

0: Jermaine Jackson en Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Er komt veel leuks binnen via 06-4567-1331. En ook een leuke uittip heeft allemaal met de intimiteit tussen de lakens te maken. Waar gaat het over? Wat werd er hier gezegd? Eens even luisteren waar het over gaat.
1: Ben je benieuwd wat andere mensen voor intimiteit tussen de lakens beleven? Dan kom je naar het Wrzesinski Theater voor wrijving. Aanstaande dinsdagavond hoor je daar 7 verhalen. Expliciet, echt, spannend, lief, inspirerend, ondeugend, vertrouwd en onbekend. Bij wrijving hoor je ervaringsverhalen van de liefdebedrijven.
0: Kijk aan, een hele mooie uittip die binnenkwam via 06-4567-1331. Daar kun je dus zomaar naartoe gaan. Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent.

0: Jackie Wilson en I Get the Sweetest Feeling hier op Radio Oost. Het is warm, het is heet, het is code rood. Dit weekend zijn er maar weinig festivals die doorgaan vanwege het warme weer. Volgend weekend belooft het minder heet te worden en zal er vast weer volop gefeest kunnen worden. Onder andere ook op Pikstok in Lemelen. Jazeker wel, het festival bestaat 10 jaar en daarom heeft de organisator Bastian Pen een speciaal lied geschreven. Ik heb Bastian aan de telefoon. Een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Over dat speciale lied, daar gaan we het zo meteen eens even over hebben. Maar het bestaat alweer 10 jaar. Kun je het zelf wel eens beseffen?
1: Nou, het is heel snel gegaan, ja.
0: Dat zal. Ook een beetje uit de hand gelopen idee, volgens mij allemaal.
1: Ja, we waren jong, iets van 17, 18 en student, met tijd zat. En dit is vanuit een soort uit de hand gelopen verjaardagsfeest uitgegroeid tot een... Inmiddels best serieus festival met zo'n 1000 bezoekers in het weekend.
0: Dus, ja, ongelooflijk. Als we nou even teruggaan naar 10 jaar geleden. Kun je nog goed herinneren dat het idee werd geopperd?
1: Ja, het begon eigenlijk met de verjaardag van Jonathan en Jim. Jonathan had een boerenerf met een mooi groot bos. En Jim zat op het conservatorium en had bands. Dus die twee samen dachten van, nou, we vieren een verjaardag. Jan Bens op ons bos en dan hebben we een unieke formule. En daarna dachten wij als kameradengroep van, hier haken wij ook bij aan.
0: Ja, schitterend.
1: En inmiddels zijn we hier.
0: Inmiddels zijn we hier inderdaad. Voor veel mensen een heel bekend festival. Voor degene die het niet kent, kun je even uitleggen, wat is het voor een festival?
1: Het is denk ik, onze kracht is denk ik dat het allemaal vrij kleinschalig is. Er kunnen maximaal 500 mensen op het terrein. Het is echt in de natuur, in het bos, aan de rand van een weiland. Alles is heel erg natuurlijk aangekleed.
0: Ja.
1: En qua programmering proberen wij echt best wel bijzondere dingen neer te zetten die je in de regio niet zo heel gauw tegenkomt. Ik bedoel, het commerciële circuit is alom vertegenwoordigd hier. Maar als je echt bands uit Zweden, Amerika... Maar ook bijzonder bent uit Nederland wil kijken in een mooi bos hier in de regio, dan zou ik zeker naar Pikstok komen.
0: Ja, nee, absoluut. Je zegt het inderdaad al, bijzondere dingen die jullie doen. En je liet het al even

0: veel mensen, waardoor we, ja, de lijntjes soms wat korter zijn dan anders. En kun je soms een keer leuk stunten.
1: Nee,
0: ja.
1: Zo is dat. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke goed. Je liet het al even weten. Je hebt een toch wel heel bijzonder lied gemaakt. Want 10 jaar, en dat betekent natuurlijk een jubileumeditie.
0: Ja, zeker. Dat moet gevierd worden. We pakken extra groot uit. Sowieso qua bands. Maar ook qua terrein, we trekken alles uit de kast. We zijn nu ook aan het bouwen. We zijn even een pannenkoekenpauze aan het houden bij, bij de ouders van een van onze organisaties.
1: Wow.
0: En een van onze kameraden heeft dus ook een eigen studio. En we zijn met veel muzikanten, dus we dachten van hoe beter het 10-jarig jubileum te vieren dan met een eigen TikTok lied.
1: Ja.
0: En die gaan we straks voor jullie, met jullie voor het eerst laten horen.
1: Voor het allereerst?
0: Ja, jullie hebben de primeur.
1: Oh, wij hebben de primeur. Nou, daar ga ik zo meteen optimaal van genieten. En de luisteraar zeker weten ook. Je zei het al, jullie zijn nu bezig met een lekkere pauze, kun je wel zeggen. Het is nu ontzettend warm. En daarom hopelijk volgende week iets minder. En kan het gewoon doorgaan allemaal. Maar is het een beetje te doen dan met de opbouw, met deze hitte?
0: Ja, we zijn vanmorgen heel vroeg begonnen.
1: Ja?
0: Het is wel pittig, maar we hebben de regen dichtbij. Dus de verkoelende duik is ook altijd nog mogelijk. En met elkaar is het gezellig en goed volbouwen.
1: Nou, daar gaat
0: het lukt.
1: Daar gaat het om, hè. En die pannenkoeken, die eet je dan warm of koud?
0: Wel warm, nou, dat is wel uiteindelijk toch het lekkerst.
1: Uiteindelijk wel een beetje poedersuiker erop, of wat doe je erop?
0: Ik ben een stroopman, maar... Ja. Dus smaakverschillen natuurlijk.
1: Zo is het. Nou, smaakverschillen. Ik denk dat er maar één mening terecht is voor het volgende nummer dat we gaan draaien. En dat is denk ik dat heel veel mensen het een heel leuk nummer gaan vinden. Het jubileumlied, daar gaan we naar luisteren. En moeten we nog ergens op letten in dit lied?
0: Nou, de tekst is dus best wel een beetje autobiografisch over het festival en het ontstaan ervan. Dus ik denk dat het wel leuk is om een beetje naar te luisteren.
1: Nou, dat gaan we nu ook direct doen. Ik wens jou nog ontzettend veel succes met de opbouw en natuurlijk ook komend weekend. Hè.
0: Dan, ja, er zijn nog een paar kaarten, dus ik zou zeker langskomen als je van psychrock, alternatieve rock, psychedelische rock houdt. Dan zien we jullie volgende week in Leemeren.
1: Kijk aan, Bastiaan Penn, onder andere ook van Baba Penn, Trickle Bolt en Salon Sound Collective. Het zijn niet de minste namen waar je in hebt gespeeld en waar je in speelt, Bastiaan.
0: Oh, dank je.
1: Dank voor jouw tijd en we gaan naar het jubileumlied luisteren.
0: Jo, bedankt.
1: Jo, hè.

oproep mag duidelijk zijn. Hè? Come to the Big Stock Festival. Bestaat 10 jaar. Komend weekend in Lemelen kun je daarvan genieten. En dit is het jubileumlied dat daar speciaal voor is gemaakt. Weekend Overijssel is alweer bijna afgelopen. Het waren 6 hele leuke uren samen. Dank daarvoor. En zometeen nog 4 hele leuke uren samen met Oene Loonstra. En op de valreep, Janneke Bonen heeft de Noodradio gewonnen. Komt jouw kant op. Niels van MS Montreal nu nog eventjes. En hoe?

0: der var som en hel god weekend.
1: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
3: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
11: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: nummer gaat over de ruzies die hij had. Ik heb het over zanger Steve Marriott van The Small Faces. Het ging over de zorgeloosheid van de zondagmiddag. Lazy Sunday Afternoon.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Nou, ben je een beetje gaar? Ben je minder?
2: Ik ben een beetje gaar. Ja. Als ik zo meteen thuis kom, dan plof ik even neer op de bank. Of misschien wel in bed.
0: 6 uur radio.
2: Ja, was pittig, maar hey, die tijd gaat zo snel. En zoveel leuke appjes zijn binnengekomen. Dus het was een en al gezelligheid.
0: En de bingo, dat is nog goed.
2: Zeker. Dat was leuk om te doen.
0: En morgen weer?
2: Morgen weer tussen 12 en 2.
0: Oké, niet vanaf 6, vanaf 8 uur.
2: Niet vanaf 8 uur. Dat komt vast nog wel een andere keer.
0: Nou, ga lekker genieten van de zaterdagmiddag.
2: Komt goed, jij ook, hè?
0: En ik hoop niet dat het te warm is in huis.
2: Oeh, dat hoop ik ook niet. Nou, gisteren tikte er 30,6 graden nog aan, dus wens me sterkte.
0: Geen erkte? Geen airco?
2: Geen airco, nee. Wel een ventilator, maar ja, die blaast alleen maar warme lucht als het warm is in huis.
0: Dus,
2: misschien gaan we nog even zwemmen ergens buiten, wie weet.
0: Dan dus toch sterkte.
2: Ja, denk je wel.
0: Je kunt hem herschrijven.
3: De herschreven top 10 van 1984.
0: Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. Van de 40 titels kun je er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan straks tussen 5 en 6 uur. En ook gaan we weer het spel spelen, de
4: cryptogrammofoon.
0: Zeker, zoek de plaat achter de crypto's in. En dit is de opgave.
3: Hij is door het dolle heen.
0: Oh.
3: Hij is door het dolle heen.
0: Ja, de oplossing is te vinden in de hitlijst van 27 juni 1984. 06-4567-1331.
3: Hij is door het dolle heen.
0: Zeker, José, 06-4567-1331. Verder om 14:30 hebben we het nieuws van toen. En ook, de noodradioalarm gaat weer klinken tussen nu en 3 uur. En ook in het volgende uur en het uur daarna en het laatste uur ook. En als je hem hoort, ja, 06-4567-1331. Kun je alleen maar noodradio in te tikken. En wellicht ben jij dan de gelukkige.
1: Toppers van toen en nu.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1984? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen

In 1973 was dit Roger Daltrey, hoorde je. De eerste single van zijn eerste soloalbum, Giving It All Away. Daarvoor So Easy to Fall in Love van Olivia Dean en Eenvoud van het Goede Doel. Ja, de jaren 60 hebben wat meer voorrang in het eerste uur van de toppers van toen en nu. Zo hoor je straks even kijken. The Last Train to Clarksville van The Monkees. Daarvoor Love Me Do van The Beatles. En nu allereerst Arthur Conley en Sweet Soul.

Precies 60 jaar geleden een groot hit. Ja, zeker ook in Nederland. The Last Train to Clarksville hoorde je van de Monkees op Radio Oost. En nu de nieuwe single van Taylor Swift op Oost.

0: zou willen zeggen, alweer een nieuwe single van Taylor Swift. Wat is er toch aan de hand, Benjamin, met die Taylor Swift? I knew it, I knew you.
1: Ja, ze is goed bezig.
0: Ja.
1: Niet van de radio weg te slaan.
0: Nee, ongelooflijk.
1: Wel een mooi nummer.
0: Ja, het is een mooi nummer, zonder meer. Maar dat geldt voor de meeste nummers van Taylor Swift
1: zeker
0: ook wel. Terug naar 27 juni 1984. Wat gebeurde er zoal in het nieuws? Dat hoor je van Wieke.
2: Dit is het nieuws van 28 juni 1984. In India blijven de spanningen hoog na het ingrijpen van het leger in de Gouden Tempel van Amritsar begin deze maand. Premier Gandhi verdedigt de operatie, gericht tegen gewapende separatisten onder leiding van Bindranwale. Maar het geweld heeft geleid tot honderden doden. De Sikhs wereldwijd reageren met woede en protesten, terwijl in Punjab een gespannen rust heerst. De Sovjet-autoriteiten blijven stil over de situatie van de prominente dissident Andrei Sakharov. Sinds zijn publieke kritiek op de oorlog in Afghanistan zit hij onder huisarrest in Gorki. Westerse regeringen, waaronder die van de Verenigde Staten, eisen zijn vrijlating en zien zijn behandeling als een schending van de mensenrechten.
3: Sakharov began publicly calling for the reduction of nuclear weapons. He even wrote to the government of the Soviet Union.
2: President Ronald Reagan heeft vandaag in een toespraak opnieuw uitgehaald naar de Sovjet-Unie en benadrukt dat Amerika's militaire paraatheid nodig is als afschrikking. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november profileert Reagan zich als de hoeder van vrijheid tegenover het rode gevaar. Intussen gaan de wapenonderhandelingen in Genève maar moeizaam verder.
4: To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding.
2: Over naar Europa, waar de discussies over de toekomst van de Europese Economische Gemeenschap, de EEG, intensiveren. Groot-Brittannië en de andere lidstaten worstelen nog steeds met de begrotingsbijdrage van het Verenigd Koninkrijk. Premier Margaret Thatcher blijft vasthouden aan haar eis voor een fair deal, wat leidt tot moeizame onderhandelingen tijdens recente topbijeenkomsten.
5: It's when it's all over that you really begin to realize the enormity of what happened, but not at the time.
2: Tot slot het weer. Het is overwegend bewolkt met af en toe zon. In het noorden en oosten vallen enkele buien. En het wordt vanmiddag zo'n 17 graden bij een matige westenwind.

R.E.M. Drive. En daarvoor Love Wars, ja, van Lommek en Wommek, staat in de hitlijst van 27 juni 1984 op nummer 27.

0: we hebben er weer drie voor je.
1: De vergeten plaat.
0: Allereerst van Evert uit Wezep. Evert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Koene.
0: Ja, de Dire Straits hebben al heel veel nummers al gedraaid, maar je hebt echt een vergeten plaat. Welke?
2: Ja, echt? Is het een vergeten?
0: Nou ja, voor jou misschien niet, maar voor mij wel. En misschien voor de hoop luisteraars ook.
2: Nou ja, dat hopen we dan maar, Oene.
0: Ja.
2: Hier zit een klein verhaaltje. Eind jaren 80 kocht ik mijn eerste cd-speler. En toen liep ik naar huis. Ja, en er moet nog een cd'tje in. Dus dat is deze geworden. Dit is de eerste cd die ik heb gekocht.
0: Ja, en hoe heet die cd?
2: Communiqué.
0: Ah ja, Communiqué.
2: Ja, van de Dire Straits. Volgens mij tweede album, weet ik niet zeker. En wat we nou gaan draaien, ja, dat is een tijdloos nummer. Once Upon a Time in the West. Nou, denk daar maar eens over na.
0: Ja, dat heeft niks te maken met de film, hè?
2: Dat weet ik niet. Dat moet je vragen aan de schrijver.
0: Nou, dan gaan we gewoon goed naar de tekst luisteren in ieder geval.
2: Ja, het is een prachtig nummer, Oene.
0: Nou, ik ga hem in ieder geval draaien even. Dankjewel en maak er een fijne zaterdag van.
2: En jullie ook bedankt.
1: De vergeten plaat.

Dire Straits, aangevraagd dus Evert uit Wezep. Once upon a time in the West. Ja, ze komen weer binnen hoor, de appjes. Ja, Billy Idol uit de Amerikaanse hitlijst nu.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face, in de Amerikaanse hitlijst van 27 juni 1984 gaat hij van 10 naar nummer 8. Zeker, Niels den Hollander uit Holten, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Als ik zie hoe vaak jij al hebt gereageerd, is ongelooflijk. Al 20, 25 keer zo'n beetje.
1: Ik zit er bovenop.
0: Je zit er bovenop, ja. Je kan ook als een van de eerste bidden, moet ik zeggen, Niels. Nog geen noodraad.

0: radio?
1: Nee, wel een, ja, wel een oud transistor radiootje, hè, waarvan je hoopt dat die het doet als het nodig is. Maar ja, nu hoop ik een mooi modern machientje te hebben.
0: Nou zeker, ik hoop alleen dat je hem nooit nodig hebt.
1: Ja, klopt, dat hoop ik ook.
0: Hoe wapen je je tegen de warmte?
1: Dit moment zit ik lekker thuis in de airco. Maar ja, de afgelopen dagen was het wel afzien met werken, ja.
0: Toch wel, wat voor werk doe je, zonder de naam van het bedrijf te noemen?
1: Ik zit op de bulkwagen bij Farmers. Ja, en dan sta je toch wel geregeld bij de boeren silo te vullen. En dan is het warm, ja.
0: Ja, ja, ja. Het is allemaal part of the deal, hè?
1: Ja, hoort er helaas bij.
0: Zeg, gefeliciteerd Niels, je krijgt die noodradio. Super. Laat je adres even achter een mail op de app. Weet in ieder geval waar het naartoe moet.
1: Dankjewel en een fijne uitzending.
0: Jij ook, hè? Dankjewel, hè. Hoi, doei.
2: Een kwestie van rock and roll.
0: Ja, dat gaat gewoon natuurlijk door, een kwestie van rock and roll. De Tillman Brothers, ja, dat is indie rock, zoals dat destijds werd genoemd in de jaren 50 en 60. Volgens mij is in de jaren 70 hebben ze nog een liedje gemaakt. Rock Little Baby of Mine.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
11: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
14: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
15: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Pas je eindelijk het perfecte

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Wij verontschuldigen ons voor de kwaliteit van sommige platen. Niet alle exemplaren zijn meer gaaf. Hopelijk kunnen we daarvoor te druk brengen.
3: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
4: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
5: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze hitback.

0: Fons van toen en nu. Oene Loonstra.
1: Gangsters van de Special. Ja, de debuutsingle voor hun uit 1979. Het bevat enige melodielijnen van een nummer van Prince Buster, El Capone. Waarbij de openingszin van dat nummer is: El Capone knows, don't argue. En dat werd in het nummer van de Specials gewijzigd tot Bernie Rhodes knows, don't argue. En Bernie Rhodes was namelijk de manager destijds van de Specials. Zeker. Tweede uur toppers van toen en nu, je kunt hem nog herschrijven tot 5 uur.
2: De herschreven top 10 van 1984.
1: Zeker, ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan tussen 5 en 6 uur. En als ik nu naar de tussenstand kijk, staat deze voorlopig op 3.
3: Hilversum 3 bestond nog niet. Maar iedereen. Zijn eigen stem.
1: Herman van Veen en Hilversum 3. Zeker. En op nummer 2, de tweede plek, wordt nu bestierd door. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En wie staat bovenaan? Nou, deze.

0: zijn.
1: Klein orkest en over de muur, ja. Je kunt nog steeds meedoen aan de...
2: Cryptogrammofoon.
1: Ja, en dit is de opgave.
3: Hij is door het dolle heen.
1: Ja, welke plaat hoort daarbij? Is te vinden in de hitlijst van 27 juni 1984. 06-4567-1331. Verder hoor je dit uur de noodradio-alarm weer voorbij komen. Een mooie vergeten plaat. En straks tegen 3:30 nieuws van toen. En welke radio- en tv-programma's waren populair?
4: Toppers van toen en nu.

0: De Barbecue Week.
1: Op Radio Oost trappen we volgende week de zomer af met de Barbecue Week. Barbecue. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Op vrijdag 3 juli hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

Mr. Fane, een nummer van de Duitse Eurodancegroep Culture Beat, hoor je op de radio. Dan vraag ik me af waarom het muziekje het even niet doet. Op deze manier dan. Ja, op die manier doet hij het wel. Goed, in ieder geval, dat was de Eurodancegroep, de Duitse Eurodancegroep Culture Beat, hoor je op de radio. En daarvoor The Thing I Love van Max en Andy Grammer. En ook Alexander Curry komt van voorbij met Hollanders. Zeker. Ja, de 70 hebben een speciaal plekje in de tweede uur van de toppers van toen. En nu, straks hoor je Upside Down van Teach In. En nu allereerst die Inkpot van Shocking Blue.

0: Johan Ooyk op den Dijk uit Nijverdal, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een mooie achternaam. Waar komt dat vandaan, Ooyk op den Dijk?
1: Ja, het is typisch hier uit de Salat, zeg maar. Dus van het deze gemeenschap, zeg maar. Dus ja, dat komt hier heel vaak voor, maar verder niet.
0: Nee. Nou, ik had er nog nooit van gehoord, moet ik je zeggen. Ik heb een leuke achternaam. Ja.
1: Ja, soms wel lastig, maar ja.
0: Hoezo?
1: Om uit te leggen, hè?
0: Om uit te leggen, nou ja. Ja. Jon, ik kan jou feliciteren. Je was een van de eerste zo'n beetje die Noordradio heeft geappt vanuit Nijverdal.
1: Ja, mooi.
0: En die ga je krijgen.
1: Nou, hartstikke mooi, Joenen.
0: Maar welke spullen uit het noodpakket heb je nog meer?
1: Nou, er staan blikken en drank of watertjes en van alles eigenlijk wel. Dus
0: ja.
1: Al die radio waarom ontbreekt nog.
0: Nou, als jij dan even je app en mailadres, je adres en mailadres op de app zet, zo moet ik het zeggen. Dan,
1: ja, app en mailadres.
0: Dan ga je hem krijgen.
1: Oké, hartstikke bedankt.
0: Gefeliciteerd er in ieder geval mee.
1: Oké, dank u wel.
0: Oké, en nog een mooie zaterdag.
1: Ja, nog een fijne uitzending.
0: Dank je wel. Dag.

0: Van het debuutalbum van Anastasia, Cowboys en Kisses hoor je op de radio. Zeker, dat is gewoon 25 jaar geleden. Ja, een hitje uit 2001. Terug weer naar 27 juni 1984. Het nieuws van toen en welke radio- en tv-programma's waren populair. Dat hoor je nu van Wieke.
1: Dit is het nieuws van 28 juni 1984.

0: En werkloos.
1: Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek tonen aan dat het aantal werklozen nog altijd rond de 800.000 schommelt. Ondanks een lichte economische opleving. Vooral jongeren en langdurig werklozen hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. In Amsterdam en Utrecht zijn vanochtend opnieuw acties gevoerd tegen de aanhoudende woningnood. Jongeren hebben meerdere panden bezet uit protest tegen het tekort aan betaalbare huurhuizen. De krakersbeweging stelt dat het gemeentebeleid tekortschiet en roept op tot meer sociale woningbouw. De politie heeft tot nu toe nog niet ingegrepen.
2: De groep van aanvankelijk 500 betogers groeide langs de route uit tot ruim 1500.
1: In Annen in Drenthe heeft de Rijkspolitie een opmerkelijke vondst gedaan. Een inwoner had een handgranaat en twee mortiergranaten als siervazen op zijn schoorsteenmantel staan. Een van die granaten bleek nog volledig geladen te zijn en werd door de explosieve opruimingsdienst tot ontploffing gebracht. In Scheveningen vindt het jaarlijkse Vliegerfestival plaats. Dit kleurrijke evenement trok veel bezoekers naar het strand, waar indrukwekkende vliegers de lucht sierden.
3: Wat ik nog weet is in ieder geval in 1979. Want toen heb ik daar mijn eerste prijs gewonnen, zeg maar, met een vlieger die ik deed.
1: Op tv is Dallas te zien op Nederland 1. De serie Wie betaalt de veerman is er om 22:50. Nero Wolf staat gepland op Nederland 2 om 20:30. En op die zender is ook Nicholas Nickleby te zien.
4: Get back! And you, Nickleby.
1: En op de radio is Wie weet waar Willem Wever woont te horen op Hilversum 1 om 21:00.

0: van Tangerine. Ja, Work for That Love, de nieuwe off deze week. En daarvoor Katje Kugou, Turn Your Back on Me, staat in de hitlijst van 27 juni 1984 op nummer 17.
1: De vergeten plaat.
0: Hans Hoppe, Nijverdal, goedemiddag.
2: Daarone.
0: Hey Hans, ik vraag het aan iedereen die in de uitzending komt. Hoe wapen je je tegen de hitte?
2: Nou, het gewoon lekker doen. Regelmatig een drankje nemen. Een glaasje melk, kannenmelk, water, maakt niet uit. En vanavond een biertje, denk ik. En de airco draait lekker. En,
0: de airco draait?
2: Ja, zeker. Want dan denk ik s'avonds lekker slapen, lekker koel. En heb geen problemen met slapen. Want anders ga je een beetje je nest uitdrijven.
0: Precies, precies. Nou, jouw vergeten plaat heeft alles te maken met hitte. Zeg, vertel.
2: Ja, Summertime, een nummer uit de opera Porgy and Bess, een Engelse ballade. Het is geschreven door George Gershwin en het nummer stamt al in de jaren 30. Dus het is al inmiddels veel malen gecoverd door onder andere Billy Stewart, Janis Joplin en Neil, bekend door ook exceptioneel gedaan. En natuurlijk Rainbox, en die nam het, ook nog Sandra, die in 1960 nam het op in Nederland, met een Nederlandse vertaling Sluimerdag. Alhoewel, dat nummer ken ik zelf niet. Maar Brainbox is het meest bekende, met topgitarist Jan Akkerman en de speciale zangtalenten van Kat Lux. Dit nummer komt uit de jaren 60, 1961 om precies te zijn. Maar het is mooi meer te horen, dus vandaar mijn aanvraag.
0: Nou, ik ga hem draaien. Dankjewel ook voor de toelichting.
2: Goed zo.
0: En een fijne zaterdag.
2: Eens gelijk.
1: De vergeten plaat.

Een ode, ja, Gerard Joling van... Benny Joling. Tuurlijk, van normaal kom ik nog aan Gerard Joling. Het ode aan Benny Joling, dit nummer. En dan is het maar dom van, inderdaad, Ron Heijsen. Goed, even kijken. Sad Songs van Elton John staat in de Engelse top 40 van 27 juni 1984. En gaan van 7 naar 9.

0: Mooie plaat hoor. Ja, zeker van Elton John. The Sad Song. Van 7 naar nummer 9.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Tijdje niet gedraaid. Little Richard en The Long Tall Sally.

0: Little Richard en Long Tall Sally, hoor je. Ja, er zijn heel veel mensen die de afgelopen kwartier noodradio hebben geappt. Maar ik heb toch het geluidje niet laten horen. Het was al zo'n 4:50, zo'n beetje. Maar in het volgende uur en ook tussen 5 en 6 uur komt de radio, de noodradio-alarm komt dan voorbij. En dan kun je appen noodradio naar 06-456-7-1331. Nu reclame en nieuws.
1: Oostnieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt.

0: Let's go! Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
2: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente.
3: Radio Oost, thuis in Overijssel.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
3: Radio Oost. Toppers van toen en nu. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Yes, they're playing.

0: Brothers Johnson in 1980 en Stamp. En de andere grote hit van hen was in 1977 Strawberry Letter 23.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ja, vanaf 1980 ging Quincy Jones de muziek produceren van de Brothers Johnson. En dat is ook goed te horen, ook in het nummer Stamp. Zeker. Ja, derde uur toppers van toen en nu. En ja, je kunt hem nog een uurtje herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1984.
0: Zeker. En in de tussenstand is toch al een wijziging gekomen. Deze staat nu op 3.

0: I Saved the Day van Roberto Giacchetti en de Scooters. En wie staat dan nu bovenaan? Nou, deze. Even if we're just dancing in the dark. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Nog een uurtje kun je hem herschrijven. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan tussen 5 en 6 uur. Zeker. Verder kun je ook nog meedoen aan de Cryptogrammofoon. Dit is de opgave.
1: Hij is door het dolle heen.
0: Welke plaat wordt erbij? 0645671331. Verder de bioscopen. Ja, welke films draaiden er in 1984 daar? En ook de prijzen in de supermarkt komen voorbij. Evenals een mooie vergeten plaat. Nou, en ja, wanneer je de noodradioalarm gaat horen, kun je weer appen. 0645671331. Noodradio. Nu appen heeft geen zin. Pas wanneer je het geluid hoort.
2: Toppers van toen en nu.

0: in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar. Zomer in Overijssel.

0: Shaking Stevens uit de jaren 80 en Green Door. Radio, een liedje op de radio. Laurens den Woerd, zeg ik het goed, Laurens?
1: Ja, Laurens den Woerd, ja.
0: Ja, uit Hoksebaan, oftewel Haaksbergen.
1: Ja.
0: De ster in Twente, zeggen ze altijd, hè, van Haaksbergen.
1: Ja, zeker.
0: En omgeving. Hé, hey, ja. Je had nog nooit wat gewonnen bij Oost?
1: Nee, nog niet.
0: Ja, dat wordt een keer tiet, hoor.
1: Ja, dank je, geluk.
0: Ja, ik krijg een noodradio.
1: Wat, ja, dank je.
0: Wat vind je van de actie?
1: Ja, super, super. Het is mooi opgezet. En we luisteren altijd, dus...
0: Ja. Nou, bij deze heb ik gewonnen. Zit je binnen en buiten?
1: We zitten binnen lekker bij de airco, bij de hitte. Dus radio overstap en kunnen we genieten.
0: Ja, wou ik net zeggen. En ja, ik spreek heel veel mensen die al een airco hebben. Hè. Jullie dus ook.
1: Ja, ja.
0: Alleen in de kamer of ook in de slaapkamer?
1: Ook in de slaapkamer. Ah, dus... al 6, 7 jaar, dus ideaal.
0: Dus de nachten worden goed... besteed, zeg maar.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Ja.
0: Nou, gefeliciteerd in ieder geval, Laurens. Als jij nou jouw adres even op de app zet en ook je mailadres... dan weten we in ieder geval dat het de goede kant uit gaat.
1: Zullen we doen, dankjewel.
0: Nou.
1: En succes met de actie.
0: Ja, dat gaan we nog de komende week doen, volgens mij tot vrijdag. Ja. Tot en met vrijdag. Ik weet niet helemaal zeker, maar dat staat wel op de site van Oost.
1: Oké.
0: Okay. Prettige zaterdag.
1: Dankjewel, ben je erg blij mee.
0: Uitstekend, hè.
1: Jojo.
0: Dag, Laurens.
1: Ja, dag.
0: Lass die Sonne in dein Herz. Hier is Wind op Radio Oost.

0: Heb jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Evan Corner, If Paradise Is Hell As Nice. Ja, hoor je op Radio Oost. Hey, de oplossing.
1: Cryptogrammofoon.
0: Nou, dat betekent dat hij voorlopig in ieder geval niet herschreven wordt. Nou ja, zo ja, tussen nu en 16:30 dan hebben we misschien een uitdaging. Maar dat maakt niet uit, dit is de opgave.
2: Hij is door het dolle heen.
0: Zeker, en ik heb, even kijken, als het goed is aan de telefoon, Fabian de Wit uit Vollenhoven. Ja, ik probeer hem steeds te bellen, maar hij is steeds in gesprek. Fabian, waar ben je? Uit Vollenhoven. Nou, wat weghalen. Nou, in ieder geval, hij had als oplossing Infatuation van Rod Stewart. Met, gelukkig heeft hij dat wel even op de app gezet. Met als toelichting, ja, Infatuation is uitzinnigheid. Ja, dus hij is door het dolle heen. Hij slaat op Rod Stewart. En uitzinnigheid door het dolle heen. Fabian, je hebt in ieder geval het prijzenpakket gewonnen. Ik heb je adres, die heb je daar al opgezet in ieder geval. Dank daarvoor.
1: Jouw antwoord is... goed.
0: Voor de administratie om het allemaal even goed te maken. Ook voor Fabian de Wit uit Vollenhoven. Jij krijgt in ieder geval het prijzenpakket toegestuurd. En nou, dit is het nummer. Van Rod Stewart. Infatuation. Uitzinnigheid. Nu op Radio Oost.

0: Rod Stewart hoorde je en Infatuation, de oplossing van de CryptoSint voor deze week. Terug weer, ja, naar 27 juni 1984. Welke bioscoopfilms waren populair en de prijzen in de supermarkt komen voorbij. Je hoort Wieke.
1: En dan het bioscoopnieuws van 28 juni 1984. In de bioscopen draaien Once Upon a Time in America.
2: I'm not interested in your friends in high places and I don't trust politicians.
3: No, if we listen to you, we'd still be rolling drunks for a living.
1: This is Spinal Tap.
4: Oh, this piece is called Lick My Love Pump.
1: Romancing the Stone.
5: Ah, señor, buenos días. Necesitamos un ayuno para... Well, you speak English, you know, that's great.
1: Top Secret.
6: That sucks. For the first time in my life, I am ashamed of being a scientist.
1: Splash.
7: What's with her?
8: No, she had a little accident over the weekend,
1: got
8: hit in the head by some lightning.
1: It's not funny, Freddy. In de Nederlandse film Siska de Rat. En tot slot de prijzen in de supermarkt. 100 gram gebraden bacon, 2 gulden en 9 cent. 500 gram gebraden gehaktbroodjes, 4 gulden 59. 100 gram vacuümverpakte schouderham, 1 gulden 39. Een kilo belegen kaas kost je 10 gulden 90. Een halve kilo magere kalfsbraadlappen, 8 gulden 95. En 500 gram kalfsborstlappen, 7 gulden 98. Een kilo kalfslappen, 14 gulden 98. 100 gram gekookte slagersachterham, 1 gulden 69. 5 stuks maanzaadbroodjes, 1 gulden 89. En de klapper van de week, 1 krat pitpils, 12 maal 300 milliliter, 4 gulden 98.

0: Mooi hoor, Vangelis in the Conquest of Paradise. Ja, zojuist kwam het nieuws binnen. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Er zijn problemen met de bediening van bruggen, sluizen en tunnels. Ook kunnen er voorlopig op de snelweg geen rode kruisen boven de weg worden geplaatst. Het probleem is ontstaan bij geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels. En hoe lang de storing gaat duren, dat kan een woordvoerder in ieder geval niet zeggen. De website en de informatielijn zijn niet bereikbaar. Wij houden u op de hoogte met de gevolgen eventueel voor Overijssel.
1: De vergeten plaat.
0: Die komt van Hein uit Ols. Die zegt van, zou je nog eens een keer de Marmalade willen draaien? Hij heeft de plaat aangevraagd via het stembiljet van radio's. Waarbij je dus de herschreven hitparade kunt doorgeven. En ja, deze kwam van hem. Dankjewel Hein, ik probeerde je te bellen, maar je nam niet op.
1: De vergeten plaat.

Mooie keuze hoor, zonder meer de Reflections of My Life van de Marmalade hoorde op Radio Oost. Nu de tipparade. Van 27 juni 1984. En de nummer 1 is meteen de alarmschijf. In dit geval is Kritti Politti en Absolute. Alarm!

0: Nou, ook een beetje de vergeten plaat, hè? De Scruti Politi, absoluut de alarmschrijver nummer 1 in de tipperaden van 27 juni 1984. Jazeker.
1: Een kwestie van rock en roll.
0: We gaan nog twee draaien, nu dus. En straks aan het begin van het volgende uur ook nog weer op Radio Oceaan. Vind je het mooi of niet?
2: Oh, yeah!
0: Mooi.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de breuk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Oké.
10: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Uit 1984 was het Silvio uit Nederland en I'm Your Son of South America.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Laatste uur toppers van toen en nu. Dat betekent de herschreven hitparade. In dit geval van 27 juni 1984. En die wijkt behoorlijk af van de reguliere. Ja, vind ik altijd wel mooi om te zien. Ja, zeker. Goed, we hebben ook de nodige reacties binnengekregen. De zomer. Ja, van het, welke herinnering heb je aan de zomer van 1984? Nou, bijvoorbeeld, even kijken. Peter Dijverdal, ik was 4 jaar getrouwd. 2 kinderen, het was een mooie tijd. En we waren nog mooi jong. Ja, Hein het Os, schitterende vakantie met vrienden naar Rodos. Even kijken, Els het Haren. Toen gingen wij op vakantie naar Italië, naar het Gardameer. En Albert Musche uit Nieuwleuzen, voetballen op straat. Een aardige reactie van Rob. Ik had de vrouw zwanger van onze eerste, dus ik had vruchtbare zaad. Ja, ja, zeg. Corinna Berens uit Zwartsluis. Ik was 16 jaar. 1984 was het jaar met de allermooiste liedjes. Kijk wat Frans Winkelhuis uit Sint-Isidorushoeve zegt. Voetbalclub HSC 21 bereikte de hoogste klasse in het amateurvoetbal. En Charles uit Enschede, het was niet zo'n hele leuk jaar, want mijn vader was een maand eerder overleden. Nou, meer reacties ga ik in ieder geval tussen nu en 6 uur doorgeven op Radio Oost. Hebben we nog een kwestie van rock'n'roll? Ja, dat hebben we.
1: Van toen en nu. Radio Oost.
0: Zeker uit 1956.
2: Een kwestie van rock'n'roll.
0: 70 jaar geleden.

0: Domino en I'm Walking. En nu, als we weer gaan naar de... De herschreven hitparade van 27 juni 1984. Op nummer 10 staat door jullie herschreven een nummer die in de herschreven... Nee, in de reguliere hitparade op nummer 28 staat. Dus dat ligt zo aardig uit elkaar. Ik heb het over Talk Talk.
1: De herschreven top 10 van 1984. Nummer 10.

0: De Barbecue Week.
1: Op Radio Oost trappen we volgende week de zomer af met de Barbecue Week. Barbecue. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Op vrijdag 3 juli hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.
0: Nummer 9.

0: Mike Oldfield, ja, samen met Maggie Riley en Get to France op nummer 9 in de herschreven hitparade. En in de reguliere op nummer, even kijken, nummer 37, dus dat ligt wel aardig ver uit elkaar. Welke herinnering heb je aan de zomer van 1984? Jacqueline uit Friesenveen zegt, net rijbewijs gehaald en lekker toeren met mijn zieke vader. Truus uit Hengelvelde, de geboorte van mijn derde zoon. Gerrit Leuzink uit Rossum, ja, ik herinner me weinig, ben getrouwd. Twee kinderen werken. Tony Morsink uit de Lutte, ik was toen 23 jaar en werkte bij het ISA in Oldenzaal. Overigens, de zomer stelde veelal teleur. Zeker wat deze op dit moment gepresenteerd wordt met een superhittegolf. Links 5 dagen, waarvan 3 boven de 35 zijn verlopen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, zegt Tony. Gerrit Tukkers uit Almelo, begonnen bij Brusje Electro Almelo. En tot slot Nettie Hof uit Reizen, vakantie naar Italië, naar het Ledromeer. Nou, dank voor alle reacties. Volgende week kun je weer reageren op de zomer van een jaar toen. Ja, volgens mij 1991. 7 voor 5:30, door met
1: nummer 8.

0: Ja, radio hoor je inderdaad. Alpha Phil, Big and Ben. Op nummer 7 in de herschreven hitparade in de reguliere op 24. En daarvoor Always On My Mind van Willie Nelson op 8. In de reguliere op nummer 33. Dus dat is wel aardig ver uit elkaar. Benny Stroot, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb jou niet gevraagd waar je vandaan komt.
1: Ik woon in Hengelo.
0: En je woont in Hengelo.
1: Hengelo, hartstikke
0: les. Ja, ik zei al, van de eerste mens, van de eerstegene die belt of appt, die krijgt de radio. Dat is niet helemaal waar, hoor. Binnen 5 minuten bekijken we het even. Want er zijn heel veel mensen die via internet luisteren. Ja, dan is de vertraging er een beetje, 10 seconden zo'n beetje. Dus dat hanteren we, dat ook die mensen eerlijk een kans krijgen om die noodradio te winnen.
1: Ja.
0: Wat heb je zelf gedaan om het noodpakket samen te stellen, Benny?
1: Ja, elke goed water en kaarsen en de lucifer en zo. Maar verder nog niet veel meer.
0: Nee, denk je dat het zover zal komen dat je hem nodig hebt?
1: Ja, ik wou jullie zeggen, ik hoop dat ik nooit gebruiken moest.
0: Nee, ja, oké. Okay. Maar goed, wat denk je zelf?
1: Ja, nou, ik denk het niet.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Maar toch goed om het in huis te hebben. En ook de overheid die via campagnes zorgt er in ieder geval voor dat mensen het gewoon gaan aanschaffen. En in ieder geval ook het noodradio bij elkaar hebben. En maar je had er nog één?
1: Nee, dat had ik niet.
0: Dan wordt het
1: eens een keer naar gekeken, maar daar heb ik bij gebleven.
0: Oké, dan ga je hem nu van de radio's krijgen.
1: Ja.
0: En ook aan jou even de vraag, hoe wapen je je tegen de warmte?
1: Niet te veel over nadenken, niet te veel over praten.
0: Heb je airco?
1: Nee, ik heb geen airco.
0: Hoe houdt het koel binnen?
1: Ja, het wordt steeds warmer, dus daar moet je maar mee doen dan, hè.
0: Ja, maar hoe hou je het dan binnen koel?
1: Alles dicht houden.
0: Alles dicht houden, ja. Dat is
1: gewoon alle gordijnen dicht, deuren niet open. Zo weinig mogelijk naar buiten gaan.
0: Ja, nou, helemaal goed. Hey, gefeliciteerd. Ik zie jouw adres en mailadres wel even op de app. En dan wordt die zo snel mogelijk toegestuurd.
1: Oké, jullie bedankt.
0: Graag gedaan en een mooi weekend.
1: Ja, even een goed weekend en een prettige uitzending verder.
0: Dankjewel hoor, Benny.
1: Oké, doei.
0: Benny Stroot uit Hengelo. Nu door met...
2: Nummer 6.

0: Time After Time hoorde je van Cyndi Lauper op nummer... even kijken, op nummer 6 alweer. Nee, die hadden we al gehad. 5, Time After Time. En in de reguliere hitparade ook op nummer 5. En daarvoor Roberto Cecchetti en de Scooters. I Save the Day op nummer 6. En in de reguliere op nummer 3. Ja, grote hit was dat voor Roberto Cecchetti en de Scooters. En Time After Time is de tweede single van Cyndi Lauper's debuutalbum She's No Unusual uit 1984. Zeker. Nou, ja, gaan wij door met
1: nummer 4.

0: De Barbecue Week.
1: Op Radio Oost trappen we volgende week de zomer af met de Barbecue Week. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Op vrijdag 3 juli hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

Queen, I Want to Break Free op 3 in de reguliere op 8. En daarvoor Herman van Veen en Hilversum 3 op 4. En in de reguliere op nummer 7. En wie staat erop? Nee.

Christine en Dancing in the Dark op nummer 2 in de herschreven hitparade. In de reguliere op nummer 31. Dus dat ligt behoorlijk ver uit elkaar. En wie staat op? Nou, zeg maar. Radio.

0: blijft een mooi nummer, hè. Over de muur, klein orkest op nummer 1 in de herschreven hitparade. En de reguliere op nummer 38. Ja, wat een afstand. Dank voor alle stemmen wederom. En vanaf aanstaande donderdag kun je stemmen op de hitlijst van 4 juli 1991. Er staan ook hele mooie hitparades in, zeker. Tot zover na 6 uur non-stop muziek. Ik wens je een mooi weekend. En wat dit programma betreft, volgende week zaterdag tussen 2 en 6 uur een nieuwe aflevering. Goed gewoon.
1: Scotty, beam me up.
2: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs 2 van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
12: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
13: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Voor de grote

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Tacito Stadion.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde president- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen social media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe geen enkel effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Nora van der Bij hebben een ongeboren zoontje verloren. Dat vertellen ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om de pole position, maar crashte in de op één na laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd, daarna volgden Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het weer vannacht en vanavond dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien weer weg naar Duitsland, koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het wordt dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar.
1: Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl. Jungo.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Het is weer eens wat anders dan die eeuwige vergelijking met pingpongballen. Op de site van de NOS staat dat er in Zeeland joekels uit de lucht kwamen. Zelf heb ik daar een andere associatie bij, maar hey, misschien niet eens zo gek. Dan kunnen we die hagelstenen ook cupmaten gaan geven. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, terwijl het hier in Hilversum nu ook flink is losgebarsten. We beginnen straks in Venezuela, waar het Nederlandse reddingsteam is geland. We hebben ook live muziek van Rosa en Joshua Herwig. Cello en zang, het wordt heel mooi, dat weet ik al. Verder leidt een project om Israëliërs te huisvesten in dorpen in de Italiaanse Alpen tot ernstige spanningen en zelfs bedreigingen. We gaan het ook hebben over het verhaal van Johannes, een jongen die op de basisschool niet goed kon stilzitten en lastig was, totdat hij de conciërge begon te helpen en met zijn handen aan de slag kon. Het is 50 jaar geleden dat een vliegtuigkaping het startschot vormde voor de politieke carrière van Benjamin Netanyahu. En aan het einde van het uur gaan we ook nog even stormchasen. Dus het wordt een bomvol uurtje. Gauw gaan we beginnen met eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 27 juni.
4: Majesteit, ridders Militaire Willemsorde, excellenties, veteranen. Van harte welkom op deze 22e Nederlandse Veteranendag hier in deze Schouwburg.
2: Zo werd vandaag de Veteranendag in Den Haag afgetrapt. En die was anders dan anders.
4: Omdat, zoals u weet, het défilé en de festiviteiten vanwege de extreme hitte geen doorgang kunnen vinden.
2: Premier Jette was ook aanwezig in de Schouwburg en hij prees de veteranen.
5: Want jullie waren het, en jullie zijn het, die daadwerkelijk uitvoeren wat mensen ver weg in een Haagse zaal besluiten.
2: Veteranendag werd ook op andere plekken gevierd, zoals bij de TT in Assen. Daar was een speciale veteranencamping waar de oud-militairen met elkaar in gesprek gingen.
6: Zoveel leuke dingen die je meegemaakt, dingen die, ja, die je tijdens je uitzendingen of je werk, leuke anekdotes, die passeren de revue.
2: En de band tussen de veteranen is speciaal.
7: Omdat je in een bepaalde werkomgeving zit waarin je op elkaar moet kunnen rekenen in levensgevaarlijke situaties. Ja. En dat maakt die band.
2: Vandaag werden in meerdere Europese landen hitterecords gebroken. En ook hier in Nederland was het weer warm. Dus dan ga je...
8: Ja, zweten.
2: De mensen vluchten massaal de bioscoop in. Niet vanwege het filmaanbod, maar...
9: De airco. Dat is de voornaamste reden, inderdaad.
2: Vanwege de hitte en de druk die dat oplevert voor de zorg... werden meerdere festivals afgelast. Sommige wel erg laat.
10: 1 uur van tevoren, ja, sorry, dat vind ik wel echt een beetje te kort dag.
2: En deze bezoeker vindt dat allemaal een beetje overdreven.
11: Ik bedoel, een beetje onweer, een beetje hitte. Er zijn echt niet veel suiker, weet je wel.
2: Maar er is ook begrip.
12: Als mijn oma nu naar het ziekenhuis moet en het kan niet, dan zou ik ook boos worden. Dus dan maar geen feestje.
2: En volgens deze arts is het verstandig dat sommige festivals niet doorgaan.
13: Vanuit het oogpunt van ons als artsen is het een verstandig besluit geweest. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de organisatie en de mensen die daarvoor kaartjes hebben, dat dat wel een domper is.
2: En dan een grote stunt op het WK voetbal vannacht.
14: Kaapverdië heeft zich op sensationele wijze geplaatst voor de knock-outfase van dit wereldkampioenschap.
2: Ja, Kaapverdië is een van de kleinste voetballanden ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van een WK voetbal. En dat zorgde voor feest in de kleedkamer. Ja. Veel spelers uit de selectie zijn geboren in Rotterdam en daar barstte na de wedstrijd dan ook een volksfeest los.
15: Hier doen we het voor. Voor ons is het gewoon alsof we wereldkampioen zijn geworden. Zo voelt het ook.
2: Zo'n feestje hoort er ook bij als je Kaapverdiaans bent.
15: Voor ons is het normaal als iets te vieren valt. Doen we dat met z'n allen.
2: In de volgende ronde speelt Kaapverdië tegen Argentinië en dus tegen...
16: Messi, Leo.
2: Sorry, wie?
16: Messi!
2: Ja, Lionel Messi dus. En volgens deze Kaapverdiaanse speler kunnen ze ook van hem winnen, want...
17: De bal is rond, dus we gaan het zien, man.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Met ruim 1400 officiële doden en nog altijd duizenden vermisten... groeit de wanhoop in Venezuela na de zware aardbevingen van 3 dagen geleden. De internationale hulp komt inmiddels wel op gang. Ook het Nederlandse reddingsteam is vanmorgen aangekomen. En zij zijn ook al gelijk aan het werk gegaan. Jorg van Waardhuizen is woordvoerder van het Nederlandse team. En kort voor deze uitzending sprak ik met hem en vroeg ik waar ze nu zijn.
8: Wij zijn nu in La Guardia, dat ligt ten noorden van Caracas. En zijn we gestationeerd met andere SAR-teams, Search and Rescue teams, bij een honkbalstadion. Ook in het honkbalstadion zijn teams gevestigd. En dat is eigenlijk een paar honderd meter van waar echt de grote puinhopen liggen.
2: Ja, dat is een van de zwaarst getroffen gebieden.
8: Klopt, ja. Ja, met name die strook langs de kust. We hebben helikopterbeelden gezien, daar ligt echt een hele hoop werk voor ons te doen.
2: En hoe pakken jullie dat werk aan? Hoe gaan jullie te werk?
8: Nou, wij maken eigenlijk onderdeel uit van een internationaal mechanisme vanuit de Verenigde Naties, waar al deze search and rescue teams bij aangesloten zijn. Teams die er eerder waren, die hebben dan ook coördinatie opgestart en die verdelen dan het gebied in bepaalde sectoren. Wij krijgen dan zo'n sector toegewezen en daar gaan wij gewoon in eerste instantie aan de slag te verkennen van hey, wat voor gebouwen liggen hier ingestort, wat zijn de kansen op dat die mensen liggen. Gaan we langs met onze reddingshonden en die kunnen eventueel ruiken of er nog, of er nog levende mensen onder de puin liggen.
2: En is dat ook al gebeurd? Hebben jullie al mensen gevonden?
8: Op dit moment komen de eerste twee teams komen langzaam terug. Die hebben nog geen levende mensen gevonden, wel veel verkend en kunnen afstrepen waar we ook niet naartoe hoeven. Maar er zijn degelijk nog wel kansen, want we weten dat op twee werkplaatsen van andere teams zijn ze bezig met mensen te bevrijden. En vandaag is het ook een Spaans team nog een 16-jarig meisje bevrijd. Dus we hebben hier volgens mij nog steeds volle kans om mensen te helpen.
2: Ja, in het journaal hoorde ik ook een Venezolaanse reddingswerker zeggen dat ze nog stemmen horen onder het puin en dat sommigen zelfs ook nog hun telefoon op kunnen nemen. Maar goed, na 3 dagen gaat de tijd natuurlijk wel dringen.
8: Klopt, ja. We hebben een beetje die soort van gouden grens van 3 dagen. Maar die is natuurlijk ook gewoon rekbaar afhankelijk van de omstandigheden onder het puin. Dus wij gaan gewoon door net zolang tot we hier van de autoriteiten en de collega's horen van dat we een andere fase in gaan.
2: Ja, en vanavond was er een melding dat er een nieuwe beving was voor de kust met een kracht van 5,6. Dat lijkt me nou ook niet ongevaarlijk als je op zo'n moment bezig bent midden in dat puin.
8: Klopt, nee, dat is inderdaad een risico. Wij hebben hem ook gehoord, we hebben hem niet gevoeld overigens, daar zijn we blij mee. Maar nee, dat is altijd een risico. Dit werk komt niet zonder risico's om te werken in een rampgebied. En daar zijn we op voorbereid en getraind. We blijven ook weg van, objecten waarvan wij denken, dit is gewoon niet veilig om aan bij te treden. Ja.
2: En nou is Venezuela geen vrij land. Bij eerdere rampen wilde de regering ook buitenlandse hulporganisaties helemaal niet toelaten. Hoe is de samenwerking nu?
8: Voor ons is de samenwerking eigenlijk best oké. Dat verloopt met name via de Nederlandse ambassade. En die doen echt super werk voor ons. Die hebben gezorgd dat hier gewoon voertuigen klaar stonden en alles. En die halen voor ons dus de kolen uit het vuur voor wat betreft het contact met de overheid hier ter plekke. Dus dat gaat goed.
2: Ja. Nou, het is het begin van een periode van zwaar werk. Hoe lang blijven jullie?
8: Nou, wij blijven altijd maximaal een dag of 10. Dan zijn wij zijn zelfvoorzienend. We hebben eigen voedsel en water mee, maar daarna zijn die voorraden op. En eerlijk gezegd is na zoveel dagen natuurlijk ook direct bij 10 uur uit. En ook de kans dat iemand nog vinden erg klein. Dus max 10 dagen.
2: Goed. Nou, dan wens ik jullie daar heel veel succes bij. Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. Dankjewel.
8: Dankjewel.
2: Ja, vanavond dus live muziek in het oog met mezzosopraan Rosa en cellist Joshua Herwig, broer en zus die al jaren samen muziek maken, bekend zijn vanwege hun improvisaties en ook omdat ze graag verder kijken dan de klassieke muziek alleen en er allerlei andere muziekstijlen mee verbinden. Welkom allebei.
18: Dankjewel.
2: Rosa, wat moet ik me daarbij voorstellen? Jullie maken van klassieke stukken pop en vice versa?
18: Nou, we gebruiken eigenlijk allemaal verschillende stijlen die we om ons heen horen. En maken daar soms nieuwe versies van klassieke stukken van. Maar we blijven ook trouw aan de klassieke muziek. We zijn opgegroeid met heel veel klassieke muziek vanuit onze moeder en heel veel jazz vanuit onze vader. En vanuit die interesse allebei eigenlijk allemaal andere stijlen ook op gaan zoeken.
2: Ja.
18: En daar maken we nieuwe versies van.
2: Zo ook van Blackbird van de Beatles. Dat gaan jullie zo spelen. Welke link is er tussen dat nummer en de klassieke muziek?
19: Ja, de Beatles waren sowieso geïnspireerd door heel veel verschillende dingen. Ook door Indiase muziek bijvoorbeeld. Maar ook van klassieke muziek. Zo werd Paul McCartney bij dit nummer geïnspireerd door de bourrée voor luid in E mineur van Johann Sebastian Bach. Nou, nogal bekende componist. Hij hoorde een akkoordenschema daarin en hij draaide het om. En dat werd Blackbird.
2: Okay.
19: Dus die link. En ik heb dus die gitaarpartij weer vertaald naar de cello. Wat een leuke uitdaging was. En dat blijkt goed te werken.
2: Nou, daar gaan we dan graag nu naar luisteren. Zeker.

0: Oh, wat mooi. Dank jullie wel. Rosa en Joshua Herwig, straks horen jullie weer. In het hoge noorden van Italië, in de groene Alpenvallei Val Sesia, heeft een burgemeester deze week een kogelbrief ontvangen. Aanleiding is een project waardoor er de afgelopen jaren tientallen Israëlische gezinnen in de regio zijn komen wonen. En een lokale krant spreekt van Israëlische nederzettingen die in de vallei voor geopolitieke spanningen zorgen. Correspondent Angelo van Schaik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat klinkt alsof het hoog oploopt. Het gaat om een zogeheten project Baita, als ik het goed zeg. Wat is dat?
1: Ja. Nou, Baita betekent in het Italiaans berghut. En Bayit betekent huis in het Hebreeuws. Dus een samentrekking van Bayit Ita, Italiaans huis in de Alpen in dit geval. En het is een project van Ugo Luzzati, een Italiaanse Jood die 38 jaar geleden 38 jaar in Israël woonde. In 85 ging hij daarheen. En in 2022 kwam hij weer terug. Maar hij kwam terug in Italië omdat hij het land waar hij naartoe was verhuisd, Israël, niet meer het land was waar hij uiteindelijk bleek te wonen, 38 jaar later. En hij ging in de Val Sesia wonen, aan de voet van de Alpen, en kwam op het idee voor dit project na een gesprek met een lerares in het dorp waar hij kwam te wonen, in Varallo. En die klaagde over het feit dat dat dorp, maar ook de dorp en omgeving aan het leeglopen waren, zoals wel veel meer Italiaanse dorpen in de Appenijnen en in de Alpen. Okay. En toen dacht hij, misschien is het idee om dan mensen uit Israël hierheen te halen. En daar ging hij dus promotie voor maken, om ervoor te zorgen dat Israëli's daar naartoe konden. In eerste instantie liep het niet echt storm, maar na 7 oktober 2023 stonden er in een week tijd ineens 40 families op de stoep. Uh-huh. In Val Sesia. En in de maanden daarna kwamen daar nog eens 30 gezinnen bij. In totaal wonen er nu zo'n bijna 400 mensen, 400 Israëli's, zowel Arabische Israëli's als Joodse Israëli's in de Val Sesia, in de Italiaanse Alpen.
0: En wie zijn dat dan? Wat voor reden hebben zij om naar Italië te komen?
1: Nou, eigenlijk dezelfde reden als waarom Luzzati uiteindelijk weer terugkwam naar Italië. Het feit dat in Israël allemaal grimmiger wordt. De oorlog in Gaza, het geweld op de Westbank, de aanval op Iran, de aanval op Libanon. En mensen zijn het daar gewoon niet meer mee eens. En vertrekken uit Israël. Hmm. En willen er niet meer mee te maken hebben. En gaan dus in dit geval in Italië wonen.
0: Ja. Zou je zeggen, goed nieuws. Want deze mensen die pompen ook zo een beetje geld in de lokale economie. Ze brengen levendigheid mee in die dorpen die dus allemaal leegliepen. Wordt dat dan niet zo gevoeld door de Italianen die daar wonen?
1: Nou, als ik burgemeester Pietro Bondetti, dat is de man die de dreigbrief ontving, mag geloven wel. Voor de economie is het zeker goed nieuws. Dorpen waren op sterven na dood. Nu is er weer levendigheid en er wordt geïnvesteerd. Israëli's hebben huizen gekocht en opgeknapt. Ze werken in de omgeving, ook in de gezondheidszorg. Onder andere zit een aantal artsen bij. En hun kinderen gaan naar de lokale school. En dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk, want in dit soort leeglopende dorpen is dat een van de eerste dingen die vaak dichtgaan. De scholen, omdat er geen kinderen meer zijn. En volgens de burgemeester zijn de mensen goed geïntegreerd. En zijn er geen wrijvingen met de lokale bevolking. En ook niet met de islamitische gemeenschap die daar in het gebied woont. Okay. Dus in het echte leven is het allemaal koek en ei. Dat zei ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita tegen mij aan de telefoon van de week. En volgens hem is de dreigbrief vooral het gevolg van een soort frame online die een eigen leven is gaan leiden. Dat Israël namelijk kolonisten zou gaan naar Italië zou sturen om de Alpen te koloniseren. Mm-hmm. En dat lijkt me dat een beetje lastig met 400 mensen op een gebied waar enkele honderdduizenden mensen wonen. Maar
0: is dan bekend uit welke hoek die brief is gekomen, die kogelbrief, waar ook echt een brief met tekst bij zat, hè?
1: Ja, dat klopt. Zeer waarschijnlijk, maar de politie weet het niet helemaal zeker nog, uit linkse pro-Palestina-hoek. Het was een anonieme brief, ondertekend door Il Movimento Antisionista, dus de anti-Zionistische beweging. En de brief was gericht aan de burgemeester van het dorp, de Pietro Bondetti, die ik net ook al noemde. En ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita werd in de brief genoemd. En de eis is dat er dus een einde komt aan wat de briefschrijver noemt de kolonisatie van de Walsesia door Israël. En als dat niet gebeurt, dan dreigt hij of zij met geweld.
0: Ja, en je zei net van ja, in de echte wereld hoor je dit soort geluiden niet. Maar die gevoelens die dan in die brief worden geuit, worden die wel elders breder gedragen? Of tegen welke achtergrond gebeurt dit?
1: Ja, het speelt natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van het conflict Gaza-Israël. En tegen de uitbreiding van de nederzettingen op de Westoever. Er is in Italië een vrij grote pro-Palestina-beweging. Een groot deel van de opvarenden van de flotilla kwamen uit Italië. Er zijn havenblokkades geweest, omdat havenarbeiders weigerden bijvoorbeeld Israëlische schepen te laden of te lossen. Dus dat pro-Palestina-anti-Israël sentiment is vrij sterk in Italië. Zowel bij extreem rechts als bij extreem links. En een deel van die vijandigheid tegen Israël uit zich ook in antisemitisme helaas, via leuzen op de muur, maar ook in fysieke aanvallen. Op bevrijdingsdag, 25 april, werd de Joodse brigade, die in de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de partizanen meehielp Italië te bevrijden van de fascisten, die werden verwijderd uit de optocht in Milaan. Eerder werden ook al twee Argentijnse Joden in Milaan aangevallen omdat ze een kippa droegen. En die aanvallen kwamen allemaal uit linkse hoek. Ja. En gezien het taalgebruik van de briefschrijver, ja, behalve het feit dat er ontzettend veel grammaticale en spellingsfouten in stonden, dan moet je toch wel vanuitgaan dat het uit die linkse, extreem linkse hoek deze bedreiging.
0: En hoe dan ook is het een heel dreigende situatie, want er werd ook geschreven, nu sturen we een kogel, maar de volgende keer gaan we echt schieten.
1: Dat klopt, dat werd natuurlijk geschreven, ja.
0: Heeft dit nog effect op dat project? Gaat die Luzzati daar wel mee door met mensen hier naartoe halen?
1: Ja, Luzzati doet het eigenlijk een beetje, hij doet er vrij luchtig over. De politie is wel een onderzoek begonnen, en terecht denk ik ook, om te kijken waar dit vandaan komt. Luzzati zegt, het is waarschijnlijk een gek met een internetverbinding, die niks beters te doen heeft. En Luzzati zegt, ja, in het echte leven, de mensen hier in de vallei, de mensen in de dorpen, zijn blij met de komst van de Israëli's. Er zijn geen wrijvingen, althans niet hier. Dus waarom zou ik er niet mee doorgaan? En dus blijft hij zijn project promoten. Hij zegt ook dat er dus behalve de 70 gezinnen die er nu al zitten, er nog 70 gezinnen een huis hebben gekocht voor het geval dat de situatie in Israël nog grimmiger wordt. Ja. Zodat ze een uitweg hebben om met Israël weg te komen. Dus hij zegt, ik blijf hier gewoon mee doorgaan. Ik laat me niet door een gek met een internetverbinding uit het veld slaan.
0: Ja. Oké, nou dankjewel voor je uitleg, Angelo van Schaik, correspondent in Italië. We gaan terug naar Rosa en Joshua Herwig. Jullie vertelden net, we verbinden eigenlijk allerlei stijlen aan elkaar, maar jullie spelen ook in op de actualiteit. Op het WK bijvoorbeeld. Want jullie hebben het lied Wij houden van Oranje onder handen genomen. Hoe is dat zo ontstaan?
2: Ja, nou ja, we spelen op 18 en 19 juli op Festival Klaterklanken. Nou ja, dan is de finale en we zijn hoopvol.
0: De
2: kans is niet groot,
0: Oranje.
2: Maar we gaan ervoor.
0: Ja.
2: En dan vonden we het leuk om daar Wij houden van Oranje te spelen op die dag. Maar ook heel leuk om dat bij jullie te spelen. En het is een mooi lied, want het heeft zijn oorsprong in Schotland. Het is een oud traditioneel lied, Auld Lang Syne, of Sin. En dus het is heel mooi dat het is helemaal verhuisd naar Nederland. En nu is het volkslied. En we hebben er nog wat bluegrass aan toegevoegd. Een mooie stijl uit Amerika. En onze eigen versie van gemaakt.
3: En we kwamen dus eigenlijk achter omdat we aan het kijken waren naar de vergelijkingen tussen voetbal en klassieke muziek. Dat er in de stadions heel veel klassieke liederen of uit opera vaak als een soort chant wordt gezongen. En bijvoorbeeld uit de opera's van Verdi. Oh, La Donna Immobile. Oh, okay. En dan krijg je een hele andere soort. Ja, andere soort tekst erop. Dus die link die is er echt. En dat vonden we leuk om...
0: Nu dus, wij houden van Oranje.
2: Zeker. Yes.

0: Ja, Annabel, ik ga ook klappen. Ja, dit is echt geweldig. En ik stel voor dat als we dan straks kampioen zijn, dat jullie dit ook gewoon gaan spelen.
1: Heel
0: bij de inhuldiging bijvoorbeeld. Ja. Ja. Goed, ik ga naar Annabel Zandbergen, presentatrice van het Jeugdjournaal. Want zij heeft een korte documentaire gemaakt over Johannes. Hij is 12 jaar en ze noemen hem meneer Johannes.
2: Oh nee, moet ik weer naar school? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik weet niet eens wat je ervan moet leren. Ik kan wel stilzitten, maar niet zo lang.
0: Ja, Annabel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We hoorden hem hier even. Dit is een jongen, Johannes, die niet van stilzitten houdt. Niet ervan houdt om in de klas te zitten. Vertel eens, wie is hij?
1: Johannes is een jongen van 12. Hij woont in Twijsselerheide in Friesland. En ik ontmoette hem op de basisschool voor een reportage van het Jeugdjournaal. En omdat hij niet alleen leerling is, maar ook conciërge. Dus hij is eigenlijk een jongen die niet zo hield van leren, niet van stilzitten. En toen ontdekte dat hij het eigenlijk heel leuk vond om allemaal klusjes te doen. En daar ook de kans toe kreeg.
0: Ja, dat ontdekte hij niet zomaar. Er was een leraar die eigenlijk hem best vervelend vond in de klas. Hè? En hij van, ga maar even naar de conciërge toe.
1: Ja, en hij was ook, denk ik, ontzettend vervelend. Dat zegt hij zelf ook. Dus echt, toen ik hem ontmoette, dan zat hij ook, hij zit helemaal in zijn eentje vooraan in de klas. Omdat hij gewoon, als hij naast de andere leerlingen zit, dan gaat hij lopen klieren. Hij gaat staan op zijn stoel. Propjes gooien. Hij heeft zijn werkboek een keer verscheurd, zei hij. Dus hij was ontzettend vervelend. Hij kon gewoon niet goed stilzitten. En zijn meester Jelmer, die dacht van ja, wat moet ik met deze jongen? En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd, ga maar even de klas uit. Ga maar even een kop koffie voor me zetten. En toen is dat eigenlijk uitgebouwd tot steeds meer klusjes. Ook omdat er een andere conciërge was die bijna met pensioen ging, meneer Jan. Dus Johannes dacht van ja, als ik kan koffie zetten, kan ik misschien ook wel een kan koffie zetten. En dan kan ik zorgen dat hij klaar staat in de lerarenkamer, als de leraren zo meteen pauze hebben. En meneer Jan veegt altijd het plein. Dan kan misschien ook wel een keer het plein vegen. En zo ging hij uit zichzelf steeds meer klusjes doen.
0: En hij wilde eigenlijk meneer Jan zijn.
1: Ja, dat eigenlijk wel. Jij dacht van, dat lijkt me veel leuker dan in de klas zitten.
0: Ja, maar hij werd meneer Johannes.
1: Ja.
0: Want hij ging dus inderdaad eigenlijk allerlei conciërgeklusjes doen. En voelde zich ook heel verantwoordelijk. Dat zie je zo mooi in die film.
1: Mm-hmm.
0: Dat hij, ja, als hij in de klas wordt gefilmd, dan zie je hem eigenlijk de hele tijd gapen. Hè, als er iets in.
1: Ja, want extreem
0: dan
1: veel.
0: Dan ook gewoon zijn schoolwerk wel doen.
1: Ja.
0: Maar als hij dan, zodra hij naar buiten mag en dingen mag gaan doen, dan leeft hij echt helemaal op. En hij voelt zich ook serieus genomen misschien op dat moment. Wat betekent dat voor hem om dat werk te doen?
1: Ik denk dat hij zich, doordat hij die klusjes mag doen, echt gezien wordt als meneer Johannes, dat hij zich gezien voelt. Dus tenminste, dat vertelde meester Jelmer mij ook, van Johannes heeft zich heel lang niet gezien gevoeld en was daardoor misschien ook wel vervelend om aandacht te vragen of om grappig te zijn tegenover de andere leerlingen. Maar juist doordat hij deze rol kreeg, voelde hij zich gezien en ja.
0: Ja, dat woord vind ik grappig dat je dat zegt. Want ik vond een van de meer ontroerende momenten in de film, als je Johannes zo bezig ziet, en dan is hij bezig met het repareren van stoelen.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt hij, een goede conciërge is dat je alles ziet, zegt hij.
1: Ja, hij neemt het heel
0: dacht
1: serieus.
0: Ik van, ja, dat is ook wat hij wil. Hij wil zelf ook gezien worden.
1: Ja, zeker. Ja. En dat wordt hij ook. Want sinds hij conciërge is, krijgt hij complimenten over zijn gedrag. En is hij veel zelfverzekerder. Dus het heeft hem ook wel veel positiefs gebracht eigenlijk.
0: Ja, en nou ja, hij is dus een doener, duidelijk.
1: Mm-hmm.
0: Hij vindt eigenlijk alles leuk behalve leren.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn natuurlijk heel veel kinderen zoals Johannes. Welk grotere verhaal vertelt deze documentaire?
1: Ja, ik denk dat er in veel klassen een Johannes zit. En dat je best wel geluk moet hebben als zo'n Johannes zijnde om gezien te worden door je leraar. En dat dus niet altijd lukt. En ik denk dat er misschien ook een beetje te veel aandacht is, ook omdat je die doorstroomtoets moet maken, die CITO-toets. Dat het heel erg, en dat leraren zich daar ook een beetje toe gedwongen voelen om te focussen op rekenen, taal, spelling. Dat daar heel veel aandacht voor is. En dan krijg je ook complimenten als je dat goed doet, als je een goed rapport hebt, een goed cijfer. En kinderen die daar minder goed in zijn, die krijgen die complimenten niet zo. Maar moeten wel heel erg hun best doen om toch dat niveau te halen. Dus ik denk, terwijl het zo belangrijk is om ook een compliment te krijgen over iets waar je goed in bent. Dus ik hoop dat deze documentaire, dat kinderen die er naar kijken en misschien als meesters en juffen meekijken, dat ze denken, oh ja, zo kan het ook.
0: Ja, nou ja, hij had dus inderdaad geluk met die leraar, Jelmer. Maar er zijn denk ik heel veel leraren die dit natuurlijk ook graag willen, maar misschien niet kunnen, omdat ze gewoon er geen ruimte voor hebben. Dat de klassen gewoon veel te groot zijn. En,
1: ja, zeker.
0: Dat er geen tijd voor is.
1: Er is geen tijd voor, je hebt grote klassen. Johannes zit ook best in een grote klas met iets van 30 leerlingen. En je moet als leraar ook wel een risico durven te nemen. Dus dat je denkt van oké, misschien is deze taak iets minder belangrijk voor deze leerling. Dan slaan we die even over en dan mag die wel even de klas uit.
0: Ja.
1: Dus dat moet je wel durven als leraar.
0: Nou, uiteindelijk gaat hij dus met best wel wat zelfvertrouwen naar de middelbare school. Dat volg jij ook in de film. Daar is hij natuurlijk geen conciërge meer. En ik zag hem dan als brugpieper met zo'n grote tas vol boeken proberen in zijn laadje van zijn bureau te proppen. En hij begon alweer te gapen. Hoe gaat het nu met hem?
1: Nou, het gaat op de middelbare school eigenlijk heel goed. Want hij zit op een praktische school ook. Dus hij heeft telkens één theorievak en dan een praktisch vak. Dus daar kan hij heel erg zijn energie kwijt. En ik denk ook wel juist omdat hij zo gezien is en zo zijn kracht is gezet op de basisschool, dat hij daarom nu het best goed doet op de middelbare school.
0: Ja.
1: Omdat hij gewoon weet wat hij kan. Hij weet wie hij is. Hij heeft zoveel zelfvertrouwen dat hij denkt, oké, ik moet even, want dat moest hij ook op de basisschool, ik moet even dit taakje afmaken, maar dan heb ik zo meteen lekker praktijkles. Dus eigenlijk, ik denk omdat hij zo gezien is op zijn basisschool, dat het nu dus eigenlijk heel goed gaat op de middelbare school.
0: Een positief voorbeeld van hoe het ook kan gaan. En waar zie je hem eindigen als conciërge? Of?
1: Nee, ja, dat dacht ik, want hij kan het ook niet loslaten. Dus ik dacht, want ik dacht ook dat het niet zo positief zou eindigen. Ik dacht, hij gaat naar de middelbare school en heeft de meester Jelmer niet meer. En dan gaat het vast niet goed, maar dat gaat dus hartstikke goed. Maar hij weet ook al heel erg wat hij wil. Hij wil gewoon vrachtwagenchauffeur worden. Dus ik denk dat we hem ooit over een paar jaar op de vrachtwagen tegenkomen.
0: Nou, hartstikke goed. Oké, dankjewel. Annabel Zandbergen, presentatrice dus van het Jeugdjournaal. En die film is morgen te zien om 7:50 op NPO 3. Gelijk na het Jeugdjournaal.
1: Ja, allemaal kijken.
0: We gaan voor het laatst luisteren naar Rosa en Joshua Herwig. Dit keer jullie vertolking van een lied uit de jaren 30 in Amerika. Van George Gershwin, Someone to Watch Over Me.

0: Nou, het is hier doodstil in de studio. Ja, het is heel, heel erg mooi. Dank jullie wel, Joshua en Rosa Herwig. Ja, hier stil buiten is ondertussen enorm aan het hagelen. Misschien is het op de achtergrond nog wel te horen. Maar goed, bedankt voor jullie komst naar de studio. In het jaar dat het oog 50 is geworden, kijken we zo af en toe naar nieuwsgebeurtenissen van 50 jaar geleden die sporen trekken tot in het nu. Op 27 juni 1976 kaapten Palestijnse en Duitse terroristen een toestel van Air France dat onderweg was van Tel Aviv naar Parijs. En de piloten werden gedwongen om naar Oeganda te vliegen. En daar volgde een sensationele bevrijding van ruim 100 gijzelaars, waarbij de broer van Benjamin Netanyahu, Jonathan, om het leven is gekomen. Oud-correspondent in Israël voor Trouw, Ines Polak, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we meteen even teruggaan naar die dag in juni 1976. Even luisteren.
2: Kinderen moeten leren over zichzelf waar ze op de basisschool waar ze goed in zijn. Waar ze heel veel plezier in hebben. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat kinderen dat leren op een basisschool. En ze moeten ook leren dat ze moeten doorzetten.
0: Dit is het verkeerde fragment. Dit was namelijk meester Jelmer nog, uit de documentaire van Annabel. We gaan nu even naar 1976.
3: 9 uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Israëlische troepen hebben alle overgebleven gijzelaars van het gekaapte Franse vliegtuig bevrijd. Dat is gebeurd tijdens een bliksemactie op het vliegveld van Entebbe in Oeganda, die ongeveer een half uur heeft geduurd.
0: Ja, Ines, op dat vliegveld Entebbe, wat gebeurde daar toen dat vliegtuig daarheen was geleid door die kapers? Wat was dat voor moment?
1: Door de kapers?
0: Mm-hmm.
1: De kapers heeft dat vliegtuig laten landen op een niet het belangrijkste vliegveld, maar iets verder afgelegen. Had daarbij de steun van de Oegandese leider Idi Amin. En ze hebben toen eigenlijk los geld geëist, in de zin van dat ze vrijlating wilden van tientallen Palestijnse gevangenen. Ze hebben ook meteen al een scheiding aangebracht tussen de Israëlische passagiers en de Franse passagiers. Die Franse passagiers zijn een paar dagen later ook vrijgelaten. En de Israëli's die bedreigden ze met ze zouden elke keer 2 mensen doodschieten. En ik heb toevallig gisteravond was er een documentaire op de Israëlische televisie waarin ze de mensen aan het woord lieten die toen kinderen daar waren.
0: Mm.
1: En die vertelden hoe ze als de dood waren, want de kapers dreigden om te beginnen 2 bij 2 kinderen dood te schieten. Uiteindelijk is in Israël toen besloten tot de operatie. Met behoorlijk wat, het heeft een week geduurd.
0: Het was geen makkelijk besluit. Het
1: was geen makkelijk besluit. En er speelde toen al ook de rivaliteit tussen premier Rabin en zijn minister van Defensie Peres. Peres was voor actie. Die vond dat ze dat niet konden laten gebeuren. Rabin wilde eerst onderhandelen, maar toen hij zag dat ook de Fransen al het in de steek hadden gelaten en dat er geen mogelijkheid was om ze vrij te krijgen, toen besloot Rabin om zijn oké te geven. De vliegtuigen waren al in de lucht voor de reddingsactie. Toen hij pas met het kabinet kon overleggen. En hij heeft, dat zag ik ook toevallig gisteravond, hij had een briefje geschreven. Als het kabinet geen goedkeuring geeft, dan moeten we ze maar meer terughalen. Maar er is geen mogelijkheid om nog langer te wachten.
0: Ja, er was natuurlijk ontzettend veel haast bij gemoeid. En hoe hebben ze dat dan voorbereid in die grote haast?
1: Nou, de belangrijkste voorbereiding werd gedaan door de elite-eenheid van het leger, de Sayeret Matkal, die valt direct onder de opperbevelhebber. Die had al ervaring, want we hebben het nu over een decennium waarin vrij veel kapingen waren. Zijdelings, 4 jaar eerder was er ook een kaping geweest en daar was Benjamin Netanyahu mede betrokken bij de bevrijding van, het was een Sabena-toestel.
0: Want die zat ook in die elite troepen.
1: Die zat ook in de elite troepen. En dat was trouwens ook de reden waarom de kapers besloten hebben naar Oeganda helemaal te gaan, want ze dachten, daar komen de Israëliërs niet. We moeten niet in de buurt zitten.
0: Mm.
1: Nou, ze hebben zich voorbereid. Ze hebben onder andere een auto gevonden bij een tweedehands autohandelaar. Die leek op de grote Mercedes, was het geloof ik, van Idi Amin. Een zwarte. Enorm ding. Hebben ze ook ingeladen. En ze zijn met behulp van Kenia overigens, want ze konden ook niet rechtstreeks vliegen. Zijn ze toen in Entebbe geland. En zijn ze in die grote auto, alsof ze Idi Amin eraan
0: kwam. Ze deden alsof ze die dictator waren.
1: En daar ging het mis, want Idi Amin had, wil het verhaal, kennelijk zijn auto net naar een witte verruild. En een van de soldaten die dacht, hey, dit klopt niet helemaal. En toen is de fout begaan door Jonathan Netanyahu, de grote broer van Benjamin Netanyahu, een broer overigens die adoreerde, dat hij de Oegandese soldaat die ze wilde stoppen heeft doodgeschoten, waardoor de hele operatie werd, ja, duidelijk dat er iets aan de hand was.
0: Hij zat in die auto?
1: Hij zat in die auto.
0: Ja, en toen, okay, en dus toen is er een groot
1: toen is er een gevecht ontstaan en uiteindelijk zijn ze er wel in geslaagd, de Israëlische troepen, om die gijzelaars, die 100 waren, dat er ongeveer vrij te laten, teruggevlogen via Kenia weer naar Israël en geland. En de operatie was geslaagd. Er waren uiteindelijk, de kapers zijn allemaal doodgeschoten. Er zijn 4 Israëli's bij omgekomen. En de enige die gesneuveld was van de Israëlische soldaten was dus de broer van Benjamin Netanyahu, ja. Jonathan.
0: En wat kan je over hem vertellen? Wie was hij?
1: Het is heel moeilijk om te vertellen wie hij was, omdat je nu, de geschiedenis heeft hem al in een soort mythe veranderd. In Israël werd het ook onmiddellijk, het heette eerst Thunderbolt actie of zoiets, en het werd onmiddellijk de grote actie van Jonathan genoemd enzovoort. Dus er is een soort mythe rond hem ontstaan van, hij was een erg goede soldaat, dat vertellen ook zijn makkers. Hij was ook vrij intellectueel. Al was dat, heeft hij gemeen met Benjamin Netanyahu, die dat ook allemaal, die heeft ook in die elite-eenheid gezeten, maar tegelijkertijd een gestudeerde jongens. En hij had de leiding over dat commando, behalve, en hier krijg je alweer het probleem van het verhaal, het blijkt achteraf, maar dat heeft de familie altijd geheim gehouden, dat hij niet meer zo goed functioneerde. Men zegt, sommigen zeggen van, misschien had hij wel ook een beetje posttraumatisch problemen, en ze wilden hem eigenlijk al verwisselen.
0: Hmm.
1: Dat is niet gebeurd. Hij heeft uiteindelijk toch de commando geleid en heeft de actie overleefd.
0: Ja. Een dramatisch moment ook voor Benjamin Netanyahu. En iets wat hem ook getekend heeft. Hoe zou je zeggen dat de dood van zijn broer doorwerkt in zijn politieke leven?
1: Niet alleen dat het doorwerkt in zijn politieke leven. Het heeft, denk ik, zijn levensloop bepaald. Dat zegt hij zelf ook. Hij zegt, het was een kantelpunt. Je moet je voorstellen, het is 1976. Netanyahu studeerde in Boston, had net zijn master klaar. Hij zou gaan werken bij een grote consultancybureau. Ging misschien nog verder studeren voor zijn doctoraat. En toen kwam dat bericht binnen. En eigenlijk is de koers helemaal, hij heette toen ook, dat is een interessant gegeven, hij noemde zich toen ook Ben Nitai, niet Netanyahu. En omdat, was zijn uitleg, de Amerikanen moeite hadden met het uitspreken van zijn naam. En zijn tegenstanders zeggen, eigenlijk was hij gewoon van plan zich in Amerika te vestigen en daar verder carrière te maken. Hij was ook deels, net als overigens Joni en zijn andere woord, opgegroeid in Amerika. Het waren een beetje halve Amerikanen. Vanaf dat moment eigenlijk is hij de politiek ingerold. En dat begon met dat de familie heeft een soort instituut opgericht voor terreurbestrijding.
0: Want dat werd dan zijn grote missie om terrorisme te bestrijden.
1: Dat werd zijn grote missie, terreurbestrijding. Hij zag dat ook als die terroristen, dat waren eigenlijk de handlangers van de Arabische Staten die Israël wilden vernietigen. Dus dat werd zijn verhaal. En hij was al een uitmuntend spreker. Hij heeft toen ook veel connecties opgedaan. Onder andere papa Bush zat er toen bij. En hij heeft eigenlijk toen ook via dat instituut allerlei contacten gelegd. Is ook door de Israëli's in de hand genomen, omdat ze ontdekten dat hij zo'n goed spreker was. En hij werd gepromoveerd tot tweede man op de ambassade. Later ambassadeur in de Verenigde Naties. Daar is dus in Amerika is zijn carrière begonnen, waarbij hij eigenlijk begon met een enorm goed netwerk van Amerikaanse, republikeinse connecties.
0: Ja. Nou, het is het startpunt geweest van een hele lange politieke carrière. En als je het zo vertelt, dan zie je dus inderdaad hoe dat dan nog vandaag de dag doorwerkt. Die drive waarmee die ooit die politiek in is gegaan. Ik dank je wel, Ines Polak, voor deze blik in de geschiedenis die dus precies 50 jaar geleden begon.
4: Het is 11:55.
0: Ja, het is met code rood vanwege het onweer een spannende avond voor stormchasers. Die staan nu of afwachtingsvol naar boven te turen, of misschien juist gespannen op hun weer-apps te kijken om te zien waar ze moeten zijn. Gerard Verver van Extreme Chasing is vanavond ook op pad. Goedenavond, meneer Verver.
5: Ja, goedenavond.
0: Waar bent u?
5: Ik sta nu op de grens van België en Nederland, bij Kessenich. Dat is een klein plaatje, iets onder Mazeik. Daar ben ik op dit moment.
0: Ja, en valt daar wat te beleven?
5: Op dit moment nog niet. Er komt op dit moment wel een hele zware bui vanuit Frankrijk richting België en Nederland. En we verwachten ook dat binnen nu en een half uur ook een code rood waarschuwing uitgaat voor Nederland. Uh-huh. Op die bui zitten, dus dat zijn meestal supercells. En ja, dat kan gepaard gaan met heel

0: over Nederland. We hebben ook eentje die zit in het zuiden van België. Wij zitten hier, het is eigenlijk midden Limburg. We hebben iemand die zit op de Kinderdijk. We hebben mensen in Groningen zitten. We hebben mensen op dit moment ook in Apeldoorn. Dus het wordt overal wel goed in de gaten gehouden.
1: Er zijn heel wat chasers zo te horen.
0: Ja. We zijn echt overal vanavond op pad. Ja.
1: Maar en wat doen jullie daar dan? Ga je dan foto's maken of gewoon midden in die storm staan en het allemaal beleven? Wat is het doel?
0: Ons doel is eigenlijk om ook waarschuwingen uit te geven. Daarbij ook foto's te maken van de bliksemschichten die daar plaatsvinden. En ook de buien, hoe de buien trekken, zodat we dat ook weer kunnen doorgeven aan evenementen die op dit moment in Nederland plaatsvinden. Zodat die mensen ook op de hoogte zijn van hetgene wat er gaat gebeuren.
1: Dus dat heeft een soort informatieve inslag. Want je denkt altijd van stormchasers, dat zijn gewoon thrillseekers. Die gaan daarheen om de sensatie om midden in zo'n levensgevaarlijke storm te staan. Maar dat is een misvatting, begrijp ik.
0: Dat is een hele grote misvatting, ja. Nee, wij zijn wel mensen. Wij houden wel met rekening met de veiligheid. Zien wij dat er dingen onderweg gebeurd zijn, dan zullen we daar ook de enige hulp verlenen. Dus dat is wel heel belangrijk in dit aspect. Het is wel onze eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van andere mensen.
1: En bent u wel eens in een gevaarlijke situatie terechtgekomen?
0: Ja, vorige week hebben we een hele zware bui gehad bij Weert. Daar hebben we wel middenin gestaan. We zijn op een gegeven moment ook wel vertrokken uit die bui, omdat het zo heftig werd. En later op die avond zijn er toen wel in kampen en overal is er ook heel veel schade geweest. Ook door kleine tornado's die daar hebben plaatsgevonden.
1: Oké. En voor vannacht, blijft u dan nog de hele nacht in touw of gaat u ook gewoon op een gegeven moment wel naar bed?
0: Nee, op een gegeven moment is het wel klaar. Dan gaan we naar huis toe. Dat ligt eraan hoe de situatie is. Op dit moment, de bui die uit Frankrijk komt. En daar wil ik de mensen wel voor waarschuwen. Dat zal echt heel heftig gaan
1: die
0: worden.
1: Die gaat heel heftig worden. Oké, dan is die waarschuwing bij deze op de Nationale Radio gehoord. Ik dank u wel, Gerard Verver van Extreme Chasing. Dit was Het Oog. En morgen zit hier ijs en weder en stormen dienende Shaila Sital Singh. Straks gaat hij op deze zender de ongelooflijke radio verder. Een fijne nacht.

0: Radio 1. Flamingo's zijn geen rariteit meer in Nederland. In de Grevelingen zie je ze overal. Uitgevlogen vanuit een mysterieuze kolonie in Duitsland. Vorig jaar maakte BNNVARA een indrukwekkende documentaire over Jesse, die omkwam bij de oorlog in Oekraïne. Zijn laatste wens? Landbouwgrond teruggeven aan de natuur. Maar hoe pak je dat aan?
1: Dat je dan namens hem dit mag doen, ja, dat vind ik wel echt... Dat is wel meer.
0: Verder een mini-college over onweer en snorren op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.

0: kantoor.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. En ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is